0: 1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
4: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de eigen beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.

Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is

Vissing. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes, dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

anders zouden hebben willen doen in hun leven. En wat ze ontdekten was dat de mensen niet vonden dat ze te weinig hadden gewerkt of te weinig hadden bereikt. Wat hen het meeste speet, was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Weir, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader.

man en emigreerden in 1958 naar Australië. Daar begon hun carrière toen ze in 1966 met hun tweede uitgebrachte single Spicks and Specks van hun gelijknamige album een grote hit scoorden in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. In 1967 keerden ze terug naar Engeland, waar ze enthousiast werden onthaald trouwens door Robert Stigwood, bekende naam Clapton. De Stigwood werd hun manager en de hits begonnen te rollen. De gebroeders hebben niet alleen voor zichzelf liedjes geschreven trouwens. In 1967 schreven ze op verzoek van hun manager het lied To Love Somebody voor Otis Redding. Later hebben ze zelf het lied ook opgenomen. Hun grootste topper in de vroege jaren was Massachusetts. Maar toen kwamen de interne strubbelingen, zoals je dat altijd hebt in gezelschappen, of het nou familie betreft of niet. En de strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever, schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Maurice overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is De Andere Kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld Wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven van familiegeschiedenis en culturele tradities. En dat draagt direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend. Misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen. Misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf. Maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was. De uitdrukkingen in het Sranantongo die geen vertaling hebben. De manier waarop uw familie de tafel dekte voor een feestdag. De waarden die u door dik en dun hebben gedragen. Een historicus in Nederland die heeft het zo gezegd. Verhalen die nooit zijn verteld, worden zonderlijk die gesprekken tussen kinderen, ouders en grootouders soms ook zijn, toch durven mensen het verleden dan te verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Uwe om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. En dat is Japans voor 9. Sakamoto begon te zingen op de middelbare school en hij werd al snel populair. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk. Waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen schrijven aan zijn vrouw. Met wie hij 2 dochters had, Hanako en Maiko. Sukiyaki bezorgde Sakamoto internationale faam. Het lied heeft in 1963 gestaan in de hitlijsten van zowel Japan als de Verenigde Staten. In Amerika stond Sukiyaki 3 weken lang boven aan de Billboard Hot 100 lijst. En was daarmee tevens het eerste en enige volledig Japanstalig liedje dat ooit die notering heeft behaald. Wij gaan

over wat ze bang voor was, over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je, jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste één van hun volwassen kinderen. Zin die al te lang wacht. Tegen uw ouders, tegen uw kinderen of tegen uzelf. Wat zou die zin zijn? Stevie Wonder heeft misschien het antwoord.

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld.

$1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend met een lange rij hits zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum. Bleef hij aan top met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory en I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een fervent activist. Hij heeft de schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen, of ik had nooit naar Nederland gegaan, of whatever, maar kleinere dingen. Bijvoorbeeld, zou u meer tijd hebben genomen voor dit of dat? Zou u minder hard hebben gewerkt? Zou u meer hebben gelachen? Eerder gezegd, wat u dacht. Minder geprobeerd om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Bronnie Ware, diezelfde verpleegkundige waar ik het over had, die stervenden begeleidde, weet u nog, in Australië, diezelfde vrouw noteerde wat zij het vaakst heeft gehoord. De meest voorkomende spijtbetuiging van oudere mensen was: ik zou willen dat ik de moed had gehad om een leven te leiden dat trouw was aan mezelf, niet aan de verwachtingen van anderen. De meeste mensen hadden niet eens de helft van hun dromen verwezenlijkt en ze wisten dat het lag aan keuzes die ze hadden gemaakt of juist niet hadden gemaakt. En weet u, dat is confronterend, maar het is ook bevrijdend. Want het betekent dat keuzes tellen. Dat het hoe u leeft ertoe doet. Voor mensen die zijn opgegroeid tussen twee culturen en die jarenlang hebben gebalanceerd tussen wat Suriname van hen verwachtte en wat hun nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met een eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Whitney Elizabeth Houston. Ze werd The Voice genoemd. En dat was geen overdrijving, zoals u net ook gehoord heeft, hè? Ze werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Groeide op in een muzikale familie. Haar moeder Sissy was een gerenommeerde gospelzangeres. Haar nicht was niemand minder dan Dionne Warwick. Al als kind zong Whitney in het koor van de Baptistenkerk in Newark. En op haar 15e stond ze als professioneel achtergrondzanger te zingen voor artiesten als Chaka Khan en Lou Rawls. In 1985 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum. Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde er 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar twee of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

We naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over vier stille vragen. Vier uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Maar de vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder verhaal. U heeft een wereld verlaten en een nieuwe wereld opgebouwd. U heeft misschien kinderen grootgebracht in een land dat niet de uwe was. U heeft vastgehouden aan wie u bent, ook als de wereld om u heen dat moeilijk maakte. En dat verdient erkenning. Van anderen, maar voor eerst van uzelf. Dank dus voor het luisteren vandaag. Ik hoop dat u me een nootje wilt sturen als er iets is dat u geraakt heeft of iets dat u in de toekomst behandeld wilt horen. Ik sta altijd open daarvoor. Mijn e-mail is jmarcus01@earthlink.net. jmarcus01@earthlink.net. En ik reageer graag zo gauw dat mij mogelijk is. Dank voor het luisteren vandaag. Ik wens u een mooie, stille morgen, middag of avond toe, met ruimte voor uw eigen gedachten. Tot volgende maand hopelijk weer, wanneer we aan de ene kant en de andere kant toch wel samenkomen bij de andere kant. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

0: vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaartocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: informatie, de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede.

0: Als uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.
1: Ik les ook naar Matrakio.

gaan gedicht lezen voordat we Isisa Mathilde gaan. Ik ga een moederdaggedicht lezen. Als het moet, zal ik het later weer herhalen.

Er zijn geen woorden groot genoeg en geen zin die dit alles kan vervangen. Van de vroege hulp die ik van u kreeg als kind, tot de steun waar ik nu nog op kan rekenen. Uw handen.

Toro Norman van Gom, Grantani. We blessen ook toe. We blessen alle de medewerkers, alles maar die de betrokken bij Radio Mat. Die ondanks alle den storm, den squala, de meeting, toch eitang in na look toe, toch eitang bestaan, is ook een wonder. Ja, voor Master Gado. Dat ondanks sommigen

zwangerschap, ja, zo'n vrouw, ja, bewust, de bewanipting en zo aan, den tapu, moeilijke fasie.

ja, we kunnen een heleboel dingen benoemen waardoor een kind het gevoel heeft van ik heb geen moederliefde gekend of gehad. Dus ja, Sisa Mathilda, ik kan comforteren. Zo mensen voor mama dat die mama zo om

vrouwelijk geslacht. Men versterde allemaal aan een ADDC. Want nog niet ontstaat zo dat je zoveel ouders, zoveel vrouwen. Maar ja, mima dat je mima zo. Maar je weet niet hoeveel pijn je moeder heeft gevoeld. Dat ben Tjari kon naar Grond Tapu. Je no sap alle den san die meeting bakadabo vallen voor jou. Zo wang ma, zo ma, ebelande ten op psychiatrische inrichtingen. Zo wang e las den srepi. Zo wang e raken in coma. Zo wang e raken depressief. Het kan alle kanten opgaan met een vrouw die een kind baart. Of tijdens een zwangerschap. Misap voor mijn ma bijvoorbeeld, dat ik die mijn ma ben de zwanger voor een vriend zelf me, ik ben moet demanden naar het torso. Ja, dat mijn man ben perfect. Maar dan ben ik ook dat, hé, Matilda, zonder pa, ik ma ben moet knap voor, zorg voor uno, nyang, drini, wekroosie, gaskoro. Alamman ten vroeku abem opogwa voyo gogo hustle. Die de me yere taki wij zwarte vrouwen kom takin zo. We zijn economisch niet stabiel. We unosab roko money, unosab dati. Maar mino ebriba san dati lobby wan. Mino be denk a heden. Mi be limitan continu in het verleden. En vanwege dat ik one day te katra day. Maar misschien dat mijn ma abem hossel tronga en waardoor zo lezen en op je denouw zo djoenu. Onu lek bidji wang na onu bem teka zorg abra voor den tjuan. En ja, meyeles mij dat ik sami kasma ki so furu tjien. Zo'n te anu wan arusma wan futje so many tjien. We moeten ook God dankbaar zijn voor de ouders die te tackle met ding, die raken zwanger, bewust of onbewust, en pakken we lief ding, dat die niet doen abortus, dat die nog een poer op tien, dat die takkie, zo, wie zang heeft ze na in mijn liefde, met behoud op tien, hij beschermt me, waardoor die de voer op tien de, na grond tapu tron zijn, leer is toeka, misap tak de ben de nanga malas wat rau be guas koro. Uka lafu mana truto di me taki. Ube gwene so lesi nanga angri bere na skoro. Wan mi ma no be aben. En bifrau no be makfu sabi tak angri ekir uno. Te mi ma be gogo hoso suku aso utukon. Da kande ya da mi ma tan swanger. Da mi ma obere. Dam no man kos mi ma. Want na hosel abego hosel, na roka abego suku. Usap omenis ma omenis.

nanga a las dati fu you no be waka nanga a balas dati ima chibri jiu taki aben nyan fo nedering pina fu ben chari ko na gron tapu komet e kon bidi and that na a manifestatsi di ye medok of fima tak iman iman lobby iman eji andak ima frusta ma ino sab tak na wansan miti madano fu teri yule kem ching dus di de moeder dag a wins fai ati bita tegenover ima a wans fai ye vier tegenover yuma onthou dat er zijn moeder die praten die hun kinderen hun verleden vertellen. Maar er lopen ook veel ouders, veel vrouwen op deze aardbol die hun kinderen niet opzadelen met hun pijn, met hun trauma, met hun depressie, met hun negatieve gedrag. De normaal vertelt je dat hij die doet zo met de onbeschof of met dat die, maar omdat me aso ipa ben duanga mi of aso mi be erfar din ben de bere fi famili ben limmi de ben for ach mi de ben for stoute mi mi ne teke op jidem mam luku ala fasi suku tak mama sana sani di e hinder you that you know man so lobby that you know man di lobby mama sani. Die na de ukantak openlijk. Die de ukis wijsheid, ukis inzicht. Mama i abuam psychiater van nodig. Mama mim tjari gawam psycholoog. Mama sanat sani dat je kos nomosu je kosi. Mama san e hat you on the soup.

a omgeving a beautiful no pewe lidi kring da a kondre o kring tide mama pichin o krimo ati o jima kandra pardon o takango srefi o naf go ala dey na ima o naf go ala dey na chin ma mek feyanti no de mek feyanti no de moro moeder dag me takango no Misaba lasan me yeda lasani. Ano hala pichin lob mama, ano ala mama lobi pichin. Madam, dat mek muda da kong. Fu ondersuk u ati. Fu utakanga u jeje. Ondersuk u konsensi. Fu kan mek vrede nanga u mama. Fu kan vergeef u mama. En fu u mama vergeef u nu ook toe. En poed me voor.

0: ça nous défend nous dans au taxo on bless mama day and me hope that he ou mettez tout un onvergetelijke moederdag zowel die mama mama zowel die pitching papa ook toe een gezegende moederdag ja tramu dan een gezegende vaderdag amen.
1: Dank u, dank u, dank u wel, Sisa Matilda. Het is haast 9:10. Wilt u reageren, dan krijgt u nu de tijd. Wilt u bidden of een iemand anders moederdag wensen, dan kan dat nu ook. Later in het programma gaan we het ook doen hoor. Vandaag hebben wij POZ. Dus ik ben tot 10:00 als solist. En daarna ben ik met Peggy Royce niet. En dan gaan wij ook aandacht gaan besteden. Maar nu momenteel is de lijn vrij. Voelt u zich geroepen? De andere dames of iemand in uw familie of wereldwijd de vrouwen... Goedendag te wensen, dan is dat mogelijk.

0: Een heel goedemorgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ik ben zo heel ver weg, hoor ik je.
0: Alles is luid, open hier, verstaat
1: me? Oké, goed. Goedemorgen, Roefen. Ook,
0: nou, Emma, voor u ook een geweldige moederdag.
1: Ja, dank je, dank je. Ik bel, ik denk even een alle luisteraars, moeders, opvoeders. Mensen, ook vaders die opvoeden. Een goede dag toewensen, een mooie dag. Geniet ervan. En weet je, het is elke dag moederdag, maar het is toch fijn als je één speciaal moment kan uittrekken om het toch een beetje een accent te geven. Daarom wil ik allemaal mevrouw Elfriede, ik weet niet dat ze al terug is, Ellie R, en mevrouw Redoet, en tante Loes, en Hortense, Lisa Mathilda, bedankt voor je mooie preek. En zuster Carmen van Opoai. Ik zeg tegen alle vrouwen, moeders, oma's, heb een mooie dag. Geniet ervan. Ik wil alvast mijn kleinzoon Jenairo Uitelo, die morgen 25 jaar wordt. En hij is nu met zijn moeder weg. Ik wens ze op de plek waar ze zijn ook een hele mooie vakantie toe. En ik wil hem zeggen dat ik trots ben om te zeggen dat hij mijn kleinzoon is en Claudia mijn dochter is. Het is een voorbeeldkind, respectvol. Nou, ik kan zoveel over hem vertellen. Jay, alvast een mooie Oroyari, een goede gezondheid en voor bovenal de blessie van Anana. Maisa, Kejaman, Kejampong. En dat was het, Rufus. Een fijne zondag ook voor jou.
0: Dank u, dank u, dank u.

0: heb de vrouw staan ook eens op tien. Maar de look van trust me op tien. De doen aan ding. A moederlijk gevoelens. De altijd dus. De schrift toe. Den papa san de papa nanga mama you dey kong. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, meneer Vrij.
0: Een heel goede morgen, meneer Vrij.
1: Hoe gaat het met meneer Rupes?
0: Zo'n gangetje, rustig, ik mag niet klagen.
1: Nou, ik hoor alle mensen en de mensen die het vieren, moederdag.
0: Ja.
1: Mogen gelukkig zijn.

0: Hortens, ja? wacht even. Hoe me qua afspraak. Ja. En je Archie Radio.
1: Ja.
0: Dus dat betekent dat je fa de reclame ba, so yo bel kombaka. Want if me libi no so, bijna anderhalve minuut inodoro.
1: Is goed.
0: Ja, maar dus dat me actie fa mangba bel kong.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Oké.
0: Om een deel. Ja?
1: Ja. Om een deel. Een deel is een deel.
0: Aboem.
1: Alibi is de lach en een traan. Anders om een daar ook.
0: Asade lobby sisa.
1: Zeg me à la partie.
0: Hij dadelijk, ja?
1: Tot zo. Baba.

0: SSS Faith.
1: Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook eens het inkom. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, Zorg en Hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 1 het best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for takeoff? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikt.

0: heel goedemorgen. Wees welkom in de uitzending.
1: Een heel goedemorgen, Lobby Brada Rufus. Daar ben ik weer.
0: Nogmaals welkom. En voor jou ook een fijne moederdag.
1: Grand tangi, ja. Grand tangi.
0: We luisteren naar je.
1: Ja, en voor u ook. Ja, ja, ja. Ja. Jibi, het is zwaar, maar ik zeg niet zout maar tegen. Zelfs toen ik weer in moest komen, ging er wat mis naar die radio. Ik had niet zout maar tegen.
0: Tide, schakel over, dan mag ik idee.
1: Ja.
0: Dus, ja, oké.
1: Ja, is goed. Het programma druk. Ja, blij je stem te horen. Odi na la se. De bradang asa in agadam. Ook toen met ik mee ibi begi. De sika. Die de in atozo zowel na oso. Ook toen met ik mee ibi begi. En den die la swalo biwang. Ook toen met ik mee. En allen sterkte in deze donkere dagen. En verder wens ik jullie allen ook een fijne moederdag. Ja, de boon komt met mee. Mim ching. En de rest. Ja, en Sisa Matilda ook, heb ik ook gehoord. Wie tapt aan de hemel? Je naam moeder Santa. Je kondre moe kong. Je wani moe godor na grond tapu, soleki na hemel. Giwi tide, dan janyan fuwi. Giwi pardon, fuwi ogri, diwidu. Soleki wi tugi pardona den suma disidu wi ogri. No meki wi kong, na initesi. Mapulu wi, nada ogriwang bikasi ala kondre da for you and ala tranga nanga glory da for you tego amen. Ik heb dit lied meegenomen vanuit Suriname en ik ga het ook zingen, want ik had mijn moeder ook altijd om gevraagd die mego verbering abukel komita kijk maar hier.

0: moeder ook een fijne dag in heaven. Alla de mama die gueli bere de pichin die guafesi. Me wish dala een fijne moederdag in heaven. Dat was het, Lobby Brada Rufus.
1: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Take a day en geniet van extra. Ja. Dank je.
0: Gratangi.
1: Ja.
0: Gratangi.
1: Doei.
0: Amagi ma krakti. Bedankt,
1: ja.
0: Hè.
1: Ja, ja.
0: En so Lobby.
1: Da.
0: Bye bye.
1: Dat was Sisa Hortens. Volgens afspraak. Ik heb een uurtje. Minder dan een uurtje. Drie kwartier. Vandaag. Ik ga wat verzoekjes doen. En daarna nog een... hoop ik nog een gedicht voor te lezen. Ik heb wat hier. Maar we komen er niet aan toe om alles te doen. Dus, maar... ik doe mijn best. In elk geval... we gaan beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Ze heeft twee prachtige nummers aangevraagd. En even de jingle, de tune van vandaag.

Waar is ook bovenin de biologische moeder, de surrogaatmoeder, de peetmoeder, kweekmoeder, grootmoeders, artmoeders, mama Sranang en alle moeders rond de hele wereld. This is your day, enjoy it. Elke dag is moederdag hoor, maar vandaag wordt het wereldwijd belicht. En Adefano Udo.

0: straks iets voor de moeders die er niet meer zijn. Ja, die gedenken wij ook. In elk geval, we beginnen met de verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. Zoals ik al zei, is een vrouw die praat met muziek. Music that touches your heart. Als je niet veel wilt praten, weet je, dan laat je het muziek voor je doen. Alsjeblieft, voor alle moeders. En voor haarzelf ook. Zussen, oma's, everybody.
1: Never give up. This one right here is for my aunt, my sister.
0: Flowers for every mother.
1: Every mother in my family.

Dat waren de twee mooie verzoekjes van mevrouw Ellie Riedewald. En meneer Vrij, u hebt het allemaal gehoord. Die vraagt een nummer voor haar, voor, dan ga ik in de fout, voor zijn moeder. Mama Fafu Tide. Ik ga even een instrumental draaien, want ik heb het even in die... Nee. Ik heb hem al. Ja? Ik moest hem van mijn schijf halen. Ik draai niet graag van YouTube, hè? Weet je wel, reclame en dat soort dingen. In elk geval, hier is hij dan van Helen Meynals en Lou Masseso.

gevraagd door meneer Vrij. Moeder in hemel. Ik doe ook de felicitaties aan mevrouw Moni Bundel. Van harte gefeliciteerd.

Happy birthday aan alle jarigen vandaag. Ook mevrouw Connie Bundel. Ik heb hier een...

zelf moeder ben, probeer ik hetzelfde voor mijn kinderen te zijn. Maar mama, het is niet altijd even makkelijk zoals jij dat deed. Maar nu weet ik pas hoe zwaar u het hebt gehad met mij. Want er is niemand in de wereld zoals jij. Mama, jij bent mijn grote voorbeeld. En ik zal jou nooit vergeten. Want nu weet ik pas de betekenis van het lied. Tesuma habiwa mama. Pika one thing. Mi ben habi one true mama. En het bijbehorende lied is dit.

in het zometeen 10 tot 12 hebben wij het programma POZ Peggy op zondag. Roy is vandaag op afstand in Spanje. Hij luistert. Hey Roy, ook de groetjes aan jou. Namens mij, Peggy en ieder. En ook mevrouw Ellis. Ja? Yeah? Have a good time. En

hele mapje hoor. Je kan niet alles draaien. Maar in elk geval, hier is ook een moederdag nummer. De traditionele moederdag, zoals mama Nasibi Krosi en mama van Brian en mama van Max Neyman, Tessuma, Abiwa mama, zijn geweldige nummers, weet je wel. Maar ik heb voor gekozen vandaag, en we hebben ook in POZ moederdagnummers, dus dat belooft heel wat. Ik heb wat andere nummers, maar dus nummers met een boodschap in ook, hè? Ook andere ook, hoor.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder opgepakt. Bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouwen Mart. Aboe.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020-67-99-665. Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. 66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, goeiemorgen. Was Sweetie Sunday Monday 20, tijd voor ons programma POZ Peggy op zondag. Met Rufus en normaliter zou Roy hier moeten zitten in de studio. Maar die zit nu lekker op Mallorca, mooi weer. Dus Rufus, goeiemorgen.
1: Een heel goeiemorgen, Peggy. Wat zie je er zonnig uit met je... Met je roze pak.
0: Nou, ik zal je vertellen, Rufus. Deze pak heeft mijn moeder aangetrokken toen een nichtje van me ging trouwen. Dus ik dacht, nou, het is moederdag. Laat me een pakje van haar aantrekken. En hij past, dus.
1: Zoals men zegt, moeders moeten dochters hebben. Dat
0: zeker.
1: Dan kan je een, hoe zeg je dat? Dat je passen over.
0: Dus dat.
1: If na su, if na krosi, if na dat mama bel lobby, en feed me meteen.
0: Meteen, me weer gewoon.
1: Dan is mama tenminste dicht bij me.
0: Dus dat. En dat had ik ook niet naar de stomerij gebracht, dus het is dubbel dicht bij me. Maar goed, we zitten natuurlijk in het programma POZ. En het is vandaag voor veel vrouwen, met name de moeders, en een speciale dag. Een bijzondere dag, mag ik wel zeggen. De eerste officiële viering van Moederdag in Nederland vond plaats op rondom 20 mei 1926. Het is nu 10 mei geworden. Dus dit jaar bestaat Moederdag in Nederland 100 jaar. Je hebt alle landen die hebben, de meeste landen hebben ook andere dagen. Ik dacht dat België en Nederland en Suriname en Curaçao dezelfde dagen hadden. Vandaar dat deze Moederdag een bijzondere

0: je naam niet hebt gehoord, bel me in het tweede uur. Dan kan je me ook weer zeggen van, je bent me vergeten. En dan doen we het alsnog dunnetjes. Het eerste uur blijft ongewijzigd. We starten met uw horoscoop. Gevolgd door de maand verjaardagsgroet. Summa Friari Tide. Is speciaal voor de betalende leden van maart. En we gaan de verjaardaglijst van april doornemen. Want vorige maand zijn we natuurlijk abrupt uit de uitzending gebonjourd.
1: Ze zegt het goed, hè, met nadruk.
0: Maar we zijn niet boos. Maar goed, mensen belden natuurlijk en appten mij van ja, april, vouwakkerdangen april. We gaan het snel doornemen, hoor. Dus niet meer boos zijn. En ja, dan nemen we de actualiteiten door in het nieuws en social media. Gaf Rufus net een voorbeeld van een verklikker binnen de politie. En we eindigen het eerste uur met het nieuws uit Suriname. Het tweede uur hebben we gereserveerd voor u thuis. Vaak in het programma POZ zijn we met zoveel andere dingen bezig. Informatie die we willen brengen, waardoor er weinig tijd is. Maar dan mag u bellen, mag u zelf feliciteren, u mag uw moeder in het zonnetje zetten, je dochter die het zo goed doet met haar kids. En ja, dan sluiten we het dus af met het interactieve gedeelte 020-471-4291. We hebben in het tweede uur heel veel interviews. Heb ik gekregen via WhatsApp. Van mensen die moeders thuis of zichzelf in het zonnetje willen zetten. En ook aangeven wat het moederschap voor hun betekent. Nu daar zij moeders zijn. Dus dat gaan we via audio aan u doorgeven. Ondersteund door wat muziek. Ik heb het van ja, Amerika, Suriname, Nederland. Hebben mensen het doorgestuurd. Mensen die het hebben opgeschreven, heb ik gelezen. Roy heeft ook wat gedaan. Mm-hmm. Veel ook. Ook interviews gedaan met moeders. Dus dat allemaal in het tweede uur. Ben ik wat vergeten, Rufus? Nee, hè?
1: Tot nu toe niet.
0: Tot nu toe niet. Oké, dan heb ik genoeg gepraat. Laten we naar wat muziek gaan luisteren.

0: frustraties en irritaties met uw partner onder controle te houden. Het lijkt alsof u elke gelegenheid aangrijpt om met hem of haar te reden twisten. Uw gedrag kan een afknapper zijn. U zou moeten proberen uw boosheid onder controle te houden. In de liefde matcht u met de weegschaal, vriendschap met de steenbok en carrière met de steenbok. Weegschaal Libra, 23 september tot en met 22 oktober. Als u te dramatisch reageert, dan zult u grote teleurstellingen ervaren. U denkt gemakkelijk dat u het doel bent van vijandigheid. Probeer een positieve werkomgeving te creëren. In de liefde matcht u met de leeuw, vriendschap met de kreeft en carrière met de leeuw. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. U begint de dagen in een uitgelaten stemming en u geniet volop van het leven. U voelt positieve energie die u in staat stelt om ideeën en dromen eindelijk te verwezenlijken. Het is nu tijd om een lange reis te ondernemen en de wereld te gaan verkennen. In de liefde matcht u met de vissen, vriendschap met de leeuw en carrière met de ram. Booschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Zelfverzekerd, ontspannen en in een goed humeur. Je houdt iedereen tevreden en verwacht dat het romantisch goed gaat. Niets weerhoudt u ervan om nieuwe vrienden te maken. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Steenbok, Capricorn, 22 december tot en met 19 januari. U hebt nu de gelegenheid en de helderheid van geest voor slimme beslissingen. U voelt zich op uw gemak en kunt gewoon uzelf zijn. Het is een goed moment om een vrije dag of vakantie te nemen. In de liefde matcht u met de stier, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Waterman Aquarius, 20 januari tot en met 19 februari. Je zult geconfronteerd worden met situaties die je geduld tot het uiterste drijven. Het is belangrijk niet te twijfelen aan je eigen bekwaamheden. Problemen kom je uiteindelijk tegen, zodat je ervan kunt leren. In de liefde match je met de schorpioen, vriendschap met de kreeft en carrière met de boogschutter. Last but not least de vissen. Accepteer anderen zoals ze zijn. Probeer ze niet te veranderen. Of klaag niet als ze fouten maken of als je een meningsverschil hebt. De controle verliezen is nooit cool. En daarna kun je spijt krijgen van de dingen die je hebt gezegd. In de liefde matcht je met de steenbok. Vriendschap met de stier. En carrière met de steenbok.
1: Krachtige oproep tot samenwerking, innovatie en duurzame productie is de Agrarische Beurs officieel geopend. 3 dagen lang komen overheid, bedrijfsleven, banken en internationale partners samen om kansen binnen de sector te presenteren. Het evenement fungeert als

0: centraal. President Jennifer Simons benadrukt dat het land minder afhankelijk moet worden van import en meer lokaal moet produceren. Ook de economische diversificatie krijgt aandacht, zeker met de verwachte groei van de oliesector. De agrarische sector moet uitgroeien tot een stabiele tweede pijler van de economie, goed voor banen en duurzame groei. Extra kansen voor jongeren en stimulering van innovatie moet dat mogelijk maken. De beurs biedt intussen volop ruimte voor netwerken, kennisdeling en nieuwe samenwerkingen.
1: We moeten ervoor zorgen dat de grond die we hebben in de kustvlakte maximaal benut wordt. En het kan. Dus ik eindig hier ermee dat we alles eraan willen doen om de agrosector te versterken. Maar één ding wil ik niet doen. En dat is het bos kappen. Dat heeft geen zin. Laten we die kustvlakte daarvoor gebruiken. En dit massa op groot aan in gebruik ding. Verhuur het voor anderen. Neem 10% in een bedrijf of 15% voor je grond. Doe iets ermee als je zelf niet kan. Laat anderen het doen. Want dat is de grond die we hebben voor landbouw. En het is echt genoeg. Dus we bouwen samen aan een welvarend Suriname. Waar iedereen profiteert van vooruitgang en welvaart. Als we ook allemaal samenwerken.
2: De agrarische beurs onderstreept de urgentie en de kansen binnen de sector en moet uitgroeien tot de katalysator voor een brede structurele versterking van de landbouw in Suriname. De regering werkt aan opzet van een geïntegreerd welzijnsbeleid waarin mentale gezondheidszorg, suïcidepreventie, huiselijk geweld en middelengebruik gezamenlijk worden aangepakt. Centraal in deze aanpak staat de herintroductie van een nationale crisishulplijn en de versterking van samenwerking tussen verschillende instanties.
3: En ik moet zeggen, mijn complimenten ook aan Just Paul. Daar hebben we natuurlijk een hele goede samenwerking mee. Want er is ook een Nationale Raad voor Huiselijk Geweld. Het is heel breed. Ook daar gaan we proberen natuurlijk een meer geïntegreerd gedeelte van te maken. En daar moeten we eigenlijk komen. Want anders werken we langs elkaar heen. Terwijl we als we effort zetten dat het één geheel daarin wordt. Dat we het hele land kunnen bestrijken in een welzijnsnetwerk.
0: Volgens onderminister Rajdat Nanan Singh van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid is het doel om te komen tot één gestructureerd nationaal crisisteam dat snel en effectief kan inspelen op noodsituaties. Daarbij wordt voortgebouwd op eerdere ervaringen met crisisopvang, waarbij slachtoffers langdurige psychologische en psychiatrische begeleiding ontvingen. Een belangrijk onderdeel is de herlancering van de 114-hulplijn. Deze moderne hulplijn, bemand door getrainde consulenten, moet fungeren als eerste opvangpunt en de-escalatiecentrum voor urgente maatschappelijke problemen. De focus ligt op thema's zoals suïcidaliteit, huiselijk geweld en verslaving. Volgens Jatnanan Singh hangen deze problemen nauw samen en vragen ze om een integrale aanpak, gericht op preventie en vroege interventie.
3: Iemand die structureel het huiselijk geweld moet ervaren, kan er soms zo moedeloos van worden en kan geen of zoekt geen hulp op en die kan suïcidaal gaan worden. Zie daar alvast de drie punten waarom er logische keuze is gemaakt om die drie aspecten mee te nemen hierin. En dat gaan we doen met hele mooie programma's. Graag doe ik dat interdepartementaal. Mijn collega's van Sociale Zaken en Just Paul weten dat. Onderwijs weet dat ook. Dat ik ze ook allemaal betrek erbij. Dat we ook erover gaan discussiëren. De heer Koster van de buurtorganisaties weet dat. Omdat ik ook de buurtorganisaties straks ga starten met de religieuze groeperingen. Omdat ook die een bijzondere mooie bijdrage leveren. Om een stukje welzijnswerk en dat welzijnsdoelstelling te kunnen promoten, te kunnen bevorderen en positief te kunnen stimuleren.
2: En met deze aanpak wil de overheid bouwen aan een landelijk dekkend welzijnsnetwerk, zodat iedere burger op tijd de juiste hulp krijgt voordat problemen escaleren. Een van de pioniers van de Surinaamse televisiestichting STVS, André Stekkel, is vandaag ten grave gedragen. Zijn naaste familie herinnert Stekkel als een persoon die niet alleen passie en liefde had voor zijn werk en ook zijn hobby's. Tijdens de uitvaartplechtigheid werd zijn loopbaan als fotograaf onderstreept door een familielid.
4: Zijn liefde voor

0: zag je terug in alles wat hij deed. Nauwkeurig, creatief en altijd met trots. Daarnaast was André een zeer begaafde muzikant, een echte oude Pokémon. Hij stond vooral bekend als gitarist, maar kon ook fluit en piano goed bespelen.
1: In aanwezigheid van familie en naaste dierbaren vond de uitvaartceremonie plaats. Verschillende sprekers stonden stil bij zijn grote passie voor muziek en planten. André Stekkel heeft op donderdag 23 april het tijdelijke voor het eeuw.

0: Voorzitter Robbie Berenstein kondigt daarbij de herstart aan van een verplicht scholingstraject voor bestuursleden van aangesloten bonden.
1: En dat is de basis toch van het werk. Onze ervaring is dat het kracht geeft op verschillende niveaus. Toch? Weet u wat het betekent als iedereen uit een vakcentraal, uit één mond praat? Ja, uit één mond praat. En wie zegt dat zo, dat is dat zo, dat is dat zo. Dat kan alleen maar scholen.
2: Volgens C47-voorzitter Robbie Berenstein bestaat er een onterecht beeld over de vakbonden, vooral door gebrek aan informatie. Hij benadrukt dat er hard wordt gewerkt aan betere arbeidsomstandigheden en dat de communicatie richting leden en samenleving wordt versterkt. Ook de kredietoperatie van C47, die nog relatief onbekend is, krijgt een nieuwe impuls en zal actiever worden gepromoot. De boodschap van Berenstein is duidelijk.
1: Als vakbonden hebben ontiegelijk hard gewerkt. We werken nog steeds hard om de situaties van werknemers te verbeteren. En Rokomanen, laat me dit zeggen. Wij zeggen aan alle Rokomanen.
0: Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Mike Noor Salim, ontkent met klem dat er contracten bestaan tussen de regering en Mennonieten. Volgens hem zijn de berichten hierover onjuist. De discussie leidde recent opnieuw op na beweringen vanuit verschillende maatschappelijke groepen dat er wel degelijk afspraken zouden zijn gemaakt.
3: Het ministerie bezit landbouwarealen. Wie ook wat wil doen, gaat volgens de set of rules werken. Er zijn regels die te maken hebben met milieu, regels die te maken hebben met de gemeenschap, regels die te maken hebben met verblijf hier. En iedereen moet zich daaraan vasthouden. Als je nou Mennoniet bent, als je nou Cubaan bent, nou, het ministerie geeft geen arbeidsvergunningen, geeft geen verblijfsvergunningen. Dus dat moet elders gevraagd worden. Maar voor nu hebben wij geen
2: Volgens minister Mike Noor Salim verblijven er al geruime tijd Mennonieten in Suriname, waar zij actief zijn in landbouw en bijdragen aan de ontwikkeling van de agrarische sector. Internationaal staan deze gemeenschappen bekend om hun efficiëntie en grootschalige productiemethoden, van voornamelijk maïs en soja en veeteelt. Tegelijkertijd is er ook kritiek omdat Mennonitische landbouwactiviteiten in verband worden gebracht met grootschalige ontbossing voor landbouwdoeleinden. In Suriname wordt hun aanwezigheid gezien als een kans om de voedselproductie te verhogen en afhankelijkheid van import te verminderen. Tegelijkertijd benadrukt de minister dat het behoud van het bos voor de regering hoogste prioriteit blijft.
3: Dus zonder nu even een waardeoordeel over te vellen over wat men ergens anders heeft gedaan. Wij zullen waken, zoals de president heeft gezegd, de vice-president, dat onze milieuregels, dat we daaraan vasthouden. Voor alle ondernemingen boven de 100 hectare is er een milieustudie vereist. Dus wie ook wat aan groot landbouw wil doen, die gaat die stappen moeten aflopen.
0: Mennonieten uit Belize hebben de afgelopen jaren minstens 6 keer Suriname bezocht om duizenden hectare land te inspecteren.

stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. U bent perfect uitgerust voor uw kritische en uw inschikkelijkheid staan deze dagen onder druk. Als u de overhand hebt bij discussies, zorg dan dat u niet arrogant en laatdunkend overkomt. In de liefde matcht u met de steenbok, vriendschap met de tweelingen en carrière met de boogschutter. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. U bent perfect uitgerust voor uw huidige relatie of indien u vrijgezel bent om potentiële nieuwe romans. U bent in staat om elke situatie met betrekking tot uw liefdesleven het hoofd te bieden. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de schorpioen en carrière met de schorpioen. Tweelingen, Gemini, 21 mei tot en met 20 juni. Wees voorbereid op een tijd van tintelende sensaties die een voorbode zijn dat er binnenkort iets goeds gaat gebeuren. Carpe diem, pluk de dag. In de liefde matcht u met de maagd, vriendschap met de vissen en carrière met de leeuw. Kreeft, Cancer, 21 juni tot en met 22 juli. Breng geen werk van, zoek ontspanning en plezier door elkaar een aangename massage te geven. In de liefde matcht u met de tweelingen, vriendschap met de ram en carrière met de schorpioen. Leo, 23 juli tot en met 22 augustus. Bereid jezelf voor op iets speciaals, aangezien degene om je heen gefascineerd zullen zijn door je spontaniteit. Als jij nieuwe projecten op de rit wil krijgen, zul je geen tekort hebben aan bereidwilligen en aanhangers. In de liefde match je met de tweelingen, vriendschap met de kreeft en carrière met de schorpioen. Maagd, Virgo, 24 augustus tot en met 22 september. Het is moeilijk voor u om uw schaal Libra, 23 september tot en met 22 oktober. Als u te dramatisch reageert, dan zult u grote teleurstellingen ervaren. U denkt gemakkelijk dat u het doel bent van vijandigheid. Probeer een positieve werkomgeving te creëren. Degene die toegeeft, is zelden de zwakste. In de liefde matcht u met de leeuw, vriendschap met de kreeft en carrière met de leeuw. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. U begint de dagen in een uitgelaten stemming en u geniet volop van het leven. U voelt positieve energie die u in staat stelt om ideeën en dromen eindelijk te verwezenlijken. Het is nu tijd om een lange reis te ondernemen en de wereld te gaan verkennen. In de liefde matcht u met de vissen, vriendschap met de leeuw en carrière met de ram. Boogschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Zelfverzekerd, ontspannen en in een goed humeur. Je houdt iedereen tevreden en verwacht dat het romantisch goed gaat. Niets weerhoudt u ervan om nieuwe vrienden te maken. In de liefde matcht u met de ram, vriendschap met de leeuw en carrière met de tweelingen. Steenbok, Capricorn, 22 december tot en met 19 januari. U hebt nu de gelegenheid en de helderheid van geest voor slimme beslissingen.

bestuur en carrière met de steenbok. Last but not least de vissen. Accepteer anderen zoals ze zijn. Probeer ze niet te veranderen. Of klaag niet als ze fouten maken of als je een meningsverschil hebt. De controle verliezen is nooit cool. En daarna kun je spijt krijgen van de dingen die je hebt gezegd. In de liefde match je met de steenbok. Vriendschap met de stier. En carrière met de steenbok. En dit was uw horoscoop. Uw geluksmomentje luidt als volgt. Geluk vermenigvuldigt zich als we het met anderen delen. Ja, dat was uw horoscoop. We gaan over naar het verjaardagsmomentje. Ik neem die van april door en dan in de tweede uur dan gaan we die van mei doornemen. Rufus, heb je muziekje voor ons voor de verjaardag?

0: verjaardag. Even kijken hoor. Ja, we gaan even de verjaardaglijst doornemen. We hebben gehad de heer R. Balker, was 21 april jarig, deelt zijn dag samen met mevrouw R. Munslag. Vervolgens 3 april was jarig mevrouw D. Bergmans, deelt haar dag samen met mevrouw Dalglish. 22 april mevrouw L. Bleek. 29 april mevrouw A. Botsen. 4 april de heer A. Veller. En 18 april meneer of mevrouw L. Farinum. Heb je nog een muziekje?
1: Ja.
0: Ja, dan vervolgen we de lijst van april. 7 april mevrouw A. Groenhart. 11 april.

met 10 redoet. Op zaterdag 30 mei is jarig mevrouw J. Persson. Op zondag 31 mei is jarig de heer of mevrouw E. Durham. En dan heb ik drie collega's. Vorige week dus was jarig collega Roy Vient. En op woensdag 20 mei is jarig Guus Geurts. En op dinsdag 26 mei is jarig Raoul Wels. Danawa, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera, hoera.

0: Ja, maar ja, ik zou denken dat Peggy jarig is. Maar ja, heeft misschien nog een vallig mooi boeket, ja, zo. Ja? Peggy, waar was je pipipoer dat je in de zaal hebt van het kind, zo?
1: Even, no? Dat is...
0: Ja.
1: Even kijken, wie weer aan bril, even.
0: Nee.
1: Bedankt voor alles, fijne moederdag, liefst Dionne Reemak. Dat heb ik van haar gehad. Dat is heel, heel, heel leuk. En ik weet dat Dionne op vakantie is, maar, dus ze heeft het door een courier laten brengen.
0: Maar ik heb je live, hè, Peggy? Dus.
1: Ik dacht dat we al uit de uitzending waren.
0: No, no, no, go.
1: Ik ben even gesloten.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg.

0: Ontdek je plek. En vind je kracht.
1: Mart. Radio voor, door en met u.
2: Abrog Group of Companies NV, bestaande uit Abrog Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abrog Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abrog Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgeho en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
3: De 9e editie van de Nax Iconenkalender is uit. En deze kalender bevat het verhaal van 12 bijzondere Surinamers die op hun eigen wijze hun bijzondere bijdrage hebben geleverd of leveren aan de Surinaamse Bromkidjari. We hebben het over iconen als Eddie Snijders, André Loor, Ronald Kolff, Nita Ramcharan en vele anderen. Steun het werk van de organisatie voor gemeenschapswerk Nax en koop een kalender voor 400 SRD bij Nax aan de Thompsonstraat, Vaco of

0: In Amsterdam en Rotterdam kunt u uw iconenkalender halen voor maar €15. Deze iconenkalender na Yusani, na Misani, na Walasani.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat nummer 27 tot 9. Potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapo korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boy futant Eugenie talk. We here if you want sharing, wearing it, buying, maybe you want it. Yeah, me go moi keti thing. Wa yesi linga. Ja, juwelier Wiering aan de Ferdinand Bolstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020 671 1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering. Toujours, toujours, na wie reisbureau Capricio Stoers. Is dat pa dit ook? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jari, anno 10 jari, na 310 jari, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grondtapa loontu. Dat wantaki de ma abiro komakana na ANVR na IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati. Fuzet ju opolanyi free. Gwa para maribo. Na kande. Isa fasande. Trasef grondtapa loontu. Ook toe kan naar Kuan Konkru T 020-67-37-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u op op bije munde manting, ja? Ajuru, to de roko, dri de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving.

0: natuurlijk superheerlijk Surinaams eten? Welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden.
1: Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam-Nederland is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan.
2: Dit is Mart. Al langer dan
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Het is inmiddels 11:11 en u luistert nog steeds naar het programma POZ, Peggy op zondag met Rufus en Roy. Roy, zoals gezegd, zit in Mallorca, maar die heeft zijn gedeelte op audio, dus daar gaan we straks naar luisteren. Zoals beloofd is dit het uurtje speciaal voor de moeders en verzorgers, met veel muziek en audio's van moeders die vertellen wat het moederschap voor ze betekent. Ik heb net een hele mooie bos bloemen ontvangen. Vorig jaar ben ik ook verrast geweest, hè Rufus?
1: Ja, ja, ja.
0: Toen was Daisy in de studio. En het is een bosje van Dionne Remak. En Dionne, nogmaals bedankt. Sosolobby, dankjewel.

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag.

0: Moederschap is een avontuur dat niemand kan voorbereiden en waarbij het belangrijk is om te onthouden dat je naast moeder ook nog steeds mens bent. Ik feliciteer elke vrouw met deze speciale dag, zij die gebaard hebben of niet, maar een belangrijke rol vervullen in het opvoeden van kinderen.
1: Vandaag is een bijzondere dag. Ze noemen het Moederdag. Bij deze wil ik alle lieve moeders en ook de stoute moeders een bijzondere dag toewensen. Want ook stoute moeders zijn door een moeder uit liefde op de wereld gezet. Ik heb de gelegenheid en kans gehad om een jaar lang voor mijn 95-jarige moeder te gaan zorgen, mantelzorgen. Het was de moeite waard. Dus als moeder iets fout zegt of wat dan ook, accepteer het maar in stilte. Ik wens jullie allemaal een geweldige dag. Geniet ervan op eigen wijze, maar maak gebruik van de dag. Namens de familie Milan Hofman, meer bekend als Carla. Succes allemaal en gaan jullie ervoor.

0: Ik ben Laverna, afkomstig uit Aruba. Moederdag betekent voor mij liefde, waardering en invloed van moeders op de samenleving. Veel moeders zeggen dat het elke dag moederdag is.
1: Gramorgo, gramorgo. Vandaag een speciale moederdanswens namens een moeder voor de moeders. Een hele fijne moederdag. Moeder, alle lobby's, alle brasa's en alle blessings voor alle lieve mama over de hele wereld. Lobby, bossie en brasa.

0: Vandaag, 10 mei, is het moederdag. Ik zelf zit in Mallorca. Maar dat mag niet nalaten om toch wat over moederdag te zeggen. Mijn moeder als zodanig vond moederdag eigenlijk niks. Want ze zei, dat is een commercieel feest. En dat zal misschien ook wel zo zijn. Maar wat belangrijk is namelijk, dat moederdag is eigenlijk elke dag. Ouders, dus moeders, moeten ontzettend veel doorstaan. Je hebt dan 9 maanden ook zo'n kind in je buik. Het kind je bevalt. En dan moet maar blijken als al de liefde, alle inspanning, alle pijn en moeite, ook als het kind opgroeit, de moeite waard is. En dat weet je nooit, want zolang je ouder bent of moeder bent, heb je de verantwoordelijkheid en de zorg van die kinderen, ook hoe oud ze worden. Tenminste, je zou zeggen, als ze volwassen zijn, kan je ze als ouder loslaten. Maar mijn ervaring, ook met mijn eigen ouders, was altijd toch wel dat ze heel erg betrokken waren bij ons. En dat ze niet ons voorschreven wat ze moesten doen, maar als er wat was met mij, mijn broer of mijn zusters, was er toch wel zorg. Ook toen mijn ouders, mijn moeder, kleinkinderen kregen, was er zo sprake van zorg. Dus als moeder heb je hele leven zorg. En ik moet zeggen, als ik kijk naar de meeste moeders die ik ken, die hebben het fantastisch gedaan. De mensen, wat ik wil zeggen is dit, ze hebben hun best gedaan. En ik weet, het leven is niet zo makkelijk. Maar die moeders hebben soms ook het niet makkelijk. Dan heeft hun man of hun vriend heeft ze wel of niet verlaten. En soms hebben ze wel een goede man. Maar heeft die man weinig inkomen, moeten zij dat ook aanvullen. Dan heb je... Die kinderen willen ook merkkleren. Die kinderen willen naar feesten. Die kinderen willen van alles. Dus voor die moeders die dan alles willen doen voor hun kinderen, ja, dat valt allemaal niet mee. Zeker in deze economische tijden. En toch proberen de moeders elke dag. Ik ken moeders, al hadden ze zelf dan niet te eten, gaf ze dat aan de kinderen. Nou, dus moeder zijn is een heel bijzondere iets. Dus ik wens alle moeders... vandaag, 10 mei 2026, een fijne en goede moederdag toe. En aan alle kinderen wil ik zeggen van, wat je moeder ook heeft gedaan, wat er ook gebeurd is en hoe dan ook, vergeet niet dat zij uiteindelijk de zeg maar de 14, 15 jaar van je leven wel voor je heeft gezorgd en vaak nog heel lang. Dus vergeet niet dat zij er was toen je poepte, toen je huilde, toen je verdrietig was, toen je blij was. Je moeder was er altijd. Beste moeders, dit was Roy Carter voor POZ op zondag 10 mei 2026. Het gaat u goed.
1: Aisha zegt het volgende over Moederdag. Moederdag, dan moet ik ook aan mijn eigen moeder denken. Die zei, Moederdag is iedere dag. En dat ervaar ik nu zelf ook zo. Moederdag is voor mij niet 1 dag per jaar, maar iets wat voortdurend beweegt. Moederdag is elke dag aanwezig zijn, blijven praten, grenzen stellen, zonder meteen te straffen. Dat is geen makkelijke weg, zeker niet met puberende dochters. Moederschap is niet alleen geven, maar ook ontvangen. Die energie en liefde die je terugkrijgt van je dochters, hoe klein of groot, soms ook maakt het wederkerig. Tegelijkertijd vraagt het veel alertheid van je. En dat kan best uitputtend zijn. Het is logisch dat het soms voelt als balanceren tussen loslaten en vasthouden. Moederdag is voor mij niet zozeer in het vieren zelf.

Maar in even bewust stilstaan bij dat proces. Hoe je groeit samen met je dochters. Hoe je het telkens opnieuw probeert. En hoe die band zich ontwikkelt. Niet perfect, wel echt.

0: Well, when he finished reading, he had great big old tears in his eyes. And he looked up at her standing there and said, Mom, I sure do love you. And then he took the pen and in great big letters, he wrote, paid in full.
1: Bij Moederdag denk ik altijd aan mijn moeder die niet meer in het leven is. Ik ben altijd verdrietig op Moederdag. Omdat ik altijd aan haar denk. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen. Omdat ik heel veel contact met mijn moeder had. Ik belde haar elke dag. Zodat ik in problemen zat, belde ik mijn moeder op. En dan nam ik het altijd mee wat ze me zei. En dat lukte wel. Maar dat ik nu moeder ben, probeer ik het ook aan mijn kinderen door te geven. Mijn kinderen te leren om op het rechte pad te blijven. En dat vind ik fijn. En mijn kinderen waarderen mij zoals ik hun ook waardeer. Dat is het. Dat vind ik van Moederdag. Meer niet.

0: voor 12. Ik hoop dat u genoten heeft van deze moederdaguurtje, van dit moederdaguurtje. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. Ik groet u en wens u nog een mooie moederdag. Bedankt voor het luisteren en tot zondag 14 juni. Dan zijn wij er weer met een nieuwe uitzending van Peggy op zondag POZ met Rufus en Roy, de voltallige kroet erbij. Rufus, nog een fijne moederdag voor jou, hè?
1: Ja, ik ga naar moeder zo meteen. De rest mij ook hetzelfde u te wensen. Een fijne moederdag aan alle vrouwen, todo el mundo, gehele wereld. We gaan afsluiten nu met een nummer. That's what the pain taught me. Luistert u naar mooie muziek, ja? Tot de volgende keer. Adios.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg.

0: Deel Zuidoost. Luister, luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister, Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Goedemiddag, luisteraars en welkom bij Radio BTA. Ik zou eerder zeggen Radio BTS, belastingtoeslagenschandaal. En we heten u van harte welkom bij dit programma. Wij hebben straks om over 10 minuten een telefonische gast in de persoon van niemand anders dan de heer Erwin Ment, coach. En we gaan hem dus een aantal zaken. We gaan een aantal zaken bespreken met hem als het gaat om de manier waarop Ontdek Je Plekje gemeend heeft om om te gaan met slachtoffers die te maken hebben met deze belastingtoeslagenschandaal. En ik ben natuurlijk niet alleen op deze middag. Ik ben met Naomi Belgrave. En ik heet er ook van harte welkom in deze uitzending. Naomi, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: En welkom.
2: Goedemiddag, luisteraars. Ik heet iedereen welkom op deze moederdag. En vanuit Stichting Ontdek Je Plek willen we alle moeders een fijne moederdag toewensen.
1: Oké. Misschien is er nog iets wat je te melden hebt, ook met name als het gaat om het tweede uur, of heb je de nodige boodschappen?
2: Ja, in het tweede uur, we gaan zo dadelijk met Erwin Min aan de gang. En in het tweede uur zal ik het een en ander informatie delen over Stichting Ontdek Je Plek, wat we allemaal al hebben gedaan en wat er nog gaat komen aan activiteiten en alles.
1: Oké. Heb je nog nieuwtjes voor de luisteraars op deze ochtend? Is er een actualiteit die je met ons wil delen?
2: Op dit moment even niet.

0: lening, want ik mag het toch zo verwoorden. In het kader daarvan dan hebben we straks in het tweede uur inhoudelijk informatie als het gaat om de diensten die vanuit de Jan Eversenstraat ook zullen worden verleend aan de doelgroep waarvoor ontdekkingsplekken, zeg maar, de zaken voor ontwikkeld die de belangen van die doelgroep kunnen behartigen.
1: Helemaal correct.
0: Dus dat hebben we in het tweede uur in een gesprek met mevrouw Beryl Steinbach. Heb ik dat goed?
1: Nee, helaas kan mevrouw Steinbach in het tweede uur... Ja, of we moeten even kijken of we daar even kunnen bellen. Maar ze is nu onderweg naar de Jan Eversenstraat. Om even nog het een en ander rond te breien, zeg maar. Nee, dus het is allemaal hard werken. Maar uiteindelijk zitten we dan wel in een fantastisch ingericht pand. Waar we dus...

gezet. Namens Ontdek Je Plek wens ik jullie een hele, hele fijne moederdag. En natuurlijk voor de mensen waarvan ze nog steeds nog op zoek zijn naar hoe het gaat met hun kinderen. En ook op zoek zijn naar de bank te bouwen. Vooral die moeders wensen we heel veel kracht, heel veel sterkte namens Ontdek Je Plek. We gaan naar een speciaal nummer. Speciaal voor alle moeders.

0: Ja, luisteraars, het
1: is zover. We hebben ondergeknopperd de heer Erwin Ment. En met hem gaan we dus in gesprek. We zeggen een hele goede middag. Is dat de heer Erwin Ment?
2: Goedemiddag, Glenn.
1: Hey, goedemiddag, Erwin. Fafiu.
2: Niet hè? Een fijne moederdag aan jullie allemaal daar. Oude collega's. Toen ik je weer sprak na lange tijd, besefte ik me ineens weer dat ooit eens mijn mooie radiocarrière, wat ik een aantal jaren gedaan heb, bij jullie begon. Mijn allereerste keer uitzending mogen maken was omdat Norman me vroeg om het een keer te doen. Ik ben hem zo dankbaar nog steeds en ik vergeet het nooit meer. Dus het is heel fijn om weer eens een keer zo live binnen te zijn bij Mark.
1: Ja, nee, ik kijk naar mijn technicus, want vaak hoor ik mensen zeggen dat de mensen die inbellen heel zacht overkomen. Maar ik hoor je ook heel slecht, want het zal hier liggen aan mijn headphone misschien. Maar
2: ik hoor je inderdaad ook zelf heel ver op de achtergrond.
1: Je hoort me ver op de achtergrond. Ja, ja. Dus ik denk dat mijn microfoon ook niet echt goed en ik hoorde mezelf ook heel slecht. Maar ja. Oké, het wordt een beetje beter nu, denk ik. Ja, Erwin. Nee, ik denk ook aan de periode. Het was de Tweede Zwelingstraat.
2: Ja,
1: waar je actief was als ex-collega. En ja, goede aanwinst van Maart. Maar helaas, je was heel snel weer weg.
2: Ja, vertrokken naar Rotterdam.
1: Helaas, helaas. We hadden echt een hele goede aaier. En je was natuurlijk ook een hele fijne collega.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja. Erwin, we gaan het hebben over jouw expertise, de kennis. Misschien is het goed om de mensen thuis, want je bent intussen ondernemer.
2: Ja.
1: Kan je de mensen thuis vertellen wie is Erwin Ment?
2: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Erwin Ment. Ik ben 48 jaar. Vader van 4 kinderen. Inmiddels ook opa van een prachtig kleinkind. En ik woon en werk in Rotterdam als healing coach. Ik help gezinnen, dus met gezinstherapie, met relatietherapie en ik doe 1-op-1. Mijn werkveld, mijn werkgebied is de mentale gezondheid. En waar je naar de dokter gaat om te kijken of je fysiek in orde bent, help ik mensen die wat meer struggelen met hoofdzaken, met emoties, met zielverwante zaken en dus ook trauma gerelateerde zaken. En ik heb een praktijk in Rotterdam waar ik dus met heel wat mooie zielen dit werk mag doen. En dat doe ik al bij elkaar zo'n kleine 15 tot 20 jaar. Het begon al eigenlijk in de begincarrière van mijn journalistieke tijd. Waaronder onder andere het radio maken, ook bij jullie en later in Rotterdam ook. En daar ben ik mee doorgegaan. En op een

0: Nou, wat ik natuurlijk en wat de meesten van ons wel of persoonlijk hebben meegemaakt of wel van gehoord hebben, is dat er ergens tussen 2005 en 2019 volgens mij waren er tienduizenden gezinnen die plots duizenden euro's in schuld kwamen vanwege dramatische gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de Belastingdienst. Nou, dat was één grote financiële chaos. En waar het eigenlijk toe geleid heeft, zeker bij een bepaalde groep binnen de gemeenschap, dat het heel veel chronische stress heeft opgeleverd. Probeer je voor te stellen dat wanneer jij aangeslagen wordt, in dit geval dan voor een toeslag die je dan wel of niet zou hebben aangevraagd en dat terecht of onterecht was, maar waar jij dan voor beschuldigd werd, kregen heel veel mensen binnen de gemeenschap het idee dat ze fout waren, want zo werden ze bestempeld. En probeer je de stress voor te stellen die daarbij meegaat. En probeer dan weer de stress voor te stellen die dat heeft en de impact die dat heeft op gezinnen. Binnen gezinnen, je had ook één oude gezinnen, maar ook twee ouders gezinnen. Mensen die het ook al wat moeilijker hadden, niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Die dan heel veel last hadden daarvan. De schaamte die eruit voortkomt. De breuk van vertrouwen met de overheid bijvoorbeeld, maar ook binnen gezinnen zelf. Want als jij niet je hoofd boven water kan houden omdat je ineens plotseling heel veel financiële zorgen hebt, dan kan het een doorwerking hebben op jouw taken en verantwoordelijkheid als ouder. En daarom heb je ook van die gekke verhalen gehoord later over uiteenzetting. Of uithuiszetting bedoel ik, excuus. Waar je merkte dat het zelfs zo ver ging dat mensen het hoofd niet meer boven water konden houden. En de stress, de spanning, de druk ook invloed had op je zorgtaak. En je kon gewoon niet meer de juiste vaderlijke of moederlijke taken doen in huis. En dan kwam ineens jeugdzorg erbij kijken. En daarom heb je daar heel veel ellende van gekregen. En het is echt een hele kwalijke zaak wat er toen gebeurd is. En in mijn werk kreeg ik dan te maken met mensen die dus nu achteraf, want redelijk veel wordt nu weer rechtgetrokken, maar die mentale slijtage, die impact is dermate groot dat we daar nog steeds van moeten herstellen. En vandaar dat mijn werk ook zit op herstel, verbinding en echt kijken hoe de mentale doorwerking je nu weer aan het werk zet om te werken aan jezelf. En dat moeten we als gezin doen. En daar zit mijn werk. Maar het was wel echt een pittige periode. En nu nog steeds voor heel wat mensen en gezinnen.
1: Ja, als we kijken naar de rol van de stichting Ontdek je plek, waarmee je ook een samenwerkingsrelatie hebt.
0: Ja.
1: Hoe kijk je naar de rol die Ontdek je plek daarin speelt als het gaat om dat stukje hulpverlening?
0: Cruciaal. Het Ontdek je plek is als stichting een belangrijke motor om allereerst de gezinnen op te sporen, te vinden, maar ook om gevonden te worden. Want voor veel gezinnen is het vaak een hoge drempel om überhaupt toe te geven of te erkennen dat ze onderdeel zijn van dit schandaal. En het heeft alles te maken met identiteit. Je wil niet gelinkt zijn aan een schandaal, want je ontleent dan vaak, en dat is wat mensen natuurlijk doen, je identiteit eraan. Dus je wil daar niets mee te maken hebben. Dus om dat überhaupt toe te geven is al een hele grote stap. Dus het is belangrijk dat een stichting zoals Ontdek je plek er is, waar je niet veroordeeld wordt aan de voorkant, maar dat je als mens gezien wordt en als gezin gezien wordt in wat je nodig hebt. En wat je is overkomen en wat dat heeft betekend. In plaats van de stempel, je bent zo één die slachtoffer is geworden. Nee, ik zeg ook, de manier waarop ik ernaar kijk, we hebben niet te maken hier met gebroken gezinnen. We hebben te maken met gewonde gezinnen. En op die manier moeten we ernaar gaan kijken. En daar is een stukje heling en verwerking en herstel nodig.
1: Ja, je praat niet over dus gebroken, maar gewonde gezinnen. Waarom maak je dat onderscheid, als ik vraag
0: me? Ja, omdat ik het belangrijk vind om mensen te empoweren.
1: Mm-hmm.
0: En het moment dat je tegen iemand zegt, in mijn werkveld is dat heel belangrijk, veiligheid is heel belangrijk. Het moment dat je tegen iemand zegt, denk aan een kind. Je zou tegen een kind zeggen, je bent gebroken. Het moment dat je gebroken zegt, dat betekent dat je, net als een vaas die breekt en je hebt alleen de scherven, dat je het gevoel hebt voor de rest van je leven dat je gelijmd bent. Dat je niet heel bent. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat ons als mensen overkomt ons dingen. En dat is heel impactvol. En dat kan een doorwerking hebben op je psyche. Maar het betekent niet dat er geen kansen zijn voor herstel.
1: Ja.
0: En het begint bij de taal. Het begint bij wat we daarover zeggen. Het begint bij wat we mensen daarover vertellen.
1: Die enigszins patronen hebben als het gaat om

0: zeg maar, dat wat mensen kan verwonden met betrekking tot dit schandaal. Zie je daarin patronen waarvan je zegt van die sporen moeten mensen goed in de gaten houden? Als het gaat om de patronen die die sporen hebben achtergelaten.
1: Ja, een paar hele opvallende patronen zijn die helaas een doorwerking zijn van deze hele affaire. Is wat ik al eerder zei, is die stress. Dat is echt chronische stress. Wat kan leiden tot overspannenheid. Wat kan leiden tot een manier dat je het gevoel hebt dat je alle controle kwijt bent. Het heeft ook op je zelfbeschikking effect en invloed. Alle gevoelens die je hebt van zekerheid, daar is het een aanslag op. Omdat je bestempeld bent, je bent benadeeld en je hebt jezelf daarmee geïdentificeerd. Dus wat je krijgt bij heel veel gezinnen, en zeker bij ouders, is dat ze dan in de overlevingsstand gaan. En die financiële druk, en dan ook nog de maatschappelijke druk, dus wat wij ervan vinden en hoe we ernaar kijken, maakt dat je dan prikkelbaarder wordt. Je hebt wat meer moeite met structuur. En soms treed je dan ook verwaarlozing op. Je verwaarloos jezelf. En in het ergste geval verwaarloos je ook nog je dierbaren, je kinderen. Ja, en dan krijg je heel veel escalatie. Dan krijg je een relatie die uit elkaar vallen. Vaders en moeders die het niet meer samen kunnen vinden en die dan met elkaar in conflict raken. Huwelijken die stranden. Er zit zoveel druk hierop. Dus de impact van wat hier gebeurd is met deze affaire, het valt niet te onderschatten. Het is heel groot.
0: Ja, en toch ben ik ook heel erg nieuwsgierig. We hebben al een aantal uitzendingen gemaakt en we kregen wat informatie her en der, waarvan mensen zeiden van, er is een hele grote doelgroep waarvan 75% bestaat uit de mensen van Surinaamse komaf die hiermee te maken hebben gehad. En ik vroeg me ook af, stel je zou behoren tot die groep, als het gaat om de mensen met een Surinaamse achtergrond. Je woont in dit land en dit overkomt je. Hoe veilig kan je als mens, die behoort tot een andere doelgroep, hoe veilig kan je nog voelen in deze maatschappij? En als dat gevoel van veiligheid gaat knagen aan jou, hoe kijk jij naar de mensen?

zien dat dit vaak mensen betreft die sowieso al niet zo heel veel met innerlijk werk of met mentaal werk bezig zijn geweest. Die al veel langer meer aan het overleven waren en gewoon heel sterk moesten zijn. En altijd moesten komen opdagen, altijd hard werken, nooit ontspanning. Voor die groep is het gewoon veel zwaarder. Kijk, als je al wat meer werk hebt gedaan aan jezelf, als je veel beter weet wie je bent, dan kan zoiets je wel overkomen. Maar dan heb je genoeg stamina, heb je genoeg weerbaarheid om dan weer sneller weer terug te stappen in de maatschappij en je plek te claimen. Maar heb je dat niet, dan word je al veel sneller een slachtoffer van het systeem. En dan voel je je ook langer een slachtoffer. En dan is het veel moeilijker om eruit te komen. Ja, en die groep heeft extra hulp nodig. En ik denk dat vooral voor die groep is wat we doen met Ontdek Je Plek heel belangrijk. Ze moeten gezien worden, want ze hebben misschien niet zelf de tools om het werk te doen. Ik heb de kans gehad om dit werk te doen. Er waren mensen in mijn omgeving die hebben mij laten zien van het is oké.

0: Die stellen we ook in de gelegenheid. En we zeggen een hele goede middag. Wees welkom in de uitzending.
1: Ook een goede middag toegewenst, heer Glenn.
0: Goedemiddag, meneer Banansi.
1: En ook aan jouw gast daar, zo Naomi.
0: Ja, dat is mijn medepresentatrice.
1: Medepresentatrice.
0: Ja.
1: En ik wens er een goede moederdag toe.
2: Dank u wel, dank u wel.
1: En wie is de meneer op afstand?
0: Dat is de heer Erwin Ment.
1: Oké, meneer Erwin Ment. Ik ga u een vraag stellen als u even meeluistert. En dat is namelijk, kunt u me uitleggen hoe de mensen verzeild zijn geraakt in de toeslagenaffaire? Ik ga het met een voorbeeld aangeven van mijn zijde. Een ervaring die ik heb meegemaakt. Ik heb een bankrekening, internet gebeuren. En op een gegeven moment zag ik 3000 gestort op de rekening. Maar ik wist niet waar die vandaan kwam. Als ik een beetje hebzuchtig was, dan zou ik het gebruikt hebben. Maar ik heb hem gelaten. En na ongeveer een half jaar tot 8 maanden werd er met mij weer contact opgenomen. Hé, hey, meneer Banansi, we hebben verkeerd een sombedrag gestort daar bij u op de rekening. Wilt u ervoor zorgen dat we het weer terugkrijgen? Ik heb ze niet gezegd, maar ik heb één ding gezegd. Ik heb het gebruikt. Ze zeggen, oké, dan kunnen we een regeling treffen om het stapsvoets weer terug te betalen. Oké, ik heb gezegd, is goed. Hoe dan? Hebben ze uitgelegd. Maar uiteindelijk heb ik het heel bedrag dat ik...

uitzending zaten. Ondanks het feit dat we dus al een reeks programma's gemaakt hebben, zijn er toch een paar mensen die nog niet helemaal doorhebben wat er is gebeurd met mensen hier in dit land. En misschien moeten we de tijd nemen in het volgende uur om stapvoets

het systeem is door mensen gemaakt, maar uiteindelijk zijn wij mensen verantwoordelijk voor onze eigen daden. En is het systeem dat ook door mensen gemaakt is, ook iets wat verantwoordelijk is voor de mensen die ze maken. En hier wordt het heel grijs. Want waar ligt dan fout, is wat is vaak de vraag die we stellen. En ik denk zelf persoonlijk, als je het mij vraagt, dat we ons niet moeten richten op wie of wat is er fout. Maar wat gebeurt er en waarom doen we het en hoe kunnen we het anders doen? En wie heeft daar de verantwoordelijkheid voor? En in het voorbeeld van meneer, ja, je kan het op zoveel manieren bekijken. Als er geld binnenkomt en jij gaat je afvragen, is dit mijn geld? Heb ik ervoor gewerkt? Heb ik iets gespaard? Heb ik geld apart gezet? Krijg ik iets terug wat ik niet verdiend had? Vaak weten we ook niet hoe het systeem werkt, hoe het belastingssysteem werkt. Of als we onze inkomstenbelasting hebben ingedaan, hoe dat werkt. Wat krijgen we?

0: bekend van Stichting Ontdekje Plek. Ja, en ik wilde van jou graag weten hoe je dat ervaren hebt met alle moeders, kinderen. Eveneens wil ik even aangeven dat jullie echt een heel fantastisch programma in elkaar gezet hebben toen voor alle moeders of alle deelnemers. Hoe heb jij dit ervaren, zo'n dag?
1: Ja, dankjewel. Allereerst voor het compliment inderdaad. Ik voelde me vereerd, allereerst om gevraagd te worden uiteraard, om dit werk te mogen doen. Want ik zie dit werk wat ik doe niet alleen maar als werk, ik zie het ook als een roeping. Dus het moment dat ik word gevraagd om, en zeker binnen de community, want ik werk voor meerdere groepen, maar als ik binnen mijn eigen community gevraagd word om het werk te komen doen, dan ben ik altijd extra enthousiast en dan ben ik nog warmer en nog liefdevoller, kom ik ten strijde. En om dan te ontmoeten gezinnen, heel warm, het waren 6 gezinnen in totaal, volgens mij bijna 20 vrouwen en kinderen. Dus de vaders waren er niet bij in dit geval. Maar om dan de gezinnen zo te treffen, je kon ook merken dat er ook sprake was van vermoeidheid. Je kon merken dat er sprake was van, oh ja, we hebben echt ook nodig om even te ontspannen. We hebben het nodig om even samen te komen in een andere context dan onze eigen vertrouwde omgeving. Want die is vaak heel bezwaard, hè. Als jij thuis hebt gezeten in het huis waar die verdraaide blauwe enveloppen elke keer weer op de mat vallen. Of dat er telefoontjes plegen en als kind kijk je naar je moeder en je ziet er in de stress omdat ze weer iets moet uitleggen aan een of andere consulent of een of andere ambtenaar. Die misschien ook nog eens een keer praat vanuit een toon en vanuit een plek. Waardoor jij je als groep in een hokje geplaatst voelt. Ja, dat doet wat met je. En om dan gezinnen dan dit weekend te zien ontspannen. En gewoon even te kunnen zijn. Geen verplichtingen, geen verantwoordelijkheden. Maar weg uit de bekende omgeving. Ook een beetje uit je comfortzone. Maar dan moet je natuurlijk ook wennen. Maar in de natuur, we hebben daar op een gegeven moment ook buiten gezeten. Heel mooi in het kring. We hebben oefeningen gedaan. Dan kon je echt ook de gezinnen zien landen. En even een momentje samen hebben in verbinding. En dat is echt een hele mooie route naar herstel.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Zo heb ik het ook ervaren. Ja. Nou ja, ik vond het gewoon goed werk. Zelf wat jullie neer hebben gezet, jij en Jair.
1: Ja, dat toch.
0: En nou, we hopen sowieso dat jullie vaker, of dat wij vaker gebruik kunnen maken van jullie diensten. Met andere groepen.
1: Ja, nee, dat is al toegezegd, dus dat gaan we sowieso doen. Ik ben sowieso altijd van de duurzame aanpak. Ook in mijn werk. Er zijn klanten bij mij die al jaren bij mij komen. En alles is dat ze na een aantal jaren weer eens terugkomen, weer voor een incheck. Maar ik ben wel van de duurzame verbinding. Omdat ik geloof dat herstelwerk is niet eendagswerk. Het is niet een workshop, een sessie en dan zijn we klaar.
0: Klopt.
1: Nee, het is psyche, het is onze geestelijke toestand. Dat betekent dat we wel die lagen moeten blijven aftellen. We moeten blijven inchecken. We moeten blijven vragen, hoe gaat het nu met je? Wat voel je nu? Wat ervaar je nu? Waar ga je doorheen? Wat overkomt je? Hoe kijk je er zelf naar? Hoe reageert je omgeving op je? Je moet blijven inchecken. En het is goed om dat met enige frequentie te doen, zodat je ook echt kan vaststellen waar we zitten in ons proces. Dus ja, ik hou van duurzame verbindingen en met een speler als Ontdek je Plek heb ik al heel snel het gevoel gehad van dit is wel iets waar ik graag mee wil samen wil blijven werken. Ja.
0: Oké, leuk.
2: Nou, mooi compliment ook richting de stichting. En toch, ik ben benieuwd, want zo terloops, dan hoor je ook, zeg maar. Oké, we gaan naar een kleine break. We gaan naar een hele kleine break. En we komen dan zo even terug bij Erwin. Even luisteren.
3: Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagen. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Ja, luisteraars, op deze dag zijn we dus in gesprek met de heer Erwin Ment. De mensen die later hebben ingeschakeld. Erwin Ment is coach, mental coach.

0: En hij is een van de mensen waarmee de stichting... afgelopen week... een paar healing sessies hebben gehad in... Leeuwarden, dacht ik?
1: Noord-Limburg.
0: Oh, Noord-Limburg. En nou, mensen zijn razend enthousiast over de aanpak van Erwin. En daarom ben ik ook benieuwd, Erwin, wat kan je ons uitleggen waarin maak je het onderscheid als het gaat om ja, de reguliere zaken die... ja, toch bij vele mensen bekend zijn. Je bent toch een man van ook Surinaamse komaf. Je werkt ook met heel veel mensen van Surinaamse komaf die te maken hebben hiermee. Op welke manier kan jij je onderscheiden van de rest?
2: Ja, mooie vraag. Het

0: hoeven niet altijd te vertellen wat ons dwars zit. Soms zitten we gewoon met dat gevoel en we voelen dat ongemak in ons lijf. Dat is de reden waarom velen van ons ook naar de huisarts gaan of naar de fysio gaan. En dat we ongemakken voelen, terwijl het allemaal een oorsprong heeft met onze mentale staat van zijn. Dat hebben we niet altijd door. Dus wat ik doe wanneer ik met mensen ga werken, ik ga weg van het oordeel, ik ga weg van het hokje. Ik ga eerst even inchecken. Hoe voel je? Hoe zit je in je lijf? Ik doe soms ook meditatieoefeningen als het moet. Eventjes contact maken met de aarde, echt even gronden. En even tot rust komen en ontspannen. En pas dan gaan we in gesprek. Dan pas kunnen we kijken van, oké, waar sta je? En zelfs dan nog is het oordeel weg. Want ik wil echt even weten, wie ben je? En hoe ben jij gevormd tot de persoon die je nu bent? En ik denk dat ik daar heel direct, soms ook confronterend, ik sta er ook bekend omdat ik het spiegel altijd voorhoud. Mijn bedrijfsnaam heet ook Innerviewer. Dus niet interviewer, maar Innerviewer. Dat ik bij mensen naar binnen kijk. Maar dat is alleen maar om het te spiegelen en om aan jou terug te geven waar je staat. Maar ik doe dat altijd liefdevol en niet oordelend. Altijd bevragend, altijd vraagstellend. En ik denk dat mensen dat heel prettig vinden om op die manier met mij te werken. Omdat je je dan veilig voelt. En veiligheid is natuurlijk in mijn werkgebied, in mijn werkveld. Dat is de gouden standaard. Dat als je dat niet hebt, dan kan je mensen sowieso niet helpen. En dan willen mensen ook niet door jou geholpen worden. Ja. Dus wat mij, denk ik, goed in de markt zet om dit te kunnen doen, is mijn niet alleen mijn vermogen, maar vooral ook mijn wil om oordeelloos te zijn en mensen echt te helpen. En ik ben ook oprecht geïnteresseerd. Dus dat is wel iets wat ook nodig is. Je moet willen weten wat er speelt. Je moet de persoon willen leren kennen. En niet alleen maar denken van, oh, daar komt er weer iemand met het verhaal. Ik zit er vandaag eigenlijk niet op te wachten. Nee, zo ben ik niet, zo werk ik niet. Ik ben een mensenmens, ook als professional.
1: Ja, en toch ook wat mij nieuwsgierig maakt, Ruud. Kijk, dit schandaal, ja, die heeft zich jarenlang, zeg maar, gemanifesteerd. En mensen die worden meegezogen in een grote vorm van ellende die ook te maken heeft met angst. Want je hoofd ziet cirkelen en iemand die zegt tegen jou, of tenminste jou, dat wat jij vertegenwoordigt geeft aan van jij bent nu bankroet. Jij hebt de schuld en jij gaat nooit meer het leven kunnen leiden die je heel graag...
0: Mizarro. Je probeert voor te stellen dat kan tot krankzinnigheid werken en leiden. Dus er zijn een paar binnen onze gemeenschap die hier echt heel zwaar mee te kampen hebben gehad. En misschien nog steeds. En die dus echt hulp nodig hebben, professionele hulp ook, om weer op te trappen. Want het is echt niet een klein ding. Maar wat ik zei, het is wel per persoon, per gezin bepalend. Het is maar net hoe sterk je bent mentaal om hiermee om te gaan. Ja.
1: Oké. We hebben het gehad over een veiligheid. Dat mensen zich misschien in deze maatschappij minder veilig voelen. We hebben het gehad over de angst die zich kan verankeren in zo iemand zijn te letten. Als we het hebben over de doelgroep die hierdoor getroffen is. Wat zijn de zaken voor jou op een rijtje waar we rekening moeten houden als het gaat om deze doelgroep?
0: Een van de eerste dingen die heel belangrijk zijn om vast te stellen is wat dit doet met het vertrouwen. Vertrouwen is een heel bepalend element van onze zekerheid, van ons gevoel van zekerheid. Het moment dat daar een aanslag op wordt gepleegd, en dat is in dit geval het geval, dan hebben we een probleem. Dus ons gevoel van zekerheid voor een heleboel mensen staat op het spel aan de hand van deze afspraak.

0: is niet zo zelfverzekerd. En mijn kind is ook een beetje angstig als het gaat om zeg maar, het welzijn van zijn of haar moeder. Wat adviseer je ouders die kinderen hebben die ook geraakt zijn hierdoor, waardoor ze nog steeds uit balans zijn en zich geen raad weten met de omstandigheden van met name vooral als het gaat om eenoudergezinnen?
1: Ja, dit is een hele belangrijke, Glenn, want deze is cruciaal. En ik ben ook blij daarom dat je deze vraag stelt, want ik weet dat er nu ook misschien nu zelf ook luisteren, misschien ouders, misschien uit eenoudergezinnen, misschien alleenstaande moeders, die worstelen met eigen problematiek, dus dat de stress, de misschien zelfs depressie, op grens van een burn-out of weet je wel, en die daar nu op dit moment aankomt. Misschien heb je de affaire zelf meegemaakt, zit je erin, maar voel je heel veel ongemak. En heb je nog de verantwoordelijkheid voor de kinderen. En dan voel je je ook nog eens schuldig dat je je moedertaken misschien of je ouderlijke taken niet goed kan uitvoeren. Wat belangrijk is, ik snap dat deze ouders willen als eerst, dat is ook je taak als ouder, je wil veiligheid voor je kinderen creëren. Alleen wat er vaak gebeurt, en dat is een beetje een valkuil van veel ouderen, is dat we willen dan gaan zorgen voor de kinderen, we willen zorgen dat zij helemaal oké zijn, maar dan vergeten we onszelf. We vergeten zelfzorg, we vergeten onszelf te prioriteren, we vergeten goed in te checken en ook te doen wat wij nodig hebben. En dus mijn advies is naar ouders die zoeken hoe ze een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen, hoe om te gaan met al dit soort stressgerelateerde problematiek in huis of binnen het gezin. Werk ook aan jezelf. Zorg voor ontspanning allereerst. En als je dan ontspanning hebt, ga dan met die ontspannen gevoel van zijn, ga daarvanuit met je kinderen in gesprek. Ga dan luisteren en inchecken waar gaan je kinderen doorheen. En bekrachtig ze. Okay. Laat ze weten dat ze het even lastig heeft. Maar weet, jij hebt er niets mee te maken. Het is niet jouw fout. We doen ons best. We gaan door. En vraag ook, wat heb je van me nodig? Waar kan ik je bij helpen? Check in. Check niet uit. Want ik zie te vaak dat ouders uitchecken. En dan maar een beetje hopen dat het allemaal vanzelf goed komt. En dan laat ze hun kinderen. Ze gaan nooit in gesprek met de kinderen. Ze vragen niet hoe het met ze gaat.
0: Ik ga je hartelijk dankzeggen dat je met ons in gesprek wilde gaan op deze middag. Ik heb er heel veel van opgeschoten. Ik hoop de mensen thuis ook. En namens Naomi bedank ik je voor dit gesprek. En ik wens je natuurlijk heel veel succes met alles wat je...
2: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachten worden ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de

0: gaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

kort hebben we een pand aan de Jan Evertsestraat 737 in Amsterdam-West. En daar zit waar u zich kan aanmelden. Als u zich aangemeld heeft via de website, komt u met zo'n intaker in gesprek. En dan gaan wij u verder begeleiden. We praten met Gracita Cairo, een van de gezinnen, een van de ouders uit het gezin, hoe hun het weekend ervaren hebben en wat zij ervan opgestoken zijn of wat ze eraan hebben gehad. Ik heb in het eerste uur was er een beller. En we merken door de uitzendingen heen dat de mensen, de luisteraars, nog eigenlijk weinig begrijpen wat de toeslagenaffaire inhoudt en hoe het allemaal begonnen is. Dus daar wil ik nog wel even een beetje informatie over delen. En we gaan het gewoon echt heel makkelijk houden. Want ja, we hebben de afgelopen uitzendingen hebben politicus gehad. We hebben mensen van de gemeente gehad. We hebben vanmiddag een therapeut gehad. En om het zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Zodat zeg maar ook begrijpend luisterend is voor de luisteraar. Ga ik dus even gewoon in het kort uitleggen wat de toeslagenaffaire is. En hoe het ontstaan is en wanneer het ontstaan is. De toeslagenaffaire is een ontstaan, zeg maar, door een combinatie van fraudebestrijding van de Belastingdienst. Dus de Belastingdienst heeft heel veel mensen binnen de Nederlandse samenleving beticht van fraude. Hè? En dat zijn dan ook mensen die recht hadden op kinderopvangtoeslag. Zijn dus ook mensen die werkende zijn geweest en kinderen hebben. En heel veel mensen, tienduizenden ouders, zijn dus tussen 2005 en 2019 onterecht als fraudeurs aangemerkt. Betekent, je krijgt geld van de Belastingdienst om je kinderopvang te betalen. Grotendeels gingen het zelf betalen, een ander deel ging het rechtstreeks door naar de kinderopvang. Ja, want je kinderen moeten op de opvang. Als jij onterecht als fraudeur aangemerkt bent, kom je in de diepe schulden terecht daardoor. Hè? Want je moet dan 30, 10, 50, 80.000 euro terugbetalen. Dus heel veel mensen hebben daardoor hun kinderopvang op moeten zetten, op moeten zeggen. En moesten dus gewoon eigenlijk de bedragen terugbetalen aan de Belastingdienst. Vaak genoeg was er ook geen regeling mogelijk. Nee, we willen dat geld gelijk hebben. Prima. Dat is dus eigenlijk op een gegeven moment na signalen 2013, 2014... is de Belastingdienst dus eigenlijk heel hard opgetreden tegen zulke ouders. En waarvan 90% van etnische afkomst is. Hè? En, en,

0: deze gedupeerde ouders een stem kregen. En ja, zodoende is dus ook het balletje gaan rollen. En hebben heel veel mensen zich kunnen aanmelden in het begin. En door de jaren heen zijn de gedupeerde ouders nog steeds aan het vechten om hun recht te kunnen halen.
1: Nou, ik heb geluisterd en we hebben onder de knop. Goedemiddag.
2: Heren, Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek.
3: Oh.
2: En vind je kracht.
1: Nogmaals, luisteraars, we hebben onder de knop Beryl Steenbach. Beryl, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ben. Goedemiddag, Naomi.
4: Goedemiddag,
3: beste luisteraars, een hele, hele fijne en gezegende moederdag. En ik wens de moeders, alle moeders, en mezelf natuurlijk ook, een hele fijne zondag, een gezegende zondag. Ik heb de uitzending gevolgd. Je weet, we hebben heel veel te doen, ook op zondag. En in de toekomst gaan wij ook op zondag open zijn en beschikbaar zijn voor de doelgroep. Dus vandaag moest ik op onverschillen hier lezen. We krijgen een diep cleaning. Dus de beste bode is de man zelf, in dit geval de vrouw. Dus vandaar dat ik moest verzaken en moest kiezen om niet in de uitzending te zijn, maar ik wil er gewoon mijn excuses daarvoor. Ik heb de uitzending gevolgd en tot nu toe heel interessant. Met dank aan Jerry Mens en ook Banansi. Hij gaat een heel voorbeeld van hoe dingen verkeerd zouden kunnen gaan als je de zaken niet in orde hebt of inzichtelijk hebt voor jezelf. En dat is ook dit, bij deze ook het geval met de hele toeslagen, affaire, schandaal, hoe je het noemen wil, zijn is. Heel veel mensen zijn gedupeerd geworden door dit schandaal. De oorzaak, wat is de oorzaak? Volgens mij, mijn instinct is de oorzaak van mensen, zijn gewoon menselijke fouten. En dat zie je ook weer steeds ook terug in dezelfde de aanpak van de toeslagen, zie je ook steeds dat die dat weer terug. Het is er niet veranderd aan de werkwijze, het is er niet veranderd aan de wet en de regelgeving. Helemaal niet. Dus we kunnen er weer op zitten wachten op het volgende. Maar het feit blijft dat volgens mijn inziens het echt menselijke fouten zijn. Als je naar een balie gaat, als je bij die ene mevrouw gaat, dat die veel empathischer omgaat met de cliënt dan die anderen. En je ziet dan ook heel vaak dat als er mensen naar een instantie gaan, dat ze naar specifieke mensen vragen. Het heeft helemaal te maken met hoe de mensen omgaan met de cliënten in hun werk. Ook met de belasting. Je belt en je krijgt aan de telefoon die ene, ik weet niet welke dag ze hebben gehad. En op dat moment zie je op de manier in je lichaam werd en regelgeving. Als jij aan de andere kant van de telefoon zit en je hebt helemaal geen idee en je laat je het maar bedienen, dan ga je dat ook gewoon als klare blokjes drinken. En dat is ook een tekort waar wij als aan de andere kant van de telefoon de hand in eigen boezem moeten steken. Hoe goed zijn we geïnformeerd? Wat weten we eigenlijk van de zaken die ons direct en indirect betreffen? Snap je? Wat zegt de wet en wat zegt de regelgeving daarover? Niet wat die persoon aan de andere kant van de telefoon zegt, maar wat weet je zelf? En dat heeft ook uiteindelijk gezorgd dat we nu ook zitten met een affaire die alle partijen slaat.
1: Oké, interessant, want een van de dingen die ik kan lezen, ik was buitenstaander, nu ben ik ook enigszins, als het gaat om op zoek te gaan naar een informatie en verlichting voor vooral slachtoffers die hiermee te maken hebben, dan krijg je dus ook, voel je die betrokkenheid vanwege dat onrecht. En toch is er één ding, en dat vraag ik aan jou en Naomi hier aan.

0: tafel. Van op een gegeven moment, als je kijkt naar het proces die zich voltrekt, als het gaat om de mensen die erachter kwamen op een gegeven moment van, maar wacht even, hoe zit het nou? Zit ik daadwerkelijk fout? Heb ik daadwerkelijk iets gedaan? En als ik niks gedaan heb om in deze situatie te geraken, dan betekent dat dus dat de overheid op zijn schreden terug moet keren, zodat gerechtigheid moet gaan geschieden als het gaat om het onrecht wat dus heel veel mensen is aangedaan. En in dat...
1: Ja, het gaat sowieso om verantwoordelijkheid. Wie neemt verantwoordelijkheid en waarvoor?
0: Ja,
1: de overheid heeft de verantwoordelijkheid voor zijn mensen.
0: Ja.
1: En de belasting, je moet de belasting zien als je hebt een bedrijf. En je bedrijf heeft verschillende managers. En een van ze is de financiële manager. Die kijkt naar de financiële kant. Die drukt het bedrijf uit in centjes. Nou, dat is dus de belasting voor Nederland. Mm. En Nederland heeft een volk. En wij betalen ook belasting voor alles. Wij hoeven naar buiten te pakken en trouwens in huis hoef je maar te zitten en je betaalt al belasting. Dus dat betekent dus dat wij bijdragen aan het geld dat uiteindelijk gespreid wordt over alle belangen die Nederland dient. En dan kan het dus nooit zo zijn dat een bepaalde groep die daar ook aan bijdraagt gedupeerd wordt omdat een deel van Nederland een bepaald idee daarover heeft. Dat zegt de wet niet. Dat zegt de wet vraagt niet wat hoe jij erover, wat jij ervan vindt. De wet staat wat op wit. En, de manier, en als jij niet weet wat wet er is of iets is, dan gaat iedereen op zijn manier dat invulling aangeven. En dat is niet wat we moeten doen. De verantwoording van de toeslagenaffaire moet Nederland gewoon nemen. Dat is een blamage waar ze zich voor moeten gaan schamen.
0: Ja.
1: En het jammerlijke van hen is dat ze zich niet voorschamen. Integendeel proberen ze het onder het kleed te vegen en op alle manieren weg te trekken. Maar dat komt ook omdat de doelgroep die getroffen is, niet zichtbaar is.
0: Maar als je... Ja, maar even, Beryl. Maar Beryl, ik ben toch benieuwd, want je zegt Nederland zou zich moeten schamen.
1: Yes.
0: Waarover zou Nederland zich moeten schamen?
1: Dat ze zich geen zorgen maken over de zwakkere, de zwakkere groepen. De groepen die gewalkt worden door onder de noemer.

0: met ons gesproken. Dus daar gaat het dus ook niet om. Zo hebben ze ons ook niet herkend. Er moet een andere herkenningsmethode zijn, waardoor dat niet kunnen gebeuren. Eentje die wij niet kennen.
1: Ja. En toch, Beryl, als we kijken naar... We kennen de houding van de overheid in deze. Men geeft nu het ene en ander toe, maar het is nog niet, zeg maar, ten volle. Maar als je kijkt naar die publieke verontwaardiging die je zou mogen verwachten, heb jij als persoon die inzicht heeft over de bepaalde processen, vind je dat Nederland zich publiekelijk heeft laten zien als het gaat om verontwaardiging voor wat andere mensen dan witte Nederlanders is overkomen?
0: Ja, oké. Okay. Maar wanneer hoe Nederland omgaat met haar eigen slachtoffers, waarvan ze vinden dat ze gewoon van alles voldoen aan de definitie van slachtoffers zijn, dan denk je, zal je denken van, als je slachtoffer de definitie van slachtoffer is slachtoffer. Een medische slachtoffer. Slachtoffer ben je altijd als je geïnteresseerd bent geworden door een andere partij of andere partijen dan jezelf. Dat ben je slachtoffer. Ja toch? En deze mensen zijn geïnteresseerd geworden en zij zijn dus slachtoffer van een systeem waar zij in geloofden, waar zij van zij vonden dat zij blind op mogen vertrouwen dat het eentje is die ook opereert in hun belang. En het blijkt dus niet. En we, oké, maar wat gaan we dan veranderen om dat niet meer te laten gebeuren? Gaan we die mensen geld geven en ze hier en daar een huisje, hier en daar een baantje, hier en daar een vakantie? Zijn ze daarmee geholpen? Dat moet je dat gaan doen. Want Nederland, daarmee zijn ze als eerst begonnen. Ze zijn niet met die mentale staat van de mensen begonnen. Ze zijn direct begonnen om die financiën recht te trekken om daarna te zeggen van ja, maar we hebben jullie toch geld gegeven. Maar wat ze weten zelf, omdat Nederland wat dat betreft is een onderzoekland. We houden van op alles wat in financiën te gaan onderzoeken. Dan is het dus wel heel raar, ja, dat ze niet alles onderzoeken tot in de financiën wat dit betreft. En dat heel snel willen afhandelen en heel snel willen overgaan tot de orde van de dag, wetende dat we nu een nieuwe, zwakkere groep bij hebben in de samenleving, die zeker nog 2 generaties doorgaat. Want je hebt het over baby's, gedupeerde baby's, gedupeerde peuters, gedupeerde kleuters, gedupeerde jongeren, gedupeerde jongvolwassenen. Nou, kijk hoeveel generaties daar tussen zitten die volwassenen te worden.
1: Ja, ja. Maar
0: wat te worden met een label. Eigenlijk heb je al een label, want je bent niet wit. En dan krijg je nog een andere label erbij. Snap je?
1: Ja.
0: Bovenop.
1: En toch ben ik benieuwd, want je hebt het over het geld, wat ze nu enigszins een beetje mondjesmaat vrijmaken. Voor zeg maar gedupeerden, maar wordt er ook gekeken naar de immateriële kant van deze zaak? En in hoeverre wordt dat door berekend door Nederland?
0: Oké, Nederland heeft hele goede vaknetten. Dat is geen iets van Nederland.

0: natuurlijk van het systeem is verkeerd, omdat het vaak afhangt van de persoon die daar invulling aan geeft.
1: Kan ik ook zeggen dat het systeem gewoon racistisch is?
0: Nee, er zijn heel veel mensen in Nederland die racistisch zijn.
1: Oké. Okay. Misschien is het systeem dat ook overgenomen in vorm van algoritme. Maar even, Beryl.
0: We kunnen van racisten en allemaal weten zelf dat we elke keer met dezelfde stok te maken krijgen. En dat de mensen nog steeds niet willen weten dat er ook andere mensen zijn die niet wit zijn, niet blond en geen blauwe ogen hebben. Maar wel slim kunnen zijn en wel meewerkend kunnen zijn en ook carrière willen maken. En ook ambities hebben. En ook willen dat hun kinderen professor worden. En ook willen dat hun kinderen advocaat worden. En ook willen dat hun kinderen notaris worden. Het is soms overweldigend voor sommige mensen die nog niet zo ver zijn. Maar wel in de eerste wereld pretenderen te leven.
1: Oké. Okay. We gaan blijven aan de telefoon. We gaan even een klein muziekje opzetten. Om even op adem te komen. Ik heb ook een beetje dorst. En we komen zo bij u terug.
2: Naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

luister naar Radio Belastingtoeslagen Affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek je plek en vind je kracht.

0: Je nog?
1: Ja hoor, ik ben er nog hoor.
0: Nou, je bent aan de ene kant en aan de andere kant hebben we mevrouw Gracita.
2: Cairo.
0: Ben je bekend met mevrouw Gracita Cairo?
1: Ja.
0: En die heeft ook besloten om haar bijdrage te leveren ook op deze zondag. Dus wij zetten...

0: gaan, of ja, ik ga je straks vragen hoe je dit ervaren hebt dat weekend. Maar allereerst wil ik je vragen om jezelf even voor te stellen.
1: Nou, ik zou zeggen een hele goede middag, dames en heren, luisteraars. Ik ben Dresita Cairo, een moeder ja, van 4 kinderen. En ja, zelf heb ik meegedaan als, ja, ik zou niet zeggen gedupeerde moeder, maar als overlever van het toeslagenaffaire heb ik meegedaan aan de ontwikkelingsweekend van Stichting Ontdek Je Plek.
0: Oké, mooi zo. Kijk, Gracita. Hoe heb je het ontwikkelweekend ervaren?
1: Hoe ik hem zelf heb ervaren? Nou, het was een hele bijzondere ervaring.

0: als moeder centraal staat binnen het gezin. Maar ook gewoon het bewustwording. Dat was voor mij de gesprekken die en oefeningen die het gedaan is. En het delen met onder elkaar ook. Openheid van zaken. Zo kan ik het ongeveer beschrijven.
1: Oké. Met welk gevoel kijken jij en je kinderen, want ook je kinderen hebben hier aan deelgenomen, met welk gevoel kijken jullie terug op het weekend?
0: Dat gevoel, bij het thuiskomen met de kinderen vond ik helemaal geweldig. Mijn kinderen gaven ook aan van, oh mama, wat een rust, maar ook hoe zij zelf zijn omgegaan met de andere kinderen en hoe de andere kinderen ook weer met hun. Dus dan zie je wel van de band die ze onderling hebben ontwikkeld, maar bij het thuiskomen dan voelde het ook heel anders. Dat is een heel ander gevoel alsof je een sterkere band dan hebt. Opgebouwd, weet je, om toch meer...
1: Het gevoel opkwam omdat je met meerdere gezinnen was, die eigenlijk door hetzelfde proces heen gaan. Is een ontwikkelweekendje.
2: Hoe moeten we er naar kijken? Wat is precies het doel?
3: We moeten naar kijken als zijn we de organisatie...
0: bijdrage te leveren aan het herstelproces van de geoccupeerde / overleveraar. En binnen onze organisatie hebben we onze koppen bij elkaar gestoken vorig jaar, want jaarlijks plannen we de activiteiten vooruit. En op basis van onze bevindingen van en met de geoccupeerden die we dus begeleiden en om ons heen hebben, hebben we toen gemeen om in dit jaar trouw bezig te gaan met het therapeutische en dan in een helende vorm. Want aangezien we niet echt therapie kunnen aanbieden, want Nederland eindigde we daarnet met mijn gesprek op te zeggen dat Nederland best wel goede vangnetten heeft. Dus wij hoeven die functies niet over te nemen, maar we kunnen de zaken wel laagdrempelig aan de mensen aanbieden, zodat ze ook weten dat er mogelijkheden zijn om ook individueel of per gezin te gaan werken aan je healing. Dat is ook een functie van de stichting. Dus we hebben enkele ontwikkelweekenden voor verschillende groepen binnen de gedupeerde overleveraars om werken aan hun helingsproces. En dan nodigen we de experts op het gebied om hun daarbij handreikingen te geven. En zoals ik al aangaf, het moment dat ze bij ons komen en het werkt voor hun, dan verwijzen we ze door naar het reguleren. Want als je naar je huisarts gaat en je geeft je huisarts aan van ik ben een overleveraars aan de belastingverslagenberg en ik heb meegedaan aan een ontwikkelingsweekend en met een specialist gepraat en blijkt dus dat ik meer nodig heb, kunt u me een verwijsbriefje geven. Snap je? Dan is er toch nog een stabiele en een bepaalde continuïteit richting het helingsproces dat zij op dat moment erkend hebben en herkend. En dan kun je ook makkelijker komen tot herstel. Dus vandaar dat wij dus onze ontwikkelingsweekend hebben. Maar eigenlijk hebben we dat ook ingeweven in al onze activiteiten. Alle onze activiteiten moeten uiteindelijk prikkelen richting herstel, richting healing. Zelfs een bijeenkomst die maar anderhalf uur weer duurt of een contactmoment van 15 minuten. Het zal altijd richting herstel en healing zijn. En wat wij dus waar wij de mensen dan mee helpen, is zorgen dat het beschikbaar is, bereikbaar, toegankelijk voor de buurt. Want als we het zelf niet wisten, dan maken wij het toegankelijk voor de buurt. Want heel veel mensen, niet iedereen weet.

0: zelf. Vaak weten die de voorstellingen die er zijn voor de inwoners van Amsterdam. Nou, wij horen dat wel te weten. We gaan steeds netwerken, we onderzoeken steeds, zodat we altijd op die informatie hebben voor onze mensen, zodat wij ook verder kunnen in hun heling.
1: Ja.
0: Vandaar dat wij dus in dit geval met betrekking tot Brachita, met haar gezin, dan hebben we een bestand waar mensen, daarom is het belangrijk om je aan te melden bij ons, want wij gaan niet via social media of via het getentie adviseren over onze ontwikkelingskerk. Nee, alleen de mensen die bij ons ingeschreven staan, of aangemeld staan, of geregistreerd staan, binnen ons bestand, sturen we berichten voor mensen van hé, er is een ontwikkelingskerk, doe je daaraan mee. En vaak heeft het ook te maken met mensen die ook al gesprekken met ons hebben gevoerd over hun situatie, waardoor we dus ook veel meer inzicht hebben op hun individuele situatie, op hun gezinssituatie. En dus als er iets georganiseerd is dat aan toepassing is, dan worden die mensen ook geattendeerd daarover en uitgenodigd voor deelname. Dus vandaar dus dat heel veel mensen dus misschien niet weten wat we doen, maar de mensen die zich hebben geregistreerd bij ons, die hebben uit ervaring wel kennis over wat we doen en of het werkt of niet. En in principe gaat het vooral om de mensen die zich hebben aangemeld bij ons, dat het gewoon werkt voor hun. En dat zijn onze successen, dat is waar wij het voor doen en dat zullen we ook blijven doen. Dus daarom zijn we altijd bezig om de mensen motiveren, meld je aan, registreer je bij de stichting en dan weet je zeker dat je op de een of andere manier geholpen wordt of door een hulpvraag waar je zelf mee komt of dat wij je iets aanbieden dat wij jouw leefproces maken.
1: Mooi. Mooi. Ga je gaan, Naomi?
2: Gracita, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er nog.
2: Oké. Gras, ik had nog een vraagje. Wat neem je persoonlijk mee uit deze ervaring die je hebt opgedaan in dat weekend?
3: Ja, wat

0: In zijn stand was de drempel voor mij heel erg hoog. Maar door heel veel doorzettingsvermogen en een eigen wil. Ja, de kracht moet je eigenlijk uit jezelf halen. En om toch die healingsproces in te gaan. Het is zwaar. Dat weet ik ook als moeder. Als bekeerde ouder, overlever. Het is zwaar. Maar aan de andere overlever zeg ik, kom op, zet je krachten bij elkaar en meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. En ik denk samen met de begeleiders van Stichting Ontdek Je Plek dat je toch wel de eerste stap kunt nemen. Want het moment dat je al aanmeldt, dan ga je al een drempel over. Je komt al uit je comfortzone. Dat is het belangrijkste. Dus wees moedig, sterk, zoek de kracht en meld je aan om toch echt het proces in te gaan. En ik kan het niet 1, 2, 3 een plekje geven, want ja, wat, ja, kun je ook niet 1, 2, 3 terugdraaien. Maar op een of andere manier zou je toch wel zoeken om een daadwerkelijk plek te geven om verder te gaan. Als ik naar mezelf kijk waar ik nu sta.
1: Ja, zeg maar je ervaringen met de luisteraars en met ons te delen. En ik wens je voor de rest van de dag een hele fijne moederdag. Geniet lekker met je kids. Laat je heerlijk verwennen. En tot gauw.
0: Nou, dankjewel Naomi. En dankjewel Beryl. En ja, ik zou zeggen ook voor jullie een hele fijne moederdag.
1: Dankjewel. Ja, dat was Gracita Cairo. En we hebben nog Beryl onder de knop.
2: Ja. Hi Naomi. En allereerst hartstikke bedankt dat jullie dat mede mogelijk maken. Het is heel goed om ook de mensen die het betreft aan het woord te laten. Om te delen met anderen die nog niet uit hun schulp zijn gekropen. En om te laten weten dat er een morgen is. Yes. Het is niet zo, echt, zo.

En niet kijken naar de actors, maar vooral kijken naar onszelf. Hoe we onszelf gaan harden. Een, hoe zeg je dat? Stevige ruggengraat

0: komt helemaal goed.
1: Dankjewel.
0: 17 mei vanaf 1 uur Jan Eversestraat 737 voor. En dan komen we er wel samen uit.
2: Mooie boodschap, Beryl. Dank je wel dat je weer hebt willen bijdragen vandaag. Yes. En succes met alles daar.
0: Hartstikke bedankt, Ren.

0: Een affaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost.
1: Ja, luisteraars, dit is het programma Ontdek Je Plek. En natuurlijk, we zitten hier twee keer in de maand op de zondag. En we zitten er ook om u te informeren. Niet alleen natuurlijk de mensen die slachtoffers zijn, maar natuurlijk ook andere mensen die in elk geval met dat wat ze opdoen aan informatie, als we die delen, dat ze misschien ook suggesties, en dat natuurlijk als het gaat om de getupeerden, dat we meer draagvlak creëren in de maatschappij, waarbij we zeggen van, het is ooit gebeurd, maar het gebeurt nooit meer. En er komt ook gerechtigheid als het gaat om dat wat mensen is overkomen hier in dit land. Dus dat is een van de doelen die wij beogen, of Ontdek Je Plek beoogt, dat als het gaat om dit thema.
2: Ja.
1: En wat is dat wat jou motiveert, Naomi, om ook op de zondag bij te dragen aan dit programma?
2: Klopt. Omdat natuurlijk dit onderwerp wel een heel welbesproken onderwerp is in de samenleving.
1: Mm-hmm.
2: Maar eigenlijk veel mensen toch ook weer niet goed geïnformeerd worden of zijn. Heb ik eigenlijk vanaf dag 1 met dit idee besloten dat ik dit graag wilde doen. Omdat ik zoiets had van ja, ik wil de informatie naar buiten kunnen brengen. Ik wil ook gewoon ondanks overlever zijn. Toch ook de andere overlevers, we gaan het zo even noemen, uit hun schulp trekken, laten komen. Van hey, maak je kenbaar, er is hulp. Wij kunnen helpen met hulp aanbieden en begeleiding en alles. Dus ja, dat is dus echt gewoon mijn motivatie van hey, een stem zijn voor de overlevers.
1: Oké. Okay. En die term overlevers, mm-hmm, waar komt dit vandaan?
2: Uit mijn optiek is het omdat ik het allerergste al achter de rug heb. Dus ik heb het overleefd. Ik sta, okay. Ik ben ook krachtig in, hè,
1: ja,
2: in
1: ja,
2: het leven. En de, je hebt je op een gegeven moment ben helemaal gebroken. En dan sta je weer op, je gaat weer kruipen en alles, totdat je weer helemaal staat als een krachtig persoon, zodat je verder kan doorpakken en ook alles weer aan kan.
1: Dus dat vandaar je kan dat zeggen, het is tegen jezelf, want ik heb dit overleefd.
2: Juist, dus
1: het
2: daardoor ook al ben je nog in het proces, maar het ergste heb je

0: die waren doelgroep. Ook eigenlijk alleen maar... Er zijn heel weinig mensen die niet werkten. Mm-hmm. En dan kinderopvangtoeslag kreeg je eigenlijk alleen maar als je werkte.
1: Oké.
0: Dus daaruit moet je dus kunnen begrijpen dat eigenlijk iedereen wel werkte of een loopbaanbegeleiding had met een opleiding en zo. Dus, maar het is wel in de werkende staat.
1: Oké. Ik merk, we hebben nog 2 minuten. We gaan jou bedanken.
0: Jij ook bedanken, Len. En onze technicus.
1: Technicus, meneer Jerry Wondel. Gaan we ook bedanken. Ik moet u ook mededelen, luisteraars, dat het programma Kurderi vandaag niet doorgaat. Dat heb ik goed uitgelegd. En we hebben andere afspraken vandaag, Jerry en ik. En helaas gaat dat niet door. U houdt het van ons te goed. We hebben nog heel veel te melden. Maar dat doen we volgende week. Onze excuses voor het ongemak. Maar vandaag zijn we er dus niet. En we zeggen ook een goede moederdag. En ik zou zeggen tegen ieder op deze dag. Be positive. Be strong. Everything is gonna be alright.
2: Radio BDA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Luister naar Radio Belastingtoeslagenaffaire. Radio BTA. Mogelijk gemaakt door Stichting Ontdek Je Plek en Stadsdeel Zuidoost. Ontdek Je Plek. En vind je kracht.

0: leef zonder AI. En de ma be bouwde kennis naar dit systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
1: Ja, ja, ja. Ik heb AI
0: van Odu. Ja.
1: Dat die hebben sek over Ablakaman.
0: Ablakaman.
1: Hoe heb je wat taki Ablakaman? Dat je no AI van Odu, dat moet taki taki. Yo horeb ching. Alasani ook to.
0: Klopt.
1: Vinti. Alasani change de. En voor een kan die naar voorstander die deze aan dat die. We stappen op haar even nog
0: toe. Klopt.
1: Maar aplo naar Lexa, u even terry, naar Suma naar de Suma.
0: Zij profiteert van.
1: En ik is dat Abra AI, dat ik kan ook ook goed op haar spirituele voor u.
0: Klopt.
1: Suma naar de Suma. En doe de Europa toe.
0: Precies.
2: Vooral Uno, den Dongru naar de Moxiwan. Moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni koma kandra. Zorg dat ik den boy naar de pchin funu. Waskor gotek leren in de technologie. AI. Voor sabi zodat de kan verdedig. Minanga yu naar de bakap chin funu later te dekong. Agrontapu. Dus unom de inoang slachtofferrol go chibri chepoti minasabi de wet man kon moro unu next AI e di kansa ook tu fugoleri tek sabi ontwikkel yu srefi en de chin fiu dan i kan go mek proses progressi in na maskapay disisan de tidena dei mushi sampsa in Ukraina. Oekraïne na Russia de no bigi feti de swaki ma in na swakt of ding den go ontwikkel den tapa gebied fu drones weder de Girosland man keri ti den day sterker nog de ser drones bena di her grond tapu no wa ogri chawan bonji ding precies zo omus boschou AI en de technologie. Zo'n tisifleren score of fossi. We gebruiken de techniek, de schrifttechniek voor de wetman. We hebben een tot een igisani. En we gaan moro fara moro ding. Mindri unu. Moes leri voor potmoni in fonsu. Zodat de tien voor minanga yu. Het is een lezi. En go ontwikkel ding. Dat op allerhoogste niveau. Dat na boskopu fu mart. Sa esi sa epsa ina grond tapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grond tapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten moro fara naar de trouw.
3: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch Kokosolie en Honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abroch Vastgoed. Tot slot kan Abroch Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abroch Group of Companies NV met filialen aan de Japonica straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abroch Group of Companies NV. See you soon to do business.

0: Wiering, hallo, luister nou. Ja, maar ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, wiering e bayeng, me if you want nie, je me gwa mooi ketiteng, wa je silinga, ja. Junior Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam, telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Wedrandbosstraat 27 tot 29. Aan een fortenti moong, aan een fortenti wiki, na fortenti jari. Jullie Wiering.
1: Dat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

straat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting tapu korting bij juwelieren.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Land. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles, Californië, gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik ben Joan Marcus en ik presenteer u in dit programma mijn kijk en interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. En daarmee heb ik dan gelijk samengevat de twee redenen waarom dit programma heet zoals het heet. De andere kant, want het wordt u gebracht vanuit de andere kant van de wereld en het bevat de andere kant van de opinies over een aantal zaken. Vandaag wil ik het met u hebben over de stille vragen. De stille vragen. Een interessant onderwerp, want je kan er zoveel kanten mee opgaan, nietwaar? Wel, we gaan in deze aflevering reflecteren op het leven en de dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Dingen waar we soms onverwacht even bij stilstaan. En misschien is vandaag die dag. Vandaag staan we even stil bij enkele van de reflecties die we anders maar laten gaan. En er zal uiteraard wat leuke muziek tussen zitten, waarvan ik hoop dat u zult genieten. En sinds we het zullen hebben over de stille vragen, is hier het geluid van de stilte, the sound of silence. Simon & Garfunkel.

The Sound of Silence, een prachtig werkje van Paul Simon en Art Garfunkel. Deze twee heren ontmoetten elkaar op de middelbare school in de jaren 50. En ze begonnen samen te zingen als Tom en Jerry, denk ik. Dat waren hun namen toen. En ze zongen liedjes van de Everly Brothers. Maar initieel hadden ze niet zoveel succes. Dus na de schooljaren ging elk hun eigen weg. Op een gegeven moment in 1962 kwamen ze elkaar weer tegen en besloten ze toen weer samen op te treden. In 1963 namen ze hun debuutalbum Wednesday Morning 3 AM op. Maar dat werd ook geen grote hit. Dus vertrok Simon naar Engeland om zich verder toe te leggen op een solo carrière. Nou, 3 jaar later haalde een remix van hun nummer The Sound of Silence, datzelfde liedje wat we net afdraaiden, plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitlijsten. Dus namen de heren haastig een tweede album op met dit nummer als titelsong. Het nummer was in de hele wereld gelijk erg succesvol en meerdere hits volgden. Doordat hun muziek in 1967 ook werd gebruikt als soundtrack voor de film The Graduate, werd hun naam definitief gevestigd. Ze namen daarna nog 2 albums op. Ze wonnen maar liefst 5 Grammy Awards voor hun albums. Maar ze hadden ook oplopende onderlinge spanningen. En dus ging het duo in 1970 uit elkaar. Hoewel de heren sindsdien verschillende malen samenkwamen weer, kwam het pas tot de serie reunieconcerten in 1981. Maar ook dat liep weer op de klippen vanwege meningsverschillen. In 2003 ontving het duo een Grammy Lifetime Achievement Award. En beide heren zijn nog steeds actief, ook al zijn ze nu natuurlijk stukken ouder. Paul Simon is 3 keer getrouwd geweest, laatstelijk met Eddie Brickell. En hij treedt nog steeds op. En Garfunkel die is 2 keer getrouwd geweest en treedt tegenwoordig op met zijn zoon die ook Art heet.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema.

was dat ze hun gevoelens hadden onderdrukt. Vaak om anderen niet voor het hoofd te stoten. En als gevolg daarvan, schreef mevrouw Weir, werden ze nooit helemaal de persoon die ze hadden kunnen zijn. Nou, dat raakt iets dieps. Want wij mensen, die opgroeien in een cultuur waar je respect toont door te zwijgen, waar je je ouders niet tegenspreekt, waar je problemen binnenshuis moet houden, wij kennen dat gevoel maar al te goed. Dingen die je wilde zeggen tegen je moeder, maar niet durfde. Dingen die je wilde zeggen aan je vader, maar op het moment leek het gewoon niet een goed idee. Dingen die je je kinderen had willen vertellen, maar waarvan je hoopte dat ze het vanzelf zouden begrijpen. Jammer genoeg begrijpen ze het niet altijd vanzelf. Dus mijn vraag is, als u vandaag een brief zou schrijven, een brief die u nooit verstuurt, maar die u gewoon voor uzelf schrijft, aan wie zou die brief zijn? En wat zou u zeggen? Wat heeft u al die jaren tegengehouden? Het hoeft geen grote verklaring te zijn. Soms zijn het de eenvoudigste woorden die het zwaarst wegen. Ik was trots op je. Ik had het anders moeten doen. Dank je voor alles. Maar misschien is het dus nog niet te laat om die brief toch te versturen. Denk daar even over na.

De strubbelingen kwamen niet alleen maar vanwege de roes van hun populariteit, maar ook vanwege onderlinge rivaliteit, voornamelijk tussen Barry en Robin. Robin verliet op een gegeven moment de groep en de Bee Gees waren verleden tijd. Wel, dat was zo tot 1975. Want toen gaven ze dus weer gevolg aan adviezen van hun managers, Robert Stigwood en anderen, om wat meer dansgerichte disco-nummers op te nemen. Het was namelijk de disco-tijd. Nou, toen kwam er dus weer een hele rits hits vrij, met Nights on Broadway als de grote uitschieter. Hun bijdrage aan Saturday Night Fever bezegelde hun gigantische sterrenstatus. En naast krakers als You Should Be Dancing, How Deep Is Your Love, Staying Alive en Night Fever, schreven ze ook nummers voor andere artiesten, zoals voor Yvonne Elliman, If I Can't Have You, en voor Tavares, More Than a Woman, en voor Frankie Valli, Grease, en voor hun broer Andy Gibb. En toen het disco-tijdperk voorbij was, legden ze zich nog verder op het schrijven van muziek voor anderen. Ze schreven voor Barbara Streisand, voor Dionne Warwick, voor Diana Ross, voor Kenny Rogers en Dolly Parton. Hoewel het later wat rustiger geworden is om de Bee Gees heen, bleven ze toeren. Maar Maurice overleed in 2003 en toen had je alleen Barry en Robin nog. Maar Robin die overleed ook in 2011. En de enige overgebleven Bee Gee nu is Barry Gibb. Dit is de andere kant en ik ben Joan Marcus en vandaag heb ik het over de stille vragen. Ik heb dit stuk gelabeld wat u uw kleinkinderen wilt meegeven. Er is een onderzoek dat me is bijgebleven. Grootouders fungeren als bewaarders van familiegeschiedenis direct bij aan de identiteitsvorming van kinderen. Ze bieden morele begeleiding en fungeren als rolmodellen. En dat brengt de ontwikkeling van een sterk moreel kompas bij kleinkinderen teweeg. Het klinkt wetenschappelijk, ik weet het. Maar wat het eigenlijk zegt is iets wat u al wist. U bent onvervangbaar als u de rol van grootouder vervult. Niet dat u oppas bent. Niet dat u de bankrekening bent voor de uitgaven die komen. Maar als mens. Als mens bent u onvervangbaar. Als levend archief van een wereld die uw kinderen en kleinkinderen nooit zelf hebben meegemaakt. Vooral de kleinkinderen. Vooral de jongeren in de buurt. U heeft dingen gezien, meegemaakt en overleefd die geen enkel boek kan beschrijven. U kent de geur van Paramaribo in de ochtend, misschien nog. U weet hoe het voelde om voor het eerst in Nederland aan te komen, misschien nog. U heeft geleerd hoe je overeind blijft als het leven tegenzit. Dat is zeker zo, nietwaar? Maar wat geeft u door? Niet de grote dingen, die komen vanzelf, maar de kleine dingen. Het recept van uw moeder. Het liedje dat u zong toen u klein was.

verwerken en erover te praten. Dus wacht er niet meer mee. Uw kleinkinderen groeien op in een wereld die razendsnel verandert. Ze hebben wortels nodig om niet omver te waaien. En die wortels, die bent u. Dit is Kiyo Sakamoto.

Oei, om Wita Ruko. We kennen het allemaal gemakshalve als Sukiyaki. Een lied van Kiyo Sakamoto. Eigenlijk de enige die we echt kennen. Hoewel hij andere hits gekend heeft in zijn cultuur en in zijn leven. Maar deze man is niet echt oud geworden. Hij werd slechts 43 jaar oud. Hij werd geboren in Kawasaki als jongste in een gezin van 9 kinderen. Zijn roepnaam was Kiyo. In 1958 werd hij zanger van de Japanse popband The Drifters. In 1963 had hij een internationale hit met dit werkje, Ue Omiyutu Aruko. Nou, jammer genoeg kwam 12 augustus 1985 veel te vlug. Dat is namelijk de dag dat Kiyo Sakamoto om het leven kwam in een vliegtuigongeluk, waarbij vlucht 123 van Japan Airlines crashte toen ze de bergkam van de Takamagahara raakte. Voordat het vliegtuig neerstortte, heeft hij nog een afscheidsbriefje kunnen gaan terug naar de stille vragen. En dit stuk heb ik getiteld De dingen die u nooit heeft gezegd tegen uw moeder of vader. Ja, er is een moment in het leven van bijna iedereen waarop je je realiseert, ik had meer vragen moeten stellen. Vragen aan je moeder over haar eigen jeugd. Over wat ze droomde voordat jij er was. Over hoe het was voor haar om haar land achter te laten als zij dat ooit gedaan heeft. Of om hier, waar u nu bent, een leven op te bouwen. In de kou en de drukte van Nederland. Of misschien gewoon

ze in Suriname gebleven is, hoe het was daar, over wat ze bang voor was, over wat er blij maakte. Ja, de vragen blijven, ook al zijn die ouders er niet meer. Andersom, u heeft misschien ook dingen die u uw ouders nooit heeft gezegd. Een dankjewel die u altijd voor lief heeft genomen. Een erkenning van wat ze hebben opgeofferd. Of misschien, en dat is moeilijker, een eerlijk gesprek over iets wat u heeft gekwetst, maar waar u nooit woorden voor heeft gevonden. In de Surinaamse cultuur en in veel andere culturen leer je van jongs af aan dat je je ouders respecteert door te gehoorzamen en niet door te praten. Kritiek geven is onbeleefd. Gevoelens tonen is zwak. En dus zwijg je. Jaar na jaar, decennium na decennium. Een Belgisch onderzoek stelde vast dat tussen de 7% en 12% van ouders aangeeft vervreemd te zijn van tenminste één van hun volwassen kinderen. En dat er een enorm taboe rust op dit onderwerp. Ik vertel het aan niemand, zei een moeder, omdat ik weet wat mensen dan denken. Vervreemding begint zelden met een grote ruzie. Het begint met dingen die niet worden gezegd. Met gesprekken die worden uitgesteld. Met de veronderstelling dat de ander het toch wel begrijpt. U hoeft niet alles te zeggen. Maar misschien is er één ding, één zin die al te lang...

I just called to say I love you. Laatst zag ik een clip op TikTok waarbij een koppel het had over het feit dat het lied zo speciaal is. Hoewel we jaar in jaar uit ernaar hebben geluisterd, staan er weinig mensen bij stil dat hij eigenlijk het hele jaar de revue laat passeren. Hij heeft het over alles wat er gebeurt van december tot en met november. En als je dus goed naar het lied luistert, dan merk je dat hij het daarover heeft. Dat in elk jaargetijde en welke maand het dan ook is, het gepast is om te zeggen dat je van iemand houdt. Als je dat voelt. Stevie Wonder werd als het derde kind van Lula Mae Hardaway geboren, maar 2 maanden te vroeg. En hij bracht dus zijn eerste dagen door in couveuse. Dat heb ik al vaker verteld. Hij kreeg zuurstof omdat hij niet goed ademde door onrijpheid van zijn longen. Maar hij kreeg te veel zuurstof. En dat verstoorde de groei van de bloedvaten in zijn ogen, waardoor hij blind werd. Op 7-jarige leeftijd speelde Stevie Wonder voor het eerst piano. Hij zong in een kerkkoor, leerde zichzelf mondharmonica, drums en basgitaar spelen. Op 11-jarige leeftijd sloot hij, geholpen door zijn moeder, met Motown zijn eerste platencontract. In 1963 brak hij door met het liedje Fingertips. En de mensen achter het Motown-label vreesden dat het succes van Fingertips niet zou worden geëvenaard. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn, want in november 1965... zag het er heel veelbelovend uit voor Mr. Wonder, met liedjes als A Place in the Sun en de vertolking van het door Bob Dylan geschreven Blowing in the Wind. In 1970 werd het album Signed, Sealed and Delivered uitgegeven. Op de 21ste verjaardag van Stevie liep het door zijn moeder ondertekende contract bij Motown af. Hij hernieuwde het contract aanvankelijk niet en in de $1 miljoen van het label. Met dit geld liet hij zijn eigen muziekstudio bouwen en hij schreef zich in bij de Universiteit van Southern California. Hij wilde namelijk meer artistieke vrijheid en die bereikte hij in maart 1972 toen hij een nieuw contract onderhandelde met Motown. Het label mocht zijn platen uitbrengen, maar hij behield alle rechten op zijn muziek. Heel slim. Zijn succes heeft een heel lang spoor gekend, met een lange rij hits, zoals You Are the Sunshine of My Life, Superstition. En in 1974, moet u weten, viel hij 4 keer in de prijzen van de Grammy Awards. In de jaren 80 had hij een enorme blast met zijn 20ste studioalbum Hotter Than July. En daarna schreef hij, bleef hij aan top, met liedjes als Master Blaster en That Girl, Ebony and Ivory and I Just Called to Say I Love You. De ene die we net afdraaiden. Naast zijn muzikale loopbaan is Stevie Wonder een vervent activist. Hij heeft 2 schuifkinderen uit verschillende relaties, is meerdere malen getrouwd geweest, is vandaag de dag een beetje minder actief, maar nog steeds heel goed bezig. En wij keren terug naar de stille vragen. En dit stuk noem ik wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Wat u anders zou doen als u opnieuw kon beginnen. Dit is misschien wel de meest persoonlijke vraag die iemand zichzelf kan stellen. En ook de gevaarlijkste, want het antwoord onthult wie u werkelijk bent, los van alles wat u heeft bereikt. Wat zou u anders doen? Niet in grote dramatische zin hoor. Niet ik had een andere carrière gekozen of ik had nooit naar Nederland gegaan.

nieuw land, in uw geval Nederland, in mijn geval Amerika, van hen vroeg, is dit een bijzonder gewichtige vraag. U heeft keuzes gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt onder omstandigheden die weinig ruimte lieten voor twijfel. U moest overleven. U moest uw kinderen verzorgen. U moest bewijzen dat u erbij hoorde. Maar ergens, diep van binnen, was er ook een mens met eigen dromen, met eigen verlangens, met de eigen stem. Is die stem gehoord? Of heeft u die stem te lang binnengehouden? Het mooie is, het is nooit helemaal te laat. Niet om iets te zeggen. Niet om iets te doen. Niet om eindelijk te leven op de manier die u altijd al voor ogen had. Het enige wat u nodig heeft, is de moed om te beginnen. En hier is Whitney Houston die ons gaat aansporen.

Het werd een bestseller. 25 miljoen exemplaren wereldwijd. En het leverde de 7 opeenvolgende nummer 1 hits op. Een record dat alleen maar door de Beatles en de Bee Gees behaald is geworden tot nu toe. De grootste moment kwam in 1992 met de film The Bodyguard en haar versie van I Will Always Love You. Dat was zo prachtig. Die soundtrack domineerde de Grammys dat jaar. Met Whitney Houston, die de awards won voor album van het jaar, plaat van het jaar en beste vrouwelijke popvocale prestatie. Maar achter de schijnwerpers worstelde ze. Een turbulent huwelijk met zanger Bobby Brown en een strijd met verslavingen tasten haar carrière en gezondheid aan. Op 11 februari 2012 overleed ze op 48-jarige leeftijd in haar hotelkamer in Beverly Hills. Een tragisch einde voor een van de grootste stemmen die de wereld ooit heeft gekend.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

0: naderen het eind van dit programma. Vandaag had ik het in de andere kant over 4 stille vragen. 4 uitnodigingen om even naar binnen te kijken. Brieven die nooit zijn verstuurd. Dingen die u uw kleinkinderen heeft willen meegeven en nog niet hebt meegegeven. Woorden die u nooit heeft gezegd tegen uw ouders of kinderen. En de vraag wat u anders zou doen als u opnieuw mocht beginnen. Er is geen goed antwoord op deze vragen. En er is zeker geen verplicht antwoord. Vragen stellen, alleen al dat, heeft waarde. Want wie stilstaat bij zijn leven, leeft bewuster. En wie bewuster leeft, heeft minder spijt. U bent iemand met een bijzonder...
1: 107.9 maakt...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog.

0: noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische

0: tot en met zaterdag. Maar de Radio Baja wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Jullie Wiering, Wedland Bosstraat 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Jullie Wiering.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Heeft u bouwplannen of overweegt u een kavel te kopen? Dan is deskundig advies het eerste en belangrijkste waar u mee geholpen bent. Prezen BV heeft dat. Met meer dan 35 jaar ervaring op het gebied van kavels en wonen. Bel voor een afspraak naar 020-66-926-70. Ontdek samen met ons hoe uw droom gerealiseerd kan worden. Tot ziens op de Bidderij 7G in Amstelveen. Bij Prezen BV.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Te huur aangeboden kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Een hele goede dag, beste luisteraars. Het is vandaag 8 mei 2026 en we luisteren nu naar het programma Ladies Table Talk. En Maureen is onderweg. En ik heb hier Uriel hier aan tafel. En natuurlijk mevrouw Tara. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We wachten inmiddels op Maureen, maar we kunnen denk ik wel beginnen.
1: Ja,
0: precies. Ja.
1: Er is een heleboel te vertellen.
0: Ik ben benieuwd.
2: Maureen komt net binnen.
1: De eerste racistische moord van na de Tweede Wereldoorlog op Kerwin Likas Duinmeijer. En we gaan een heel mooi programma in het Vondelpark organiseren. Een groot festival, een protestival. Jullie zijn van harte welkom. We hebben ook kraampjes. Alles is gratis. U mag, als u een kraampje wil, je melden bij ons. We hebben een heel mooi muziekprogramma. Veel mooie muziek. En dan... Ik vraag u om alvast te noteren. En wilt u meedoen, meld u zich aan bij ons. En u kunt ook een kraampje krijgen, er is eten, drinken, van alles, muziek. En vooral voor jongeren is het belangrijk. Dat wilde ik even alvast gezegd hebben. En dan zijn we het programma mooi positief begonnen.
2: En wat is nog meer het grootste positieve aan... laat me even starten met goedemiddag aan ons allen hier aan tafel, Maureen.
3: Ja, goedemiddag. Heel leuk, dames.
2: Ik
3: kan wel een stand-in hebben, hoor. Dus wat dat betreft, heel fijn dat jullie alvast opgestart zijn. Goedemiddag, luisteraars thuis.
2: Goedemiddag,
3: iedereen. Ja, ik vind het heel fijn dat Uriel en Tara er weer zijn. En natuurlijk ook Roger. En dat we ook alvast zijn begonnen. Want dat scheelt. Zijn tijd is geld. Dus heel fijn. En 12 juli kunt u ook alvast noteren. Als we toch de agenda hanteren. 12 juli. Dan hebben we hier bij Radio Mart op de zondag een gesprek met de heer Erik Kastelein. En hij is historicus en gaat met ons over praten over met het oog op Paramaribo en alle speciale dingen vanuit de historische feiten van Suriname. Maar daar kom ik nog graag een keer op terug. En 1 juli mag u ook noteren, kunt u een geweldig evenement in Meer en Vaart meemaken in het kader van Kitty Kotti. Maar daar vertel ik u ook nog wat over een andere keer. Maar nu is het echt de hoogste tijd voor Iwan Brave. Want die zit al lang en breed te wachten thuis in Suriname. En ik vraag me af als het deze ochtend een lekker zonnig ochtendje is of dat het een natte boel is. Goedemiddag voor ons dan. Goedemorgen, Iwan.
4: Ja, goedemorgen. Het is heel zonnig. En ik ben niet thuis, maar op een werkplek. En ik lang en breed wachten. Ik heb altijd wat te doen, dus ik heb op geen moment verveeld.
3: Oh, nou, dat is hartstikke fijn. Ja, ik ben ook zo, hoor. Ik heb altijd wel een gaatje om dan meteen weer op te vullen met wat anders. Maar je hebt lang genoeg gewacht, dus wij willen gewoon meteen met jou van start. Het is een hele enerverende week, denk ik zo geweest.

zonder dat ze het erg weten. En de overheid ontkent van alles. En hij is ervaren met ja, toch wel onderzoek, goed onderzoek doen. En als je het combineert bijvoorbeeld met een journalist, dan krijg je hele goede onderzoeksjournalistiek. En hij heeft gewoon heel wat feiten op een rij gezet. Uit 35 bronnen, verifieerbaar. De bronnen zijn ook, hij heeft in alle kranten, heeft dat over 2 pagina's gepubliceerd. Met feiten en...

0: Hey, wat wil je graag blijven pronken met 93% bos, hè, en daarmee ook een groen land zijn? En als je er niet te binnen gaat halen, dan ga je dat streven zeker tegengaan. En ze gebruiken landbouwchemicaliën die ernstige gevolgen hebben voor milieu. Bijvoorbeeld in Peru zijn er 300.000 bijen dood gegaan, heeft 1000 bijenhouders getroffen. En de EU heeft op een gegeven moment gezegd, die heeft restanten gevonden van die chemicaliën. En gezegd, hé, dan kunnen we dit niet goedkeuren als biologische honing. Hè? Dus kennen kan je wel, dan gewone honing. En die Maya's, die hebben een belangrijke exportmarkt daardoor verloren. Dus het is heel ernstig. Oké, en nu te komen op de mennonieten. We willen ze niet. Tenminste, veel mensen willen ze niet. Maar nu komen ze weer een of andere constructie binnen. Ze komen zogenaamd werken voor alle landbouwers hier. En vandaag hoorde ik dat in het parlement werd gezet, dat ze gezegd dat ze via collectieve constructies toch voet aan wal krijgen. En Jons Goedschalk heeft alles op rij gezet en ook aangegeven, hey, ze zijn al binnen, er zijn al 50 gezinnen binnen gelaten. En als je dat toelaat, dan is het begin van een bepaald eind.
1: Ja, inderdaad. Van heel veel ellende, denk ik. Maar hoe is het mogelijk dat mensen gewoon toegelaten kunnen worden, terwijl andere mensen allerlei procedures moeten afwachten voordat ze kunnen komen? Dus dat verhaal van corruptie geloven we best, dat het gemaskeerd wordt of via een van de Surinaams bedrijf die daarvoor zorgt. Want ook Erlan Sleur is hier erg mee bezig geweest. Uh-huh. En hij werkt ook samen met John Goedschalk. En waarom blijft het maar de hele tijd een beetje onder de radar? En doet de overheid niet krachtiger richting dit euvel?
2: Ze zijn door de overheid daar gekomen. Het kan niet anders.
0: Ze zijn wel gekomen. Ik moet wel zeggen, laten we het ook dat benoemen. Ik ben ook verbaasd dat onder Santokki deze mensen toegelaten. En waarom? Als je al ziet wat ze al wereldwijd veroorzaken, dan is het toch verrassend dat ze binnen zijn gelaten. Zogenaamd onder het mom dat ze gaan werken bij een al bestaand Surinaams landbouwbedrijf. En dat zou ook wel zo zijn, maar men weet, op een gegeven moment gaan ze te proberen via allerlei constructies zelfs ook aan land te komen. En ze zijn een gesloten gemeenschap. En dat is het grootste bezwaar van, hey, je komt binnen, je bent een gesloten gemeenschap. We hebben geen zicht op ook wat er binnen je eigen leden gebeurde. Want Don Schoetschalk heeft ook een aantal zaken aangekaart, waarbij een keer een grootschalige verkrachtingszaak, waarbij 150 vrouwen en meisjes zijn verkracht binnen de Mennonietenkolonie. De mensen zijn ook veroordeeld tot 25 jaar, dus geen Wild West verhalen. Nou komen natuurlijk allerlei verkrachte zaken onder allerlei groepen en mensen voor. Maar maar waarom zou je iets toelaten en het gesloten laten? En je hebt al een niet sterk handhavingsapparaat in aanzien van je eigen samenleving. En dan ga je ook nog eens een gesloten gemeenschap binnenhalen waar je totaal geen zicht op hebt. En die rechtsvlek.
1: En die ook geen respect hebben voor wat er al leeft en de leefgemeenschappen.
2: Ja. En behalve dat, ze zijn wit. Ze zijn wit, ze blijven wit, ze mengen niet. Dus ze zijn door de overheid.
1: Dus ze is ook nog inteeld.
2: Ze zijn door de overheid geaccrediteerd. Anders zouden ze niet komen, omdat ze ook heel rechtsstatelijk zijn. Ze voldoen aan de wettelijke regels. Dus ze komen legitiem het land binnen. Ze gaan werken. Ze hebben hun eigen wereld. Die wereld is wit. Die wereld blijft wit. Ze zullen niet bij jullie op bezoek komen en roti en bara en bami en nasi komen eten. Mm. En jullie zullen ook niet bij hun op bezoek gaan.
0: Dat geeft me van ten eerste, doe ik zo niet mee aan ze zijn wit. En sorry, het spijt me.
2: Nee, maar ze blijven een gesloten gemeenschap, Iwan. Ze blijven een gesloten gemeenschap.
0: Tuurlijk, maar ik

0: wat ik concludeer,
1: ja,
0: het is toch een beetje een Nederlands ding. Apartheid, discriminatie. Ja, ja. Kijk maar, Zuid-Afrika. Ja, apartheid is toch vanuit Nederland, is toch een Nederlands iets. En dan is het, en dan hoor je het van die mensen niet, hè. Dus ik vrees dat jullie daar toch in een land leven waar toch apartheid en racisme geïnstitutionaliseerd is.
1: Dat is het ook, maar het is ook niet ver van het Surinaamse wat dat betreft, denk ik dan. En zeker de laatste jaren. Nou, de laatste jaren zie je toch wel dat er heel veel in hokjes gedacht wordt, ook in Suriname. Hè, want zeg maar, de Afro-Surinamers geven af op de Hindustanen. De Hindustanen geven af op de Afro's. En zo wordt er constant groepen verdeeld. En wit hebben ze al helemaal niet gevreten met z'n allen. Dus het lijkt me toch best wel ook lastig. En dan ga je zelf als land eigenlijk ook weer een groep naar binnen halen die ook niet van plan is om te integreren of wat dan ook.
0: Ik persoonlijk
1: en alleen maar pakt, hè? Dus ze brengen niks, ze pakken alleen. Dat vind ik het erg.
0: Alleen om de reden vanwege de natuur zou ik denken, waarom zou je ze binnen laten? Even los van hun religie. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je het risico nemen? Er zijn zoveel praktijkvoorbeelden in de hele wereld. Mm-hmm. Waarom wil je niet leren van de schadeschande van anderen? Maar op een manier wil men kennelijk zijn eigen schadeschande hebben. En daarom moet je wel afvragen van, hey, hoe komt het dan dat ze die verblijfsvergunning hebben gekregen?
1: Ja.
0: En zo snel en zo vlot.
1: Precies. Klopt het dat in de tijd van Boutersen dat hij ze wel heeft weggestuurd? Klopt dat?
0: Ik weet dat er is heel lang geageerd tegen hun komst. Het enige wat ik weet is dat ze in elk geval 50 gezinnen onder de vorige regering zijn toegelaten.
1: Oké. Okay. We hebben meteen een beller voor je. Goedemiddag, ja. U bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, dag. Ja.

0: jij zegt dus dat de staat Suriname de schuldige is.
1: Ja, ik heb nog geen.
0: Kinderen
1: ik
0: die
1: heb
0: een plicht hebben. Ja, ja. Dat is meer een opmerking. Het is geen echte vraag, Jan, maar goed, maakt niet uit.
1: Ja, nee, een bijdrage. Het is een heel goed punt. Het lijkt

0: En die kunnen ze
1: daar
0: nu...
1: Daar moet nog doen.
0: En waar de inheemsen dan in het opzoeken naar hun recht, of opkomen voor hun recht op stuiten, is dat een van de beschuldigingen is ook dat zij een staat in een staat willen vormen. En dat die reden willen ze aanhalen, maar dit is precies wat er nu gebeurt. Dus Suriname, waar ben je mee bezig? En ook zeker de uitspraak van onze president, mevrouw Simons, die zegt dat zij rechtstreeks geen verbintenis is aangegaan of contract is aangegaan met dat de Mennonieten. Ja, dat heb je ook niet. Maar ga je daar alsjeblieft niet achter gaan schuilen? Want je accommodeert ze wel. Mm-hmm. Weet je? En tegen welke prijs? En ik wil niet eens gaan naar alleen het milieu. Je hebt te maken met mensen. Waar nu al de effecten, die moeten nu al de effecten en de doorwerking van alles wat daar afspeelt in het binnenland, die hebben daarmee te maken. En we denken dat het alleen maar iets is van het binnenland, maar nee. Het komt allemaal ook naar Paramaribo toe. En ons dus. Ik hoor ook heel veel mensen van, het is iets van de binnenlandbewoners alleen. Nee, maar nee, het is iets van Suriname. Want wij zijn straks allemaal Suriname kwijt. Het is niet iets alleen van de inheemse.
2: En wij zijn Suriname.
0: Zijn zeker Suriname.
3: Dus de Mennonieten bestaan al vanaf 1700 of daarvoor. Rond 1700 zijn ze ongeveer is die groep ontstaan. En ze zijn niet veranderd. Het is een streng geloofgemeenschap. Ze zijn gesloten. En inderdaad, Iwan, wat je zegt, ze hebben hun eigen scholen. Dus ze gaan niet naar de scholen in Suriname. Ze hebben hun eigen scholen. De kinderen gaan tot hun 12e jaar op school. Daarna moeten ze werken. Dat is hun staat. En ze hebben, ze hebben ook eigen rechtsregels. Moeten we dat willen? In ons eigen Suriname. En behalve dat, ze doen aan landbouw. En vergeet niet, en dat wil ik ook nadrukkelijk gezegd hebben, ze zijn enorm rijk. Het is groot kapitaal wat je binnenhaalt. Ja. Ja. Het is een groot kapitalistische groep. Ja, ze zien eruit alsof ze heel arm zijn, omdat ze leven naar een zeer christelijke eenvoudige in de kleding.
2: Laat je dat niet verblinden.
3: Nee, maar
2: ik heb ze ook gezien in Suriname.
3: Ze hebben veel geld. Ze hebben veel geld.
2: Nou, dat klopt. Daarom kunnen ze dit ook.
3: Wat
2: dragen ze bij aan het land zelf?
3: Precies. En behalve dat...
2: Zijn er speciale technieken die ze toepassen, die ten voordele zijn van
3: wat
2: Suriname?
3: Wat ze doen is het?
2: Laat iemand ons dat even vertellen. Als hij dat weet.
4: Ik wacht rustig tot jullie...
2: We gaan ook niet te lang op Mennonieten, want we kunnen het ook over de goudkoers hebben.
4: Nee, het is inderdaad, het is, even kijken, waarom het gaat. Inderdaad, de Mennonieten, ze hebben geen elektriciteit, er mogen geen moderne middelen worden gebruikt. Ze mogen zelfs geen rubberen banden hebben, zogenaamd. Dus compleet nog in de middeleeuwen leven ze. Maar het is een tegenstrijd met de landbouwchemicaliën die ze gebruiken. Ja. Ze gebruiken wel de meest vernietigende methodes waarvan je zegt, hé, dat heeft niks te maken met vroeger. Mm. En ten aanzien van de inheemsen, er is een patroon ontdekt hoe zij werken, want al heel snel blijkt die gronden die ze hebben, die raken uitgeput, zoals het heet. Mm-hmm. En dan gaan ze weer en dan kopen ze aangrenzend bos.
2: Ja, ja.
4: En zo verschuift het steeds. En dat heet ook hier, het staat ook bij je als een. Dat is een patroon dat al is vastgesteld in andere landen. Ja, dus het betekent. Je kan zogenaamd geven alle gronden die al uitgegeven zijn. Zo heet het zogenaamd. Want dat is wat men zegt. Nee, ze gaan alleen maar werken waar al landbouwgrond is. Maar men weet, als die uitgeput raakt, dan gaan ze

0: tribalen met de Mennonieten.
1: Ja, dat is
0: nou,
1: niet
0: dan breekt mijn klomp. Hoe kan jij die vergelijking maken? En dan hoor ik zelf dat mensen, de voorstanders ervan, willen vergelijken met Mennonieten. We hebben het net al aangehaald. Dan weten wij niet waar we vandaan komen. Weten wij niet die 400 jaar wat we hebben mee moeten maken. Dat het zo op deze manier met uitbuiting of uitputting van ons land, dat dat nog steeds wordt voorgezet.
1: Ja.
0: Maar de vergelijking maken met inheemse en tribalen, dan weten wij niet waar we vandaan komen en waar Suriname voor staat. Want de inheemse en de tribalen, die staan voor het land. Leven van het land, met het land. En niet, die staan niet voor uitputting van welke source dan ook. Je wil naar die goudkoorts gaan, maar van welke source dan ook. Dus, en als ik praat over de doorwerking van het slavernijverleden, want dat is ook mijn ding waar ik mee bezig ben. Dit is puur doorwerking van slavernijverleden. Het is een expansiedrang die erin voorkomt. Het is uitputting die erin voorkomt. Het is nemen uit Suriname.
1: Precies, alleen maar
0: en
1: alleen.
0: Brengen naar wherever dan ook. Want denk maar niet dat het uitgegeven wordt. Want waar is dat geld die het land is verkocht? Of wat is er nou gebeurd? Soeverein die er geld voor krijgt.
1: Ja, vandaar dat ik ook denk van, maar waar ligt het voordeel van Suriname? Stel je voor dat Suriname een land, zeg maar, een mechanisme laat binnenkomen omdat het ten voordele van het land is qua landbouw, dat ze daar iets van kunnen leren of iets anders doen of een betere productie op poten kunnen zetten, dan ga je ook niet deze groep uitkiezen, lijkt mij. Maar dus
0: je gaat voorbij aan je eigen volk, want waarom leid je eigen volk niet op? Waarom gebruik je de gebieden die er zijn? Waarom gebruik je de gebieden?
1: En er zijn genoeg landen om je heen van wie je ook dingen kunt leren. En zo dusdanig dat je ook rekening houdt met de biodiversiteit. En dat gewoon ook bepaalde zeg maar effecten zoals klimaatveranderingen, modderstromen, overstromingen, noem maar op, van alles en nog wat. Waardoor je dan ook denkt van ja, maar dit moet je ook niet doen. En los van het land zogenaamd alleen bewerken. Houtkap, daar verdient men ook al aan. Ja, men weet dat Suriname gezegend is met heel veel natuurlijke ertsen. Waaronder ook goud. Dat zal men gerust ook in die gebieden gaan vinden. Dus
0: zeker.
1: Het is niet alleen maar landbouw voor soja.
0: Ja.
1: Daar geloof ik niks van.
0: En dat komt weer niet bij onze mensen terecht, hè?
2: En
0: hoeveel
2: kapitaal,
0: komt er bij onze mensen terecht?
2: Je kunt je afvragen waar hun kapitaal is. Ze zijn enorm kapitaalkrachtig. Maar het kapitaal zal niet in Suriname zitten. Waar zit hun kapitaal? Waar is hun hoofdbranche? Waar zit hun kapitaal? Want ze zullen hun kapitaal niet op de Surinaamse bank. Ze zullen natuurlijk een kapitaal op de Surinaamse bank of op een bank in Suriname zetten. Maar hun groot kapitaal zal niet in Suriname zitten.
3: Dus
2: hoe profiteert Suriname?
3: Je hebt gelijk, ze zullen waarschijnlijk als een buitenlandse onderneming worden beschouwd, die dan zogenaamd bepaalde belastingen betalen. Maar de grote winsten gaan natuurlijk naar hun hoofdkantoor of whatever het zal zijn. Dus nee, je zou zoveel moeten produceren dat het de staatskas zou kunnen vullen. Maar het gaat gewoon gepaard met natuurvernietiging. En dan moet je gewoon nee tegen zeggen.
1: Precies.
2: Maar wie gaat er vragen? Kunnen er nog kunnen er nog DNA-vragen gesteld worden in de DNA? Kunnen er geen DNA-leden opstaan en
3: dat
2: vragen overstellen?
3: Dat doen ze ook. Maar en sterker nog, los van de Mennonieten, in korte tijd zijn ladingen geëxporteerde rode pepers. En nog een groente, ik ben even vergeten welke het is. Zo vervolg, dacht ik. Die zijn afgekeurd door Nederland omdat er te veel verboden chemicaliën zaten. Mm-hmm. En nu blijkt dat die groentes hier worden uitgezet. Dus los van de Mennonieten, wij zelf zijn al bezig. Ik citeer.
1: Met landbouwgiften, dus met groenten die eigenlijk doorgedraaid wordt.
3: De bevolking wordt vergiftigd. Dus van alle kanten, het gaat er gewoon om. Maar het lastige met de politiek is, ook met de DNA, ze roepen dingen. Denken, ja, maar jullie doen alsof jullie er zelf buiten staan. De politiek stelt alleen vragen, maar de politiek zou juist alles moeten reguleren. Mm-hmm. En iedereen, niemand weet wat in het land zogenaamd, maar ondertussen gebeurt van alles.
1: Ja.
3: Mevrouw, deze regering.

0: weet niet over de Mennonieten. Maar
1: nu ze het weet. Ze wist het niet. Ja. Laten we zeggen dat ze het niet wist. En nu ze het weet. Welke actie zou ze dus exact kunnen aanpakken? Of kunnen doen?
0: Onze eigen mensen.
1: Ja, dat zei Uriel Sabayo.
0: Spelen die rol. En elke keer, het maakt niet uit welke regering, het gaat om de politiek als sector. Elke keer, er gebeurt van alles, gaat het mis. Maar ondertussen worden allerlei deals gesloten. Ja. En niemand heeft zoveel van de deals. Precies. Die hele politieke sector weet dat drommels goed wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: En dat is gewoon heel triest.
2: Maar zal ideaal...
0: elke keer...
2: Sorry, ga je gang. Sorry. Zal ik je nog wat zeggen? Door al die deals die zijn gesloten, ze hebben ook een deal gesloten met de VN. Er zijn zoveel verdragen die er zijn waar ze, weet je, met, eigenlijk moeten nakomen, maar het gewoon niet doen.
1: Ja, het is voor de bühne. Dan is dat voor de bühne en niet in het belang van het volk of het land.
2: Nee, en eigenlijk, het is zo. Ik heb mevrouw van de grondrechten, heb ik ergens gehoord praten. Dat eigenlijk doordat ze ook in de tijd van ook de Kalinia Lukanovonis niet zijn nagekomen. Alle gronden die nadien zijn uitgegeven, wat voor manier dan ook, totaal niet kan.
1: Ja.
0: Ja.
2: Totaal. Dus eigenlijk zijn het allemaal foute deeltjes wat er nu sinds die tijd hebben gesloten. Ze hebben allemaal foute deeltjes.
0: Moet je voorstellen, ik ben dit jaar al 30 jaar terug in Suriname. Laat ik misschien daar 5 jaartjes van afhalen. En dat vonnis bestaat al zo lang. En ik sta versteld iedere keer dat het nog steeds niet opgelost is. En elke keer wordt er wat beloofd. En het is ongelooflijk hoe elke regering weer een bepaald verhaal heeft om de erkenning van die grondrechten en ook het uitvoeren van die vonnissen ter hand te nemen.
1: Mm-hmm.
0: Je snapt het gewoon niet.
2: Ja.
0: Er is geen politieke wil, zo simpel is het.
2: Precies, en daarom praten wij ook niet meer over de grondrechten, wij praten over de oorspronkelijke rechten van Suriname. Want dat zijn de rechten van ons allemaal. Ja. En uiteraard staat daar ook in het respect en het leven wat wij hebben met het land. En dat hebben we nog steeds. Ook hier aan tafel, Maureen die zich hard maakt. Ik zag Erland Sleur die afgelopen 2 mei, zaterdag 2 mei, zijn de inheemse weer op straat gegaan. Een petitie ingedeeld. Aandacht gevraagd voor de zaak, maar ook voor de Mennonieten uiteraard. Want het raakt iedereen.
0: Ja.
2: En ik zag inheemse... maar ook daarin zie ik de rest van Suriname niet in terug. Alsof het iets van de inheemse alleen is.
1: Ja, dat vind ik ook
2: wel. En dat is iets dat ik denk van... het is niet iets van inheemse alleen weer. Het is niet iets van inheemse alleen. Dus waar blijft de rest, zeg maar? En waar blijft die politieke wil? Want een petitie indienen is ook al 50 jaar geleden gebeurd. Het beloven van eindelijk onze rechten, oorspronkelijke rechten als Surinamers, die erkenning daarvan opnemen in de wet. Waar blijft dat? Het is er gewoon niet. Hoe lang blijven we maar praten, beloven, ons eigen volk dom houden, maar afzetten met weet ik veel wat teruggrijpen naar of terug

0: heeft een voorstel gedaan aan de staat Suriname hoe het probleem van de grondrechten, de tribale en de bedrijven die daar concessies hebben, die drie groepen, zij hebben tegenstellende belangen. En dat is het probleem voor de Surinaamse staat. Ze willen het niet oplossen, omdat in al die drie belangengroepen zijn in de politiek mensen die daar baat bij hebben. De staat Suriname maakt dit schuldig. Ze hebben sinds 1976 zijn de inheemse begonnen met eisen van grondrechten. De, hoe heet die? Dat is doorgegaan.
1: Al eerder.
0: En tot nu toe heeft de regering Chan Santokki, mevrouw Meulenhof, commissie benoemd, maar het parlement, nog de staat, die doet iets aan de voorstellen die ze zijn gedaan.
2: Die wet is al heel lang klaar. En elke keer, elke regering, die zegt elke keer van ja, we gaan het bekijken. Maar die wet is al klaar. Het is helemaal tot in de puntjes uitgewerkt. Mm-hmm. Dat moet alleen maar afgehamerd worden. Mm-hmm. En al 10 jaar, kijk, normaal, wat gesproken, ik kan zeggen nu, al 10 jaar, mm-hmm. dus nu ga je de derde termijn in, is er een wet die al helemaal klaar is, tot in de puntjes geregeld, maar het moet afgehamerd worden. En toen dacht ik van, nou, met Santokki gaat het zeker gewoon gebeuren, dus gewoon afhameren.
3: Nou.
2: En ongelooflijk, 5 jaar is even bekijken. En denk je, wat wil je bekijken?
1: Nou, maar we gaan bekijken hoe mis het gaat.
4: Nou, we willen het wel afhameren. Sorry, we willen het wel afhameren, maar wel met de inzichten van 2026.
2: Maar ondertussen sterft het paard, hè?
4: Ja, maar ondertussen is er gewoon een keuze. En de wet is gewoon voor nu, de inzichten die we nu hebben, is niet toereikend. Wat ik zeg, we praten over de oorspronkelijke rechten van de inheemse. Ja. We praten over Suriname.
2: Ik denk vaak na van hoe gaat die Chinees. Kijk, we hebben een aantal, wat er gebeurt de afgelopen tijd, een heleboel corruptieve zaakjes boven water komen borrelen. Ja. En vooral met al die RVC's. De melkcentrale, whatever. En dan zie je gewoon, en dan lees ik die bedragen. Ja, de Surinamers zijn een beetje de realiteit kwijt. Want omdat ons geld natuurlijk helemaal verwaarloosd is, krijgen mensen al bedragen met 3 nullen. Ja. Maar als ze goed nadenken en gaan terugrekenen, dan gaat het maar om luttele duizenden euro's. Dus wat ik denk met gebeurt op grote schaal. Je hoeft maar 1 belangrijke politicus een 2 ton, 3 ton euro te geven. Wat geen ei. Je land verkoopt.
1: Ja,
2: zeker. Ik kan het niet bewijzen, maar je probeert gewoon het voor jezelf te verklaren. Van, mm-hmm. Hoe kan dat steeds? Ja, hoe kan dat steeds? En als je ziet dat er kruimeldieverij in het land plaatsvindt, het is allemaal kruimeldieverij.
1: Ja.
2: Ik zou zelf mijn vrijheid niet voor 3 ton Amerikaans op het spel zetten.
1: Nee, zeker niet.
2: Begrijp je? En mensen denken, als ze 2000 Surinaams krijgen, dat ze heel veel geld hebben.
1: Maar zeker niet als je het omrekent.
4: Zeker. Ja. Mensen waren zich veel te belangrijk.
2: Ik ga geen naam noemen, maar ik denk dat wel een aantal politici gewoon, die echt ook in de regering zitten. Ja. Ze hebben belangen aan een aantal sectoren. En dan denk ik niet dat ze belang hebben bij ordening van de sector.
1: Ja, precies. Hey, maar afgelopen week is er weer eens iets gebeurd in Suriname, boven Suriname, in verband met de goudkoorts en dingen die dus gigantisch misgaan. Er zijn ook 2 jonge mannen, wordt er gezegd, vermoord uit de Maron gemeenschap. Hoe zit dat?
2: Nou, begrijp wat naar het woord vermoord, hoor. Ik vond dat een beetje voorzichtig moeten zeggen.
1: Ja, nou ja, goed.
2: Om
1: het leven gekomen. Laten we zeggen om het leven gekomen.
2: Ja, om het leven gekomen.
1: Maar hoe of wat, dat is dus even onduidelijk.
2: Natuurlijk, maar ik ga mee in het volkssentiment. Het volkssentiment is het woord heet moord. Maar daarna moeten we gaan kijken van, ook van wat er gebeurt. In elk geval, vandaag is bekendgemaakt dat de lijkschouwing heeft uitgewezen dat er elk geval geen schotwonden zijn. Dus dat betekent al dus dat er, dus in dit geval zijn de jongens, de slachtoffers, niet doodgeschoten. Maar wat er gebeurd is, is dat op een of andere manier was er een explosie in die grote mijn van in Roosbel, nu in bezit van het Chinese bedrijf. Of

0: multinationals Xi'an. Mm-hmm. En wat gebeurt er op een gegeven moment als er een explosie plaatsvindt? Dan beginnen de jongens natuurlijk als vliegen op stroop daar naartoe te rennen. In de hoop dat ze bepaalde ja, ertshoudende brokken vinden. Maar je praat wel over diepschachtmijnen, hè? Die zowel die wel dieper zijn als dat Bijlmerflats hoog zijn. Nou, want ik ben er geweest, ik ken dat. Ja, en dan. En het is natuurlijk wel een mijn die in bezit is van een multinational, laat het duidelijk over zijn. En in principe mag je daar niet zijn, oké, okay, maar het is een kat-en-muisspel. En als die ordeningsdienst dan weer optreedt om te ontruimen, dan beginnen de jongens te rennen. En twee jongens zijn tijdens het rennen zijn in hoge diepte gevallen. Eentje is, die was meteen al geborgen en die is later overleden als verwondingen. Maar die tweede, die konden ze heel moeilijk bij komen. En pas volgende dag hebben ze hem dood aangetroffen. En wat ik hiervan wil zeggen, het is natuurlijk allemaal heel triest, want het heeft allemaal met armoede te maken. Armoede, armoede wat maar niet bestreden wordt door opeenvolgende regeringen, nogmaals, in één. En dan hoor ik in het parlement, parlementariërs zeggen die al 30 jaar parlementariërs zijn en ook een deel zijn van bepaalde regeringen geweest. Ja, en dan komen ze zo gaan op voor die arme jongens. Van ja, en we kunnen niet ontruimen zonder, zeggen we weer, duurzame oplossing. Dan denk ik van, hey, er liggen al 20 jaar minstens liggen rapporten dat je alternatieve werkgelegenheid moet creëren. Waardoor er een groot deel van die jongens niet de behoefte hebben om in elk geval in het goud te gaan. Want ik ken ze ook. Heel veel jongens gaan echt in het goud, omdat het de enige keuze is, want die oom heeft iets.
1: Ja, maar nu is het natuurlijk helemaal lucratief, omdat...
0: Maar stel je echt inderdaad landbouwbedrijven die goed draaien of houtwerksbedrijven, dan gaan ze ook daar werken. Dus nogmaals, dus die regering doet totaal niets aan
1: armoede,
0: aan werkgelegenheid creëren en armoedebestrijding. Mm-hmm. Ja, en het is heel erg. En, en om de zoveel tijd gebeurt er dus dat, ja. Dat jongens als ze een explosie horen, weet je, hey, daar is weer een stukje rotsachtig iets ontploft. Mm-hmm. En ik weet ook dat er interne regels zijn van zo'n bedrijven. Het hele gebied moet ontruimd worden binnen een straal van 500 meter. En dan zoveel uren mag je nog niet betreden. Dan gaat eerst een inspectieteam kijken of er geen losse onderdelen nog zijn. Maar je moet je voorstellen, die jongens horen een graantje kunnen meepikken.
1: Ja.
0: En ik word er alleen maar verdrietig van. Ik ga jullie de schuld geven, want ze doen het echt omdat ze geen andere keus hebben.
1: Ja, ken ik toevallig één van de jongens die omgekomen is, altijd. Dus dat maakt het ook een beetje een uitdaging soms. En ik vind ook van, er zijn genoeg sectoren waar de overheid op in zou kunnen zetten om die armoede te bestrijden. We hebben de bouw, we hebben onderwijs, we hebben infrastructuur nodig, toerisme, olie, waarop de mensen dus ook voorbereid moeten worden. Goede, gekwalificeerde lassers, gecertificeerde mensen, timmerwerklieden, technici. Ik begrijp het niet. ICT, noem maar op, hospitality. Er zijn eigenlijk in alle sectoren is er gewoon behoefte aan mankracht. Dan snap ik niet dat de mensen dan eigenlijk allemaal dus nu grijpen in het stukje van, we gaan in die goudsector werken met alle gevolgen van die. Want het is ook niet makkelijk werk. Het is ook heel zwaar werk. Plus nog gezondheidsrisico's van hier tot Tokio.
0: Ja, dus, en ik ken echt heel wat jongens, want mijn huidige vrouw is Saramakaanse, dus ik ken die Saramakaanse gemeenschap. En ik zie ook, ik zou het ook zeggen, ook twee zonen van haar. En haar broer werken erin. En het zijn mensen die gewoon een leven willen opbouwen. Ze willen iets. Ze willen iets. En ze zijn echt niet zo van, hé, hey, ga er goud in. Maar de scholing was al niet goed in het binnenland. Dus daar heb je achterstanden, uitvallers. En als je uitvaller bent, wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? En uiteindelijk en zie ik hoe die jongens dan het bos in gaan. En nou, soms komen ze na een paar maanden terug en ze komen bij mij thuis. Ja, gewoon berooid. Hebben eigenlijk helemaal niets. Dus ik zie ook van dichtbij van wat het allemaal veroorzaakt. Mensen moeten een beeld hebben van stelletje wilde mensen die goudkoorts hebben en denken dat ze daar rijk worden. Nee, mensen willen gewoon overleven. Nee, je vertelt mezelf nu een zoon van die uitwater van zo'n resort.
1: Ja.
0: En dat geeft aan ook van, als Suriname de mogelijkheid

0: gekregen, dan kunnen ze en willen ze ook ondernemen. Maar op een gegeven moment moet er wel groei zijn door middel van beleid.
1: Mm-hmm.
0: En het ontbreekt continu aan beleid

0: voorstellen. En dan zou die combinatie gaan losmaken. Voor mij ga je gauw richting 30 partijen. Dat zegt al hoe men de politiek ziet. Het is een kans om een zetel te krijgen, om een goed salaris te hebben. Dus het grootste deel gaat niet om met een visie om het land te ontwikkelen. Elke 5 jaar proberen mensen iets te bemachtigen binnen de politiek, waar ze hopen op een goed inkomsten. Dan wordt, mensen worden benoemd binnen RVC's omdat ze beloond worden, ja. Terwijl ze helemaal geen kennis van zaken hebben. Maar in iets anders, hè? Want we hebben nu ondertussen over de Mennonieten die niet moeten binnenkomen. Maar wist jullie dat het hele lava-gebied daar in Oost-Suriname al helemaal verontreinigd is door kwikgebruik?
1: Ja, ja.
0: Want dus dat vergeten we. Het gaat alleen maar om de ontbossing.
1: Klopt.
0: Maar ondertussen, water is al niet te gebruiken voor lokale bewoners.
1: En ook de visserij die daaronder leidt, hè? Ja. Ook de visserij. En kijk, de mensen uit de gebieden eten
0: zelf. En onderzoeken zijn wel bekend. Die rapport heb ik ingezien, want ik heb een 7-delige serie gemaakt voor Conservation International. Er is al lang bekend hoeveel kwikwaarden in haarvaten zitten van bewoners en in al die dieren. Mm-hmm. En allemaal, en Suriname overtreft al die internationale normen niet eenvoudig, niet eenvoudig, niet tweevoudig, maar misschien wel 5 tot 10-voudig. Mm-hmm. En dan nog doet men niets met die rapporten.
1: Mm-hmm.
0: Waarom vertel ik dit? Ik volg dat met dat goud zoeken en dan is hier een van de project MSAS, waar ze mensen gaan trainen om kwikvrij te mijnen. Er worden trainingscentra gebouwd en al die dingen. Mm-hmm. Het is allemaal van, het gaat gebeuren. En dan nodigde de Franse ambassade 2 weken geleden iedereen uit. Ik ben erheen geweest met Jeugdjournaal, diep in de Franse Guyana. En tot mijn stomme verbazing, ze is al 20 jaar daar kwikvrij aan het goud mijnen. Ik had zoiets van, Oh, wacht even. Dus ik denk van, dat zijn allemaal dingen die allemaal geleerd moeten worden. Processen, trainingen. En dan ons buurland, daar wordt al 20 jaar gewoon. En ik was erbij. We hebben gewoon gezien hoe gewoon in enkele minuten even 50.000...
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muziek.

Paulien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aangolfstaten en het Amerikaanse leger.

0: In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. 9.9 FM in de...

0: De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remo Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
5: Ja, dat was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: voorlopig jullie zijn volksvertegenwoordiging, zodat jullie het volk kunnen vertellen hoe de dingen daar zich ontwikkelen.
1: Mm-hmm.
0: Missie Jennifer Simons na Edema van Konder, die naar president. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bij Markt Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Markt. Radio voor, door en met u.
4: Abroch Group of Companies NV, bestaande uit Abroch Jewels, waar u terecht bent voor het laten vervaardigen, wassen, repareren en belenen van uw sieraden tegen de juiste prijs. Abroch kokosolie en honing brengt steeds producten van een heel hoge kwaliteit aan de man. Voor het laten schoonmaken van uw erf, berm, het wassen van uw woning of meer, bent u terecht bij Abroch Schoonmaakbedrijf. Maar ook wanneer het gaat

0: gaat om het laten verkopen van uw huis of perceel op een juridisch verantwoorde wijze, dan bent u terecht bij Abrog Vastgoed. Tot slot kan Abrog Import bijna alles laten halen dat uw hart begeert. Abrog Group of Companies NV met filialen aan de Japonica-straat nummer 2, Zorgenhoek en Gemeenelandsweg nummer 2 tegenover Benny's Lighting en Decor. Abrog Group of Companies NV. See you soon to do business.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Luisteraars, goeiedag. Welkom tot een andere aflevering van het programma Maart op straat. Vandaag een bijzondere, naar aanleiding van de Jules Weidenbos lezing. Deze lezing wordt gehouden ten ere van de nagedachtenis van zijn excellentie Jules Albert Weidenbos. Op zaterdag 2 mei zou hij 85 jaar zijn geworden. Een bijeenkomst werd georganiseerd in No Limit, Geldershoofd te Amsterdam. En dat allemaal georganiseerd door Stichting Collectief Overzee, de voorzitterschap van de heer Ernest Grepp. Er is ook een foundation geïnstalleerd, in het leven geroepen, speciaal om deze visionaire ex- en wijlend president van Suriname. Mooie bijeenkomst, allemaal notabele, bijzondere gasten. Toevallig in Nederland de voorzitter van het parlement in Suriname, de heer Ashwin Nadine, die was er ook bij.

0: wonderlijk en figuurlijk. Hij heeft veel voor Suriname kunnen betekenen, maar op sommige momenten werd hij niet goed begrepen. Desondanks gaat hij de geschiedenis in als de eerste president van Suriname met 6 boeken op zijn naam. En het mooie van het verhaal is dat zijn boeken nu zijn geworden tot verplichte leerstof op de Anton de Kom Universiteit in Suriname. Wat een compliment. Gaat u luisteren naar een bijdrage van Mart op straat. No Limit, afgelopen zaterdag 2 mei. Ik wens u een aangename en leerrijke luisterstemming toe. Tot dan.
1: Terrein Stuartweg. Uitstappen linkerzij.
2: Kunt u nog een praatje maken, ook met de inleider? En smakelijk voor straks. Dank u wel.
0: Oké, luisteraars, ik bevind me in No Limit. De Jules Weidenbos Foundation, vandaag de eerste lezing. En ik tref een mediaman hier, een bekende Roy Kimraats. En hij was erbij, dus ik moet hem vragen van wat heeft hij allemaal gehoord? Zijn ze wat vergeten? Wat vindt u van het idee, het concept? Kortom, Jules Weidenbos, vandaag, wat vond je ervan, Roy?
3: Nou, zeer goed initiatief om uitgerekend op zijn 85ste verjaardag, als hij nog in ons midden zou zijn, de Jules Albert Weidenbos lezing te lanceren en ook de foundation om zijn legacy te koesteren. Nou, zo'n eerste openingslezing kan je natuurlijk niet alles in één keer behandelen, hè? Dus in de komende jaren.
0: Ja.
3: Zijn er ook andere facetten die je kan belichten, want Jules had zowel positieve, maar ook negatieve kanten en ook humoristische kanten. Mijn persoonlijke herinnering aan hem is dat ik hem als journalist zwaar heb bekritiseerd toen hij president was. Ook vanwege wat ik toen onverantwoord vond. De manier waarop de bouw van de twee bruggen was gefinancierd. Daar heeft het volk offers voor moeten brengen. En het leuke vond ik dat ik jaren later met hem daarover van mening kon verschillen. We agree to disagree. Mm. Maar de vriendschap bleef. Want hij respecteerde en waardeerde mij als journalist en wat ik deed voor de Surinaamse gemeenschap. En dat was altijd een basis om ook over onze meningsverschillen te kunnen praten. Dat kan je lang niet bij alle politici doen. Ze willen altijd hun gelijk hebben. Maar hij kon wel zeggen van...
0: Hij kon het hebben.
3: Hij kon het hebben. En hij kon zeggen, ja, als je het zo bekijkt, dan heb jij gelijk. Weet je, en dat vond ik fair. Dus dat was voor mij een gentleman. Maar ook, zoals hij van het leven genoot, was echt onvoorstelbaar. En mijn laatste herinnering aan hem was vlak voor hij overleed. Hè, april 2025 was ze overlijden. In januari 2025 ben ik bij hem op bezoek geweest in het verpleeghuis waar hij zat. Daar aan de Anton Drachtenweg. Royal Care thuiszorg heet het. Om hem speciaal een exemplaar van mijn biografie over Frank Kesset te overhandigen. En daar was hij heel blij mee. Dat ik de moeite had genomen om hem op te zoeken en om dat boek te overhandigen. Dus ja, dat is een blijvende herinnering geweest. Ja.
0: Ja. Mooi. Heeft Suriname op dit moment een Jules Weidenbos nodig?

0: het ook gedaan. Die bruggen waren een beetje gedurfd. Maar als je nu kijkt wat er daar in Kommerwijnen gebeurt.
1: Ja. Dus het is, het volk heeft toen offers gebracht. Hè. Vandaar zijn vroegtijdig vertrek. Hij heeft het aangedurfd. Hij had die challenge genomen om dat te doen. Ook omdat natuurlijk iedereen wist dat die bruggen, als die er zijn, een stukje ontwikkeling gaan brengen voor het land. Dus dat is inherent aan het bouwen van bruggen. Net zoals het inherent is aan het goed onderhouden van wegen in Suriname. Omdat daar de hele economie en de hele ontwikkeling van het land profiteert. Dus je moet als president doen, alles daaraan doen om je land en je volk tot ontwikkeling te brengen. En hij heeft het op die manier gedaan. Venetiaan heeft het weer met andere dingen gedaan. Dus er is elke president. Bouterse heeft de PSA voor ons geïntroduceerd.
0: Ja.
1: Dus van elke president blijft er iets kenmerkends waarvan je kan zeggen van ja, dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van land en volk. Maar ook elke president heeft een reeks van negatieve dingen waarvan het is ook iets persoonlijks,
0: dat is waar.
1: Vind ik.
0: Maar kort,
1: weet je, maar voor allemaal als mens, als wij de bos in de omgang, zoals ik mijn Surinamer zijn beleefd, herkende ik mij in hem zoals hij zijn Surinamer zijn beleefde.
0: Mooi.
1: Ik hou van mijn sopie, ik hou van mijn sigaar, hij niet. Taxwitori, maar ook nadenken over de toekomst.
0: Ja. Heel goed. Dankjewel voor de bijdrage. Dat was de heer Roy Kimraats, journalist, mediaman. Hij zal het wel weten. En hier aan de achterkant van mij, hier in de zaal, zit hij een beetje verscholen. Maar hij kent Jules Weidenbos ook op een andere manier. Meneer, wie bent u?
2: Ik ben Waldi Nijhorst.
0: Dag meneer Waldi Nijhorst. U kent Jules Weidenbos als sporter. Wat vindt u van deze hele ontmoeting vandaag?
2: Wat mooi is, is dat vanuit een andere blik en vanuit woorden en ervaringen van anderen, Jules vandaag weer voor mij levend gemaakt is. Er is niets een gelogen en alles was haarzuiver verteld door anderen. Heeft mij weer het gevoel gegeven dat als je als mens een kan delen, kan organiseren, kan creëren en mensen bijeenbrengt.
0: Maar hoe hebt u hem meer gekend, Jules Weidenbos, als sportman?
2: Ja, hij was voorzitter van een vereniging waar ik gebasketbald heb. En de vereniging heette Azima. En we waren gecombineerd met een andere vereniging. En de vereniging heette de Falcons. En in die twee verenigingen en die verschillende besturen organiseerden we heel veel een wedstrijden en bijeenkomsten en leuke feesten. Zo heb ik Jules leren kennen. En ze heeft ook voor mij een keertje een enquêteformulier samengesteld om vragen te kunnen stellen aan oude sporters. Want aan de hand van een studie moest ik een scriptie schrijven en er waren toen geen boeken. En toen heeft hij me geholpen om informatie te verzamelen. Dus Jules speelt voor mij een hele belangrijke rol in mijn leven, zowel in mijn professionele leven.
0: Tot slot, het mooie wat ik vandaag heb gehoord is dat hij zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden.
2: Ja. En dat is een hele mooie kers op de taart voor hem. Dus de jeugd en zijn zekerheid deed heel veel voor de jeugd. Nu komt het via het onderwijs, gaat de jeugd heel snel van hem horen en weten wat zijn legacy is en de manier van denken en handelen van hem.
0: Hartelijk dank hoor.
2: Ja.
0: Mijn naam is Norman van Gom. Ik sta tegenover Andy Rusland, de welbekende. Hij heeft hier een geweldige pleidooi gehouden, een lezing. De eerste Jules Weidenbos lezing. Goed gedaan hoor. Complimenten, de manier hoe u het heeft gebracht. U had veel opgeschreven, maar u heeft het toch uit het hoofd gedaan. Wat vond u ervan, Andy? Van deze hele bedoeling.
3: Samen een bijdrage die iemand geleverd heeft in zijn leven. Zeker iemand van het kaliber Weidenbos. Dan is het te waarderen. Ik wil wel direct een kritische opmerking plaatsen. Het is verdomd veel werk. Dus ermee beginnen is niet alles. Doorgaan ermee. In het Surinaam zeggen we Jumpo teka takina next. Naftahoring. Ik hoop echt van ganser harte dat men het werk en de gedachte van Jules, het gedachte goed kan voortzetten. omdat zijn bedoelingen

0: altijd goed waren. Natuurlijk, in het leven van de mens kunnen soms dingen hier en daar verkeerd gaan, maar het gaat om het hart uiteindelijk. En Jules had voor wat Suriname betreft het hart op de juiste plaats. Dus ik wens de organisatie erg veel succes toe. En ik vind het een geweldige geste. En ik hoop dat het zijn vruchten kan afwerpen.
1: Ja. Wat ik hier heb gehoord vandaag, geweldig hoor. Zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden.
0: Ja, men is bezig met het proces. En ik denk dat de jongeren die komen, die uiteindelijk de verantwoordelijkheid zullen moeten dragen in het land Suriname, daar veel, erg veel aan zullen hebben.
1: Ja. Toch heb ik gemist

0: Misschien is het inderdaad zo. Hij is de goede pro geweest. Hij geloofde te veel in zijn politieke vrienden.
1: Niet alleen, hij geloofde in iedereen. Hij was inderdaad goed gelovig. En daar kon het soms een beetje mank gaan, dat is waar. Maar ik ga niet in details uitweiden.
0: Heeft men hem een beetje bedrogen?
1: Nou, ik zou het woord bedrogen niet willen gebruiken.
0: Hebben ze hem in de steek gelaten?
1: Nee, ik zou dat ook niet willen gebruiken. Wat ik wel wil benadrukken, is dat waarschijnlijk men de stijl die hij had...

in de transitie naar democratie in Suriname. En Desi Bouterse heeft na 80 zitten experimenteren en spelen met de vraag van hoe moet je dat land inrichten? Welke structuren moet je gebruiken? En hij was er erg mee bezig. Moet het socialisme zijn? De eerste paar jaar had hij het over Surinaams socialisme. Moet het iets zijn wat vanuit Suriname zelf komt? Hoe ga je om met de oude politieke partijen? In dat denkproces van Bouterse kwam Wij de Bos als geroepen. Want Wij de Bos die zei van hé, we kunnen naar een systeem waarbij de bevolking veel meer inspraak krijgt. En dat is het systeem van districts en resortraden. En hij zei, we kunnen naar een systeem met een krachtige leiderschap qua structuur, maar de persoon die daar zit moet ook krachtig zijn, maar het structuur, en dit is het presidentieel systeem. En dat is dan gekoppeld aan verkiezingen. En hij kwam met het idee en hij Bouterse weer te overtuigen. En Bouterse was al in dat denkproces. Ik ben bezig met een boek over Bouterse dat in november moet uitkomen. Ja. Ik heb Wij de Bos geïnterviewd. Ik heb een paar keer met hem gesproken erover. En het is duidelijk dat die stap naar de democratie, dat Wij de Bos daar een enorm belangrijke rol heeft gespeeld.

0: En misschien is dat ook een fout van hem geweest.
1: Kijk, ik heb was een aantal keren gesproken, maar dat is voornamelijk over politieke zaken. Dus ik heb geen ervaringen op basis van hoe hij persoonlijk omging met mensen.
0: Nee. Hij had eigenlijk, wordt ook gezegd, hij had door kunnen regeren, maar hij vroeg tijden.
1: In die periode twee problemen waren. Eén was een enorme economische crisis. De waarde van de gulden was...
0: Mensen waren op straat.
1: En de tweede was protesten op straat. En welke regering daar ook zit, vroeg of laat gaat dat dingen tegenkomen. Dus ik weet niet of dat iets is wat je hem kan aanrekenen. Weet je?
0: Okay. De nationalist Weidenbos, wat zou hij doen in de zaak Tigri? Volgens mij had hij wat gedaan in de zaak Tigri met Guyana.
1: Dat weet ik niet. Ik heb daar geen feitenkennis over.
0: Volgens mij had hij die Guyanese weggejaagd.
1: Dat weet ik niet. Nee? Ik weet alleen wel dat zijn algemene houding was niet polariseren. Zijn algemene houding was eigenlijk meer van praat met elkaar en los het op. En in de kwestie van Guyana weet ik heel zeker dat de mensen waar hij mee werkte en die met Tigri bezig waren, ja, die waren helemaal niet op de polarisatietour.
0: Nee.
1: Die waren op de tour van, hey, kom aan tafel zitten, laten we dit ding oplossen. Dat was de mensen om hem heen die ik ken, hadden die houding.
0: Oké. Wat ook is gezegd, de bruggenbouwer, letterlijk en figuurlijk, Weidenbos. Hoe ziet u dat?
1: Nou, dat klopt wel. Ook met het verhaal wat ik hoor over de Tigri-kwestie. De algemene houding was ook, toen die splitsing in de NDP plaatsvond, dat was een hele ingrijpend ding. Dat je Weidenbos en Boudewijn zien.
0: Ja.
1: En dat heeft jaren geduurd. Maar uiteindelijk, toen Boudewijn het initiatief genomen had om te zeggen, we laten bij elkaar komen, is Weidenbos daar volhartig in meegaan. En uiteindelijk is het ook aan Weidenbos te danken dat de NDP vandaag de dag zo groot is. Want aan die splitsing...
0: Wilt u dat stukje nog eens een keer herhalen?
1: Kijk, toen de partij was gesplitst, de NDP, had je twee stromingen onder leiding van Boudewijn en onder leiding van Weidenbos. Dat was een enorme verdeling van de linkse beweging. En op initiatief van Boudewijn, dat heeft een paar jaar geduurd om hier te komen. En het is aan de grootheid van beide, en inclusief Weidenbos, te danken dat de NDP weer een massapartij geworden is. Want anders zouden uitvallen in splinterpartijtjes. En ik denk dat dat zeker een verdienste van Weidenbos is geweest. En van Boudewijn.
0: Oké. Toppunt vandaag heb ik gehoord dan. Ik dacht van, hey, dat is een mooie ontwikkeling. Zijn boeken zijn verplichte leerstof geworden op de universiteit.
1: Ja, nou, hij heeft veel bestuurskundige dingen geschreven. Dus het is meer dan logisch dat als je op de universiteit bent, je niet alleen wat witte mensen in Nederland bedenken, internationaal, op je universiteit in Suriname doseert, maar dat je ook de denkers van Suriname zelf. En dat lijkt me meer dan logisch. Het is een schandaal dat het niet eerder is gebeurd.
0: Nou, mag ik u hartelijk danken. Misschien heeft u een slotwoord. Nee, ik luister graag naar u.
1: Nou, we leven nu in moeilijke tijden, hè? Internationaal. De oorlog in het Midden-Oosten, de complete blokkade van Cuba. Ik denk dat de dreiging van Trump om alle landen maar binnen te vallen. In die moeilijke tijden leven we nu. En ik denk wat Suriname nodig heeft, zijn veel mensen als Weidenbos die kunnen zorgen dat er bruggen gebouwd worden in de gemeenschap. Dat de polarisatie die jarenlang door de 8 december groep gepusht is en door Nederland gepusht is ook, dat die overkomen kan worden. En dat door te kijken naar het leven en het werk van Weidenbos, we daar misschien inspiratie uit kunnen putten.
0: Oké. Tot slot moet ik u vragen hoor, want ik heb iets opgevangen dat u binnenkort naar Cuba afreist. Kunt u vertellen wat er daar aan de hand is en wat u gaat doen?
1: Ja, er is een blokkade van Cuba. En we willen met een groep mensen uit Nederland die blokkade doorbreken. Dus we willen naar Cuba gaan en de bevolking van Cuba laten weten dat ze niet alleen staan. Dus we gaan een trip organiseren om naar Cuba te gaan met die boodschap.

0: dat de blokkade moet worden doorbroken en dat er solidariteit zijn, solidair zijn met het volk van Cuba, dat nu enorm te lijden heeft van die olieblokkade, waardoor de bussen niet meer rijden en niks kan functioneren. Ze werken enorm hard. Ik heb een gesprek gevoerd met de Cubaanse ambassadeur en met een lid van het parlement dat hier zal zijn. Ik hoop dus dat we misschien september, oktober naar Cuba kunnen gaan.
1: Het initiatief is goed voor ons velen. Cuba is inderdaad onder druk van Amerika ernstig in de problemen gekomen.
0: Ja, we zijn nu bezig om het op te zetten. Dus ik hoop dat we over een paar weken informatie hebben die we kunnen delen van wat, wanneer, hoe, kosten enzovoort.
1: Okay. Houdt u ons op de hoogte en ik wens u heel veel succes.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Ja, maar dat heb ik geprobeerd. Dat was een beetje van het iPhone-gevaar. Dat is een beetje klein. Dat was een beetje van het
3: Dames en heren, mag ik even uw aandacht? De ambassadeur is op weg naar hier. Is enigszins verlaat, dus wij wachten nog even. En dan maken wij na aankomst of mensen te aanvang met het programma. Dank u wel. Dank u wel.

0: is een andere keuze.
1: Wij gaan een aanvang maken, excuses dat het iets later geworden is. Ik weet u de gasten, de genodigden, in het bijzonder de voorzitter van ons parlement, de heer, neem ik aan. Ik stel mij ook eerst even voor, ik ben Ewald Batlo. Ik ben vooral een vriend van de heer Weidenbos geweest. En ik heb een bestuurskundige en bedrijfskundige achtergrond. Ik heb de heer Sjul Weidenbos leren kennen toen hij als president naar Nederland kwam. En op het Kokkenfestival onder andere. Ik heb toen ook een aantal gesprekken met hem mogen hebben. En ik kan mij herinneren, toen ik terug was, toen nam een journalist van NRC Handelsblad contact met mij op of ik wilde bemiddelen voor een interview met de heer Weidenbos. En ik ging toevallig naar Suriname. Ik heb hem toegevraagd om dat op schrift te stellen. En ik heb dat meegenomen naar Suriname. En ik heb contact gezocht met de heer Weidenbos. Ik kwam ergens tegen, informeel. Suriname, als je afspraak hebt in Suriname, dan loop je altijd het risico dat je degene met wie je de afspraak hebt nog een paar keer tegenkomt voordat de afspraak plaatsvindt. En hij zei tegen mij toen, hij zegt, kom zondagmorgen naar het huis van Favri. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ging zondagmorgen en ik kwam de president tegen in zijn basketbaltenue op het veld. En ik vond het geweldig. Waar kom je dit tegen? Heel spontaan hebben wij toen een en ander besproken. En de journalist is naar Suriname gegaan en heeft een interview gehad en dat is hier gepubliceerd in Nederland.

vruchtbare periode ook voor mij geweest is om met de heer Weidenbosch daarover te praten en te discussiëren. Ik heb hem ook bewonderd om zijn doorzettingsvermogen en moed. Toen hij weer enigszins hersteld was, was hij weer druk bezig te werken aan zijn laatste boek. En als ik op bezoek was, dan zei hij, lees even mee. En toen kwam het idee van, wat ga je doen bij mij op? Om toch die vraag te stellen, wat ga je doen als je terug bent? Kijk, stelde ik voor om een raad van ex-presidenten in te stellen. Die vanuit hun eigen ervaring ook zouden kunnen bijdragen aan de huidige politieke ontwikkelingen. Hij was daar zeer in geïnteresseerd, maar zei onmiddellijk, ik weet niet of dat gaat lukken. Hij ging terug naar Suriname en het idee was uitgewerkt. Hij was voornemens om een denktank te beginnen met ex-politici uit alle partijen en ook mensen uit de maatschappij, mensen uit de wetenschap. En daar zou ook bijgedragen kunnen worden aan verdere bestuursontwikkeling van Suriname. Helaas ging het niet meer zo goed en hij heeft dat niet helemaal kunnen afmaken. Ik heb hem gekend in zijn naam te bestaan. Moed. Ik kan me herinneren dat hij me een keer belde. Hij zei, ik moet je wat vertellen. En ik dacht, wat gaat hij mij vertellen? Hij zei, een ander been is ook geamputeerd. En ik was ontdaan. Hij zei tegen me onmiddellijk, maak je niet druk. Hij probeerde mij te troosten in plaats van andersom. En dat was ook een kenmerk van Jules Weidenbosch. Hij wilde heel veel. En ondanks zijn lange leven was het toch nog te kort om alles te realiseren. Dus heeft hij veel gewerkt aan de toekomst. Ik sluit dit af. En ik nodig nu Borger Breveld uit voor zijn voordracht van het Surinaams volkslied. En ik verzoek u om te gaan staan.

0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dankjewel, Walter. En u mag nu even gaan zitten, want ik ga u zo weer vragen om te staan. Ik vraag nu 1 minuut stilte per dag na gedachtenis van ex-president Santokki. De tijd gaat nu in. Dank u wel. U mag nu weer plaatsnemen. Vandaag wordt ook de Jules Weidenbos Foundation geproclameerd. En ik nodig nu uit voor een korte introductie de voorzitter van Collectief Overzee Suriname, de heer Ernst Grepp.
2: Ja, mijn naam is Ernst Grepp. Ik ben de dagelijks leven huisarts. Mensen beter maken of mensen de weg wijzen. Maar vandaag sta ik hier als voorzitter van Stichting Collectief Overzee Suriname. Dat is een organisatie die op 23 september 2011 is opgericht. En de geestesvader van die organisatie is de heer Panka geweest. Je hoort het, ik zeg de heer Panka, omdat als ik zeg ambassadeur Panka, denkt u dat het gisteren gedaan is of vanaf hij ambassadeur geweest is. Dat is sinds 2011. Een andere belangrijke adviseur, gevraagd en ongevraagd, was de heer Jules Weidenbos.

gehad. Zo'n spierbuik genoemd, pectoralis majus. Als ik groot word, wil ik als die meneer eruit zien. Het is me helaas niet gelukt. Ik moest maar hardloper worden. Ik doe marathons, een halve marathon, dan hoef je geen spiermassa voor te hebben. Vervolgens gaat het door en ik zat op de universiteit. En ik had altijd een grote wachel in Suriname. Dus we hebben een staking aangekondigd. Heel MWI plat. En toen zaten we daar. En mijn vader zei, ja, ik ga omzien voor jullie bellen. Jullie moeten even naar Benjaminstraat.

En steeds kwam er iemand op de deur kloppen, maar geen idee. Met de kennis van nu wist ik dat in die periode het huis in brand stond. Suriname stond in brand. Allerlei acties en toestanden.

zijn afzien te zijn en hem te begeleiden. Maar net wat Ewald zegt, we zijn getraind hier, hè, met je nieuwe inzichten, positieve gezondheid. En dat betekent, ik ga het niet technisch maken, dat betekent als je iets hebt, moet je kijken wat kan je wel. Geloof me, echt. Twee amputaties doorgemaakt, maar als je in het AMC op de narcose kwam, schreeuw bij je, kosje! Waar ben je? Laptop! Schrijven! Dus dat is een hè? Dus bij hem hoeven we geen positieve gezondheid toe te passen. Want hij is de belichaming van positieve gezondheid. En zo kan ik maar door blijven gaan. We hebben na het overlijden van mijn vader, hebben we ook die warme band voortgezet en elke week of soms elke dag belde hij. En ja, dat is mijn enige band met Oomsjo. En nu een beetje versnelling in de tijd, want we lopen een beetje achter. Vorig jaar, op 10 mei, was de uitvaart. En wij hebben hier ook een soortgelijke bijeenkomst gehouden. En daar heb ik ook als voorzitter van collectief Overzee Suriname samen met de NDP, de Stichting Vrienden van de NDP, hebben hier een uitvaartdienst gehouden. En we hebben gezegd, er moet elk jaar in Nederland een Jules Weidenbosch lezing gehouden worden. En er moet een fonds opgericht worden. En vandaag is die dag in de tijd, hè, 2026. Waarom? Ik ga niet het gras voor de voeten van de inleider wegmaaien, maar heel kort. Oom Sjoerd is voor mij een politicus met een groot soortelijk gewicht. En soortelijk gewicht, daarmee bedoel ik dat hij inhoudelijk, ideologisch heel sterk is. Hij schommelde altijd tussen die twee dingen, vrijheid en gelijkheid. En wat bij hem de doorslag was, was gelijkheid afgedwongen door de staat. Want wat heb je aan vrijheid?

0: van Suriname. Ik geef het verder over aan de techniek.
1: Nog heel even geduld. Even de techniek laat ons even een beetje in de steek.
0: Ja, de techniek laat je wel eens in de steek, zoals nu. We gaan verder met het programma. En we gaan nu over naar...
2: Wat heb je nu?
0: De lezing van vandaag.
2: Oh, ja.
0: De lezing zal verzorgd worden door Andy Rusland. Ook een hele goede vriend van de heer Weidenbos. Maar ook ervaren als minister in Suriname. Onder andere van Financiën en TCT. De heer Rusland nodig ik uit en ik wens u allen een boeiende lezing. En ik hoop dat wij ook onze inzicht zullen verbreden in de visie die Jules Weidenbos had over de ontwikkeling van bestuurskunde en de praktijk in Suriname. Veel luisterplezier.
3: Weet u hoe lang ik deze gezichten niet bij elkaar heb gezien? De laatste keer was toen Weidenbos nog in leven was. Dus we geloven erin dat de spirit, daarom zijn we in deze samenstelling met elkaar. Om vandaag te aanschouwen het start zijn eigenlijk voor de Jules Albert Weidenbos Foundation. Ik heet u allen van harte welkom en natuurlijk onze voorzitter, Nationale Assemblée, de ambassadeur, de consul-generaal en natuurlijk alle anderen, vrienden en familie, Kitty. Echtgenoot. Toch wel een totaal andere bedoeling dan aangeven wat zich historisch ontwikkeld heeft. Jules Albert Weidenbos. Het is aan de ene kant moeilijk om over een persoon te praten die eigenlijk alles in zijn leven gedaan heeft. Zeker met betrekking tot het organisatorische. Dan praat ik over sport. Alleszins. Ik praat over de politiek. Aan de andere kant is het ook makkelijk. Want Jules was ieders vriend. Dus wanneer je iets naar voren zou halen en je zou het omdat jij bepaalde delen vergeten bent, zou je iets kunnen missen, dan vult iemand je aan, omdat iedereen Jules kende. Jules was een vriend van de mensen. En wat wil je met de vastgehouden verhaal?
4: Multiculturele communicatie, Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug en toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander.

0: terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En hoeveel brugstraat tegenover Benny's Lighting mee? Dan is het die Tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Hier volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam-Nederland is gestart.

en mevrouw Rosaline Daan hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Narden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangsruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Als mede in het

0: afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daar.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
2: En ik denk dat we dat als leidraad moeten hebben in het leven. Want je praat over iemand, iedere persoon twee kanten. Iedereen is duaal. Mensen hebben goede en minder goede kanten. Wij allemaal. Julien was had die ook. Soms een beetje ondeugend. Maar het waren allemaal leuke dingen. En dat maakte hem als mens compleet. Want ik denk niet dat de creatie ons hier naartoe gestuurd heeft om door en door goed te zijn. We mogen onze ondeugden hebben. En dat zijn allemaal twee kanten van één medaille. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dus wanneer wij vandaag een x-aantal zaken zullen aanhalen, dan zullen wij proberen om zo eerlijk mogelijk aan te geven wat wij ervaren hebben. Julien Bos, dames en heren, is een veelzijdig mens. Hij was een vervente sportliefhebber, dat doet de vele mensen niet. Julien Bos heeft in verschillende besturen gezeten, van voetbalorganisaties, basketbalorganisaties, ook in onze hoogste regionen in Suriname, de Surinaamse voetbalbond. Jules was een mens op de eerste plaats. Jules was een bruggenbouwer in de zin van, eigenlijk moet ik zeggen, in figuurlijke zin, dat is de bedoeling van vandaag, maar ook in letterlijke zin. Maar in figuurlijke zin vooral. Jules was een mentor en Jules was op de eerste plaats een vriend. En wanneer je zoveel aspecten hebt die kleven aan één persoon en je zou een keuze moeten maken hoe ga ik de persoon bespreken, en je komt tot de ontdekking dat ongeacht welk aspect jij zou kiezen, jij dagen bezig moet zijn om de persoon te bespreken. Let wel één aspect van die persoon. Dus wat wij vanmiddag zullen proberen te doen. Ik kreeg van de organisatie aan het begin, toen de planning werd gemaakt, Henk en Kosje. En we gaan het gewoon vrij houden. Ik kreeg 1:15. En ik zei, jongens, dat gaat niet werken. Niemand luistert zo lang. Niemand luistert zo lang. Dat doet het me denken direct aan Wijnand Bos, hè. Toen Wijnand Bos president was, als hij achter de microfoon stond, liet hij het niet meer los. Jules heeft een keer in het parlement gesproken van 11 uur begon de assembleevergadering weer met Wijnand Bos. Wanneer bezig was te redigeren de toespraken van Wijnand Bos, dan keek hij altijd naar die dingen. En hij zei, maar als je aan die man. Ik zeg maar, president, gaat u zo lang praten, men luistert niet. Ja, maar nog, meneer Chateau speech. En als hij de microfoon nam, dan was het natuurlijk bingo. Dan ging het allemaal door. Dus ik heb de organisatie gezegd, 1:15 is veel te lang. Ik zal proberen om het binnen een 30 minuten te doen. Maar ik denk dat een 30 minuten een beetje te kort is. Dus we gaan ergens in between. Ik denk dat we op 40 minuten komen, dan zijn we allemaal gaar. En dan gaan we lekker een drankje pakken. Goed. Jules Wijnand Bos heeft vanaf zijn, ik denk 17, toen hij 17 was, was hij verbonden aan sportorganisaties in Suriname.

En hy heeft het niet gemakkelijk gehad. Zeer moeilijk. De Gerb heeft reeds aangegeven dat oorden van de nevenstrekking het langst wordt bemeld. Jules heeft het zeer moeilijk gehad. Maar Jules heeft het niet moeilijk gehad omdat hij houdt zo deze respectvol uit te drukken. Krieg had aan de mensen die in actie kwamen. Jules heeft het moeilijk gehad omdat Jules probeerde de grondwet zoals die geschreven was te implementeren. U moet rekening houden dat wij kwamen vanuit een parlementair, een puur parlementair systeem. In 87 kregen wij een nieuwe grondwet, een beetje hybride, zeggen sommige mensen, en daarover valt er te discussiëren. Maar in principe gaat het om een presidentieel systeem, omdat het duidelijk is dat de grondwet aangeeft de president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. Punt uit. Dat geeft aan dat het een presidentieel systeem is, maar de bestuurskundigen hebben natuurlijk hun invalshoeken van waaruit zij die benaderen en geven aan dat het hybride is, maar dat kan. Maar het is ook geen discussie voor vandaag. De Sjoel Weidenbos heeft het moeilijk gehad omdat hij het op die manier probeerde te implementeren. Laat me u zeggen dat de grondwet, toen Weidenbos aan de macht kwam, reeds 9 jaar in implementatie was. Maar Weidenbos is eigenlijk de eerste president geweest die heeft geprobeerd om dat te implementeren zoals dat moet. De president is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En hij was soms lenient hoor. Soms kon je een beetje bewegen in het systeem. Maar wanneer Jules op zijn strepen stond, dan zei hij altijd van luister nou, pak die grondwet. Ik als president ben verantwoording verschuldigd aan de Nationale Assemblée. En het was ook waar, maar kon men er mee omgaan. En het is een heel dunne lijn. Zij die nog leven in het parlementair systeem kunnen dat natuurlijk vertalen als te zijn dictatuur. Maar het is geen dictatuur. De grondwet schrijft dat voor. Weidenbos is de eerste persoon die een presidentieel besluit, een executive order, heeft getekend en laten implementeren zoals dat conform de regelgeving en de wetgeving moest gebeuren. Terwijl de grondwet al 9 jaren bestond. Dat zijn belangrijke dingen en je hoeft niet eens ver te gaan, maar je teruggaat naar het eerste boek van Weidenbos. Ook daar is hij beschuldigd van dictatoriale neigingen, maar dat is niet waar. Wanneer je grondwetten van presidentiële systemen in de wereld naast de onze legt, dan zal je zien dat het min of meer in overeenstemming is. De president is verantwoording verschuldigd aan het hoogste college van staat. Lees indirect aan de bevolking. En dat heeft hij eigenlijk aan laten doorschemeren vanaf het schrijven van zijn eerste boek. En dat boek was Republiek Suriname, eigen stijl, heeft hij in 1974 geschreven. Terwijl men overal bezig was te discussiëren over hoe zal het zijn na de onafhankelijkheid, met nog in hun mind het stelsel zoals wij

eigen stijl. En als u dat vasthoudt en u leest de andere boeken, althans de andere zaken die hij heeft neergepend, dan zie je dat die rode draad vastgehouden moet worden. En ik weet niet of wij dat als land moeten loslaten. Ik heb niet die indruk, want we hebben inderdaad een sterk beleid nodig. Laten wij vasthouden, en misschien beseffen wij dat niet eens. Misschien beseffen wij dat niet eens. We hebben in de afgelopen 18 maanden in deze volgorde zien vertrekken president Wouters. We hebben zien vertrekken president Wijnenbosch, die volgorde. We hebben zien vertrekken president Venetiaan. En wij hebben zien vertrekken president Santokki. Dat zijn de kopstukken uit onze politiek van de afgelopen 30, 40 jaar. Wij moeten beseffen dat we nu een totaal andere fase zijn ingegaan. Jongeren zullen moeten overnemen en gelukkig heeft Wijnbosch ons, u zei 6 boeken, maar eigenlijk vind ik dat bescheiden. Jullie heeft veel meer geschreven. Hij heeft veel meer geschreven, veel meer gezegd. En al dat soort zaken moeten meegenomen worden. En de jongeren moeten daarvan leren, van alle oud-presidenten. Wat ze goed gedaan hebben en wat ze minder goed gedaan hebben. Want als je alles zo geweldig gedaan hebt als oud-president, dan zou Suriname nu op rozen zijn. Zitten we op roze? Ik denk het niet. Maar van allemaal valt er wat te leren. En de heer Badlu heeft gesproken over, we hebben dat genoemd, het college van oud-presidenten. Laat mij nu zeggen, elke president in Suriname wordt geconfronteerd met één probleem. We hangen aan 3 grondstoffen. En wanneer die prijzen naar omlaag gaan, dan beginnen we paniek voetbal te spelen. Die prijzen gaan zwaar naar omlaag. Je moet aankloppen bij de centraal, natuurlijk ondersteuning verlenen. En vaak genoeg, en we dachten het is een ongepaste term, maar misschien ongepaste term. Vaak genoeg moet je monetair financieren. En wat gebeurt er? De inflatie slaat toe. De prijzen vliegen de pan uit. En je hebt een probleem als land. En dat gebeurt elke keer weer. De regering Wijnenbosch is vroegtijdig naar huis gegaan door deze omstandigheid. Andere regeringen zijn niet naar huis gegaan, maar hebben de rekening gepresenteerd gekregen bij de verkiezing. Dat wil zeggen, er was geen ontevredenheid. Dus ik zeg, op grond van het probleem waarmee elke regering te kampen krijgt, is het niet de tijd? Is het niet de tijd dat wij bij elkaar komen en een blauwdruk maken? Een strategisch plan, noem het een visie, voor de komende 30 tot 50 jaar. Waarbij wij in elk geval deze, vergeef mij het woord hoor, deze kuno overbruggen. Proberen te mitigeren op een correcte wijze. Waar de regeringen komen, ze hebben hun identiteit, ze hebben hun eigen beleid natuurlijk, maar er is een rode draad. En dat plan, althans die planning, zou in elk geval een mogelijkheid moeten creëren dat wij in tijden van nood

begonnen. Maar het lastige is dat wij, wat niet erg is hoor, wij bedrijven politiek en het kan soms verkeerd gaan. Maar ik denk dat het wel de tijd is, zeker nu, nadat het landschap wat de personen betreft die ik net genoemd heb, het landschap is gewijzigd. En in 2028 halen wij de eerste barrels olie grond.

worden geluiden als we kunnen gewoon een blauw deur nemen van Noorwegen is. Klopt niet. Toen Noorwegen in 1967 olie vond, was Noorwegen een ontwikkeld land. Ziekenhuizen waren ontwikkeld, scholen waren ontwikkeld. Wij hebben dat niet. Wij zullen die achterstand moeten inlopen, daar hebben we geld voor nodig. Echter zeg ik, we zullen ondanks wij dat moeten doen, want je moet die bevolking tegemoet komen, zullen wij toch wel een deel daarvan op een kundige wijze moeten gebruiken, dan wel besteden, zodat wij kunnen veiligstellen de toekomst van onze kinderen en onze kindskinderen. Niet alleen in de vorm van sparen, maar ook in de vorm van duurzame productiestructuren op touw zetten, waardoor wij voort kunnen gaan, want over 40, 50 jaar hebben we heel dingen. Maar we zullen ook maar camera. En dat werkt natuurlijk niet. Dus nogmaals, de heer Weidenbos heeft hier aan gedacht, maar het ging fout. Omdat, en nogmaals, je kan, ik denk dat na de analyse gemaakt te hebben, Weidenbos te goed geloven is geweest. Hij heeft erin geloofd dat het traject dat uitgezet was, dat het ondersteund zou worden door zeker gelijkgericht denkenden, wat niet gebeurd is. En het is niet gebeurd van het kwade trouw, helemaal niet. Het is gebeurd vanuit het niet begrijpen dat de grondwet een totaal andere is dan welke wij daarvoor hadden, en het systeem anders werkt. Dus hij is uitgegaan van de goedheid van iedereen. En wanneer je met de hamer in je hand zit, dan kan men je beschuldigen van je moet vertrouwen hebben in iedereen, maar het werkt niet. En dat is een van de zaken die zich heeft voorgedaan tijdens het presidentschap van Sjoerd Weidenbos. Verder. In 96 nam Weidenbos over en je moet even nagaan dat, ik denk in 94, toen hadden we nog een zwaar inflatiecijfer van 85-590%. En dat hield het land in een wurggreep natuurlijk. En Weidenbos nam over in 96. En de regering Weidenbos werd geconfronteerd met één belangrijk ding, die sociale achterstand. Die sociale achterstand naar de bevolking toe. Je moet rekening houden dat als de gepensioneerden in 89 of 90 of 87 met pensioen gingen, hadden ze een loon, een pensioen, misschien equivalent aan, ik noem maar een zijstraat, want ik ken de cijfers niet uit het hoofd, equivalent van 500 euro per maand. Maar door de zware inflatie werd het veel minder dan dat. En men kon niet meer uit de voeten. Maar dat is een omstandigheid in de historie van ons land. Weidenbos heeft toen gezegd, dit kan niet, we gaan die sociale achterstand inlopen. En twee, er zijn natuurlijk veel andere projecten. Twee, hij zegt, wij moeten het land ontsluiten, wij gaan twee oververbindingen bouwen. De prijzen van commodities stegen in 94, 95, 96 en de planning is gemaakt. Maar wanneer, en zie daar, het komt terug, zie daar wanneer de prijzen voor die commodities

2010, na sila ay verkiezing na uit. En dan van die jaar sê hy die verkiezing, maar je hebt tot het einde van je termijn kunnen, je termijn kunnen uitzetten. Maar dat heeft hij niet gedaan. We kunnen onze dag nog zo goed herinneren en dat was natuurlijk een goed samenspel. En er is eigenlijk iets waar we altijd een grap over maakten, terwijl de acties gaande waren. Vroeg iedereen zich af wat er gaat.

0: En ik denk dat dat een zeer belangrijk moment is wat we moeten vasthouden. Nogmaals, de sociale schuld, de bruggen die in de maat waren. En vandaag in de dag hebben de bruggen veel meer opgeleverd. Wel nog niet echt voor de staat, maar wel voor de mensen die doen. Dus dat heeft zijn vruchten wel afgeworpen. Maar we hebben wel stevig onze poten en onze handen in de grond moeten houden onder leiding van Wederbos om dit toch wel te bewerkstelligen. En deze vruchten afgeworpen. Je kan op basis hiervan bouwen. Toen is er ook nog een constructie van de centrale bank waarbij er productieinvesteringen werden gegeven. Omdat je een brug bouwt en wanneer je er niets mee doet, het ook geen zin heeft. Je moet de productie gaan stimuleren omdat je infrastructuur nu in place is om je productie te laten terechtkomen waar het moet. Dat is ook gebeurd. Dus er zijn inspanningen geweest in die tijd, maar dat heeft natuurlijk een gat geslagen in de zak van de staat. En de vlam ten top, mensen konden niet meer en de mensen hebben terecht overigens hun misnoegen geuit. Dat is echt vertrokken. Jules, dat is ook een man van humor, hè. Ik weet waar mijn telefoon is. Jules gaf me een keer een boek. Ik moet het precies lezen, man.
1: Plezier.
0: Waar is mijn telefoon? Nee, ik weet ongeveer wat het is. Woorden van gelijke strekken. Jules overhandigde mij een boek dat hij geschreven had. Ik heb het gefotografeerd, hoor. En daarin, aan het begin, bij de overhandigingsletter, hoeft niet lang te zijn, maar de wortels schrijven diep. En ik kijk hem aan. Hij zegt, ja, ik weet waar je aan denkt. Lang heeft geen betrekking op een boom. Je zegt, een boom is hoog. Maar hij zegt, jij bent die boom. Dus jij bent niet lang. Dat bedoelde hij. Het is een manier van humor. En ik had het in eerste instantie niet begrepen. Maar een boom hoeft niet lang te zijn. Ik zeg, maar dat moet toch hoog zijn? Hij zegt, nee, jij bent die boom. Dus het is zijn eigen manier van humor. Jules was een vervente voetballiefhebber. Actief, later passief. Keek graag naar een wedstrijdje op de televisie. En zijn favorite was Barcelona. En ik ben toevallig aan de andere kant. Dat is niet erg. En een middag was er een spannende wedstrijd op de

things that president not intend that this is sin. The stock is under the letter man of this. And I came to the pad and I said, that is the budulin. Maar het was goed bedoeld. En hij heeft me toen uitgelegd. Hij zegt, luister, de regels zeggen dit. Dit probleem kan ik pas over 3 weken opgelost hebben. Als ik nu de brief zo stuur, heb ik 3 weken grote rotzooi. En ik wil de mensen niet teleurstellen. Dus het was goed bedoeld. Wanneer ik nu deze brief stuur, gaat me natuurlijk vragen om een verklaring. Ik heb 3 weken gewonnen. En dan is het probleem opgelost. Dus het is goed bedoeld. Hij wilde eigenlijk niemand pijn doen. Dus het was niet de bedoeling om onaangenaam te zijn, maar juist de bedoeling om de zaak te veraangenamen voor iedereen die daarbij betrokken was. En zo zijn er momenten die je met Weidenbos hebt meegemaakt in het werk. Weidenbos zei nooit precies wat hij gaat doen. Hij laat nooit zeker dat het gaat om grotere beleidsmatige zaken, liet hij nooit het achterste van zijn tong zien. Hij lichtte wel een tipje van de sluier, maar het achterste van zijn tong zag hij niet. Wanneer de zaak in uitvoering werd gebracht, of ten uitvoer werd gebracht, dan pas zie je wat zijn bedoeling was. Zo was hij gewoon als mens. Jules was aan de andere kant ook een hele goede vriend. Ik weet nog dat 2 grote vrienden van Jules zijn overleden. Jules heeft ons toen aangegeven dat hij vanaf hij 15 jaar is. Feest viert zodra hij jarig is. 2 mei, vandaag. Vandaag zal hij 85 worden. Hij heeft 2 keer een feest gevierd toen minister Lens kwam te overlijden. En Stanley Dikke Korendijk. Het zijn 2 vrienden. Hij was een mattie. En wanneer er iets gedaan moest worden voor een vriend, was hij de eerste. Nu zijn daarmee bezig hield. Dat is de menselijke kant van Schul. Aan de politieke kant, daar was, ik moet eerlijk zijn, ik heb nauw met hem samengewerkt. Hij was hard in zijn opvatting. Schul was heel hard is opvatting. We hebben nog dagen gehad dat hij erg boos was, misnoegd. Iedereen kreeg de wind van voren. De dag was, ik kan het niet verklaren, maar het was heel stil op het kabinet. En tegen de 2:30, de hele dag stil. De president is boos, geïrriteerd en iedereen die in zijn buurt komt, krijgt de wind van voren. En tegen 2:30 maakte hij alle deuren open van jongens, wegwezen, we gaan naar China en we gaan eten. Iedereen kijkt van, maar we hadden verwacht dat het daar anders zou eindigen. Hij heeft iedereen die nou met hem samen werkte meegenomen en we zijn gaan eten en het ijs was gebroken. Het probleem was opgelost op dat moment. Waarom ik ook zei, Jules is een bruggenbouwer. Kijk, we moeten weten dat wij de 80e jaren hebben gehad. Jules kwam terug naar Suriname. En hij heeft lezingen verzorgd. En hij heeft toen de militaire leiding kunnen overtuigen, mede met anderen hoor, dat je eigenlijk moet gaan naar een ander systeem van leiding geven aan het land. Dat is hem gelukt. Hoe moeilijk het ook was. Zijn die tijd hebben we meegemaakt, weten dat het niet eenvoudig was. Maar hij is zijn nek uitgestoken. En hij kon met overredingskracht, in volle overtuiging, de ondersteuning verlenen met anderen. Toen is men begonnen met natuurlijk geen staat laten toppen.

U heeft 1 minuut stilte in acht genomen voor het heengaan van president Santoki. Het is onze president geweest. Punt uit. Er is geen andere smaak. Neem dat karakter mee. Neem het ook mee in de gemeenschappen hier, de Surinamers. Ik wil niet zeggen diaspora, maar de CGI heeft nog een discussie hebben gehad. Misschien moeten we het door die

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren, is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingbaar. Abrog schoonmaak.

0: Carien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen. Stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden.

0: www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Noordzij.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz, het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land.

0: Ambt is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.